0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even kijken. Die werkt.
3: Check.
2: Die werkt ook. Deze ook.
3: Ik weet nog hoe het
0: Radio
3: werkt.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen zeg. Daar zijn we gewoon weer.
3: Ja, aangenaam.
2: Terug op het oude nest. Het is een maandje geleden geweest, maar de komende 2 weken is het feest op Radio Oost 's ochtends. Want Marcel is met vakantie, dus ben ik er weer. En Job Voos is er ook vanmorgen.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het?
3: Lekker.
2: Ja?
3: Met jou?
2: Ja, ook wel.
3: Kon je eraan wennen?
2: Nee, ik had gisteravond toen ik om 9 uur weer naar bed moest. Ik heb het nu een maandje niet gedaan. Dacht ik gelijk wel weer, oh ja, zo ging het ook alweer.
4: Ja, dus flashbacks.
2: Dat wordt de komende 2 weken weer even omschakelen. Maar ik vind het ook wel weer gezellig om met alle Radio Oost-luisteraars de dag te kunnen beginnen. Zomer in Overijssel. Zomer is het, want het was goed warm weer het afgelopen weekend. Heb je daar nog gebruik van gemaakt?
4: Heb ik daar nog gebruik van gemaakt? Zeker, zaterdagavond op het terras gezeten. Ah. Dat was echt een ideaal avondje daarvoor.
2: Dan Tropical Night Hengelo terras of ergens anders?
4: Nee, gewoon in Oldenzaal.
2: Kijk.
4: Het beste terras van Nederland, zeggen ze toch?
2: Is dat zo?
4: Ja, een of andere verkiezing hebben ze ooit gewonnen.
2: Oké, nou. En kan je dat bevestigen of ontkrachten?
4: Bevestigen. Nee, je kunt daar prima zitten.
2: Oké, heel goed. Goedemorgen, het is Zomer in Overijssel voor maandag de 13e van juli. Wat hebben we deze ochtend allemaal voor je in de uitzending? We nemen natuurlijk het nieuws van de dag met je door. Maar we gaan ook terug in de tijd naar een van de meest markante mannen misschien wel die Zwolle heeft gekend. En dan heb ik het niet over Marcel Oosten. Herman Brood.
4: Kleine stap, hè?
2: Het is een kleine stap naar een groot man vandaag, precies 25 jaar geleden, dat hij overleed. Vorig jaar sloot het Herman Brood Museum in Zwolle nog de deuren. Maar er wordt natuurlijk nog altijd aan hem gedacht in de stad.
4: Ja, we gaan ook eens even kijken hoe het in Frankrijk is, in de Tour de France. Want ze hebben er een weekje fietsen op zitten. Vandaag is de eerste rustdag. Maar even de balans opmaken met team Picnic PostNL uit Deventer.
2: Ja, daar moet ik me ook even over laten bijpraten. Want ik heb die eerste week is volledig langs me heen gegaan.
4: Oh.
2: Maar nu moet ik natuurlijk wel, omdat de komende 2 weken wij iedere dag over de Tour gaan praten.
4: Ja, je moet er elke dag kijken.
2: Dus moet ik wel een beetje weten waar het over gaat. En je gaat ook nog horen waarom het goed of slecht is dat de post binnen 2 dagen bezorgd kan worden. In plaats van 1 dag, want dat is vanaf vandaag ook het geval. Goedemorgen, dat en meer. Tot 10 uur zelfs, hè, vanmorgen. We beginnen met Neil Dyke.

0: het begin van je maandagochtend met Neil Diamond en Cracklin' Rosie, hoorde je op Radio Oost. En die maandagochtend is 13 juli. Wat gebeurt er allemaal in en rond Overijssel vandaag?
1: Ja, de Spolderbergbrug in Zwolle gaat vandaag weer open voor het verkeer. 2 weken eerder dan gepland, omdat de werkzaamheden voorspoedig zijn verlopen. Zullen veel weggebruikers blij mee zijn, want de afsluiting van die weg naar en over de Oude IJsselbrug leverde veel overlast en extra reistijd op. Ook een restaurant in de buurt was ernstig gedupeerd, ja, omdat klanten daar niet meer naartoe konden komen. En dat is wel lastig als de brug dicht zit.
0: Ja.
1: Ja. En nu dus 2 weken eerder dan gepland gaat die brug weer open. Het is natuurlijk ook zomervakantie.
0: Jazeker. En zeg je zomervakantie, dan zeg je houtdorpen. Heb jij dat ooit vroeger in het land uit Weerselo? Dat lijkt me nou bij uitstek een plek waar ze houtdorpen hadden.
1: Nee, totaal langs mij heen gegaan. Nee, ik ken dit begrip eigenlijk niet.
0: Ik heb het op de Worp in Deventer waren ook wel houtdorpen. Ook in Haarlem, daar gaat hij vandaag open. Een van de vele plekken in de provincie waar de basisschoolkinderen weer druk kunnen timmeren. En hutten kunnen gaan maken. Dus dat gebeurt. Daar gaan we ongetwijfeld ook wel langs deze week.
1: Zeker, dat denk ik ook. Het is vandaag ook de eerste dag dat PostNL brieven en kaarten binnen 2 dagen gaat bezorgen. Ja, in plaats van 1 dag. We versturen steeds minder post en daardoor moet het beleid worden aangepast. Binnen 1 dag bezorgen gaat nog wel, bijvoorbeeld rouwkaarten. Maar dat kost dan wel 2 keer zoveel als normaal.
0: De leiders van de landen, we gaan even internationale zaken bespreken nu. Van de landen die Oekraïne steunen, die komen vandaag bij elkaar. De Coalition of the Willing gaat onder meer praten over de aanpak van de schaduwvloot van Rusland. En het zal ook gaan over het aanjagen van de Europese wapenindustrie en het organiseren van gezamenlijke oefeningen.
1: Een expertgroep van de Europese Commissie komt vandaag met een advies voor maatregelen om kinderen beter te beschermen tegen online bedreigingen. Een verbod op sociale media voor minderjarigen, dat zou een van de aanbevelingen kunnen zijn.
0: Dan gaan de EU-lidstaten en het Europese parlement vanaf vandaag beginnen met onderhandelingen over de komst van de digitale euro. Die gesprekken kunnen beginnen nadat het Europese parlement vorige week daarmee heeft ingestemd. In 2029, over 3 jaar, dus zou die dan ingevoerd kunnen worden. Het is eigenlijk een extra manier om in de toekomst te betalen. Want nu betaal je met 2 soorten geld, commercieel geld en publiek geld. Het eurobriefje is publiek geld,
1: zeker.
0: Dat is echt van jou. In je bezit. Commercieel geld is het geld op een bankrekening. Er staat wel een getalletje in je bank-app.
1: Mm-hmm.
0: Maar in principe is dat niks.
1: Nee.
0: En dat is geen geld van jou. Dat is gewoon geld van de bank. Maar als die bank failliet gaat, ben je bij wijze van spreken kwijt. En de digitale euro moet dat op een bepaalde manier ondervangen.
1: Ja, van de Europese Unie naar Veendam. Kleine stap. Daar begint vandaag de European Hyperloop Week. Studententeams van technische universiteiten uit Europa en daarbuiten, die komen bij elkaar om nieuwe concepten, technische oplossingen en innovaties te presenteren en te testen. Dat gebeurt op het Hyperloop Center daar. Ja, een Hyperloop, dat is een transportsysteem dat werkt met luchtdruk en magnetische aandrijving. En daarmee kunnen mensen en goederen door buizen reizen.
0: Ruimtevaartliefhebbers, die moeten in Noordwijk aan zee zijn vandaag. De astronauten van de Artemis 2-vlucht van de Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA, die zijn daar vandaag namelijk. Geven er een persconferentie.
1: En Real Madrid begint vandaag aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
0: Zullen een paar spelers missen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Die lopen nog ergens op een WK rond. Het is ook de dag dat trainer José Mourinho daar officieel terugkeert. Hij was 13 jaar geleden al trainer van Real, van 2010 tot en met 2013. Hij is straks ook de trainer van Denzel Dumfries, die van Inter Milaan naar Real Madrid is gegaan.
0: En voor de wielrenners in de Tour de France staat vandaag, zoals eigenlijk altijd op maandag, de eerste rustdag op het programma. We gaan na 7:30 terugblikken op die eerste Tourweek in onze Tourrubriek. En zometeen nemen we ook de ochtendkranten met je door. Nu Taylor Swift op Radio Oost. I knew it.

0: Savage Garden op Radio Oost. To the moon and back, hoorde je.
1: Het krantenoverzicht.
0: Het is 17:15 geweest. Je hoort het bladeren van de ochtendkranten. Wat staat er allemaal in?
2: Nou, bij de Telegraaf dachten ze, we gaan maar eens een open deur intrappen op deze maandagochtend. Zuinig met water is de kop. Nou, dat hebben we wel vaker gehoord. De aanhoudende droogte door het zomerse weer begint op steeds meer plekken in Nederland voelbaar te worden. Volgens experts is er nog geen sprake van een acute crisis. Maar de zorgen nemen wel toe, want drinkwater is er zeker nog voldoende. Maar de waterbedrijven roepen Nederlanders wel op om bewust en zo zuinig mogelijk om te gaan met het water. Niet te lang douchen bijvoorbeeld is een van de dingen die je zou kunnen doen. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen van betekenis hangt de komende tijd niet in de lucht. Rijkswaterstaat heeft flink opgeschaald en waterschappen spreken van alle hens aan dek. Om er maar voor te zorgen dat er genoeg drinkwater is de komende tijd.
0: Ja, Nieuwsuur heeft er ook een verhaal over. Daar is de toon toch wel wat zorgelijker. Dat we wel degelijk op een watertekort afstevenen en keuzes moeten gaan maken. Want fase 2, we zitten nu op fase 1, dreigend watertekort. Fase 2 lijkt aanstaande te zijn. Dat is de fase van een feitelijk watertekort. En bij niveau 3 is er dan weer sprake van een crisis. Dan komt er daadwerkelijk een nationaal crisiscentrum, wordt er ingericht. Het is een uitzonderlijke situatie, zeker omdat het nog maar begin juli is. Een neerslagstekort zit op het niveau dat je ongeveer eens in de 20 jaar ziet. Dus ja, zuinig omgaan met water. Doe jij dat?
2: Op zich wel, denk ik. Ja, ik heb geen zwembad op mijn balkon, dus
0: ik
2: dat scheelt
0: niet.
2: Al.
0: Ik ben ook al gestopt met het grasmatje sproeien.
2: Oh ja.
0: Ik denk, ja, dan wordt het maar wat geler. Maar dat trekt aan het einde van de zomer wel weer bij. Maar ja.
2: En douche jij nog steeds koud?
0: Ik douche nog steeds koud.
2: Dan ga je er ook geen 10 minuten onder staan, natuurlijk.
0: En kort, inderdaad. Ja. Dat zal 3 minuutjes, denk ik, alles bij elkaar zijn. Dus ik denk, ja, ze zullen het niet voor niks zeggen. Dus
2: nee.
0: Laat ik dan maar mijn duit in het zakje doen.
2: Zeker. Gaan we even kijken wat er in Trouw staat. De wachttijden voor asielzoekers zijn veel langer dan tot nu toe bekend was. Leidt tot fysieke en psychologische problemen en een chronisch tekort aan opvangplekken. 4 jaar bivakeren in een eenvoudig asielzoekerscentrum, of voor wie het nog slechter heeft getroffen, in een tijdelijke noodlocatie die vanwege tekorten in de asielopvang steeds langer geopend blijft. Ja, is allemaal geen uitzondering meer, maar wordt zo langzamerhand de regel in Nederland. Zo blijkt uit cijfers van het COA. Het aantal asielzoekers dat

0: tussen de 3 en 4 jaar in een AZC verblijft, is vorig jaar omhoog gevlogen tot bijna 5000 mensen. Een jaar eerder verbleven er nog maar 1350 mensen tussen de 3 en 4 jaar in een AZC. Ja, we weten allemaal hoe het is in Ter Apel. Daar ontstaan onveilige situaties. En hoewel asielmigratie afnam, raakte de opvang verder verstopt in Nederland. Vanochtend dus in Trouw.
1: Financiële Dagblad heeft een verhaal over makelaars die in opstand komen tegen het nieuwe verdienmodel van woningsite Funda. Onder NVN-makelaars leeft grote onvrede over de nieuwe koers van die huizensite. In een brief aan het bestuur van het woningzoekplatform, ondertekend door 19 van de 27 regionale afdelingen, uitte ze felle kritiek op de aangekondigde tariefsverhoging voor het plaatsen van woningadvertenties. Makelaars die noemen de prijsstijgingen voor het duurste advertentiepakket betaalt een makelaar straks ruim 2 keer zoveel, disproportioneel en niet goed onderbouwd. En ze vinden ook dat het nieuwe verdienmodel van Funda de rol van de makelaar in het verkoopproces uitholt. Daarmee doelen ze dan weer op onder meer de mogelijkheid voor woningverkopers om straks direct bij Funda af te rekenen voor een woningadvertentie.
0: Ja.
1: Dan zet je je huis op Funda zonder dat daar een makelaar tussen zit.
0: Heb jij een slimme auto?
1: Nee, zeker niet. Ik heb nog niet eens DHB Plus erin zitten.
0: Oh god, heb je er wel een radio in zitten?
1: Ja, gewoon nog wel. Ouderwets FM.
0: In het AD vanochtend, de slimme auto is een stiekeme spion. Via hardloopapp Strava werden kazerneterreinen onbedoeld in kaart gebracht. En nu dreigt een vergelijkbaar lek, maar dan veel groter. Slimme auto's die filmen, registreren en zelfs luisteren mee. En Defensie wil ze weren van kazernes. Ja, wanneer je nu nog de kazerne bij Steenwijk in Havelte bezoekt, dan rij je onder die groene poort door. En na de strenge controle bij de slagboom kun je overal parkeren, bij kantoren en werkplaatsen of de gebouwen waar militairen slapen. Maar die vrijheid die verdwijnt binnenkort, want de dreigingen zijn groter dan ooit, staat in een nieuw defensierapport. En moderne auto's die vormen een veiligheidsrisico dat het ministerie van Defensie niet langer wil negeren. Want ja, je weet dan niet wie je met je meerijdt dat terrein op of met je meeluistert. Want er zitten natuurlijk allemaal cameraatjes, microfoontjes in.
1: Ja.
0: En als dat gehackt wordt door de vijand, dan kunnen ze zomaar achter hele betrouwbare informatie komen.
1: Dan een ander verhaal nog uit het AD van slimme auto's naar het spoor. Reizigers moeten dit najaar namelijk serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. CAO-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders die lijken na 4 maanden op een breuk af te stevenen, schrijft de krant. Vandaag staat namelijk de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland. Maar zowel werkgevers als vakbonden hebben er weinig vertrouwen in dat ze er nog uit gaan komen. Dus wees er maar voorbereid op vanaf september als we weer allemaal naar werk en school gaan. Dat er dagen zullen zijn dat er geen trein rijdt. En dan ga je daar uiteraard heel veel meer over horen hier op Radio Oost. Meer over het nieuws uit Overijssel hoor je zometeen ook. Het weer komt er ook aan. Nu eerst nog Rod Stewart.

0: kan je een ochtend beter beginnen dan met Dua Lipa. Be the One hoorde je op Radio Oost. Kan je een ochtend beter beginnen dan met Job Voost? Ook een retorische vraag. Het regionale nieuws.
1: Zeker. Meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten, blijkt uit een data-analyse van het ANP. In Nederland zijn er steeds vaker extreem hete dagen. En een groene omgeving zorgt er dan voor dat er schaduw is en maakt de omgeving koeler. Het laagste percentage groen is in Haaksbergen. Daar bestaat 35% van de openbare ruimte uit bomen, planten of gras. Een felle brand gisteravond in de jachthaven van Hasselt. Een woning, camper en caravan raakten zwaar beschadigd. Rond 9 uur gisteravond brak die brand uit. Kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij. Daarom werden mensen in de buurt opgeroepen om hun ramen dicht te doen en ventilatie uit te zetten. Hulpdiensten hebben 4 mensen nagekeken, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De gemeente Hengelo kiest binnenkort voor een oplossing om minder giftig afval het Twentekanaal in te laten stromen. Het gaat om de stof HCH dat bijna 80 jaar geleden vrijkwam in een fabriek van Stork. Daarna is het spul onder de grond terechtgekomen, vertelt mijn collega Yara.
2: Milieuregels zoals we die vandaag de dag kennen waren er toen nog niet. Chemisch afval werd simpelweg opgeslagen, gestort of begraven in de omgeving van de fabriek. Ook in Hengelo ligt er veel HCH-afval. Grote hoeveelheden liggen opgeslagen op en rond het fabrieksterrein bij het Twentekanaal.
1: Ja, er zijn nu 2 opties om minder HCH het kanaal in te laten stromen. Speciale mat op de bodem van het kanaal of speciale wanden plaatsen in de grond die het spul tegenhouden. Beide oplossingen gaan miljoenen kosten. Volgende maand kiest de gemeente Hengelo 1 van die opties. En in Glanenbrug is vannacht een auto uitgebrand. Gebeurde rond 2:45. De brandweer kwam met spoed naar die brand, maar de auto stond al helemaal in lichte laaien. Het lukte wel om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omgeving. De oorzaak van die autobrand in Glanenbrug is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak en roept mensen op om camerabeelden te delen. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
0: Het weer dan krijgen we van Grita Spannenburg. Grita, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het zonnetje schijnt al uitbundig. Ja, ja. En dat deed dat zonnetje ook het afgelopen weekend. Want de temperaturen waren weer hoog.
3: Die waren hoog en was eigenlijk best te doen, hè, op zich. Denk ik, voor veel mensen hoorde ik dat het wel... Ja, goed, die temperaturen eigenlijk wel prettig voelde. Want in de schaduw... voelden het eigenlijk prima aan met een beetje een windje, die droge lucht.
0: Nou ja, ik had het toevallig ook thuis nog over dit weekend. Ik heb gistermiddag nog in de volle zon staan tennissen ook. Maar doordat we die 40 graden bijna hebben aangetikt of zo, voelt sindsdien alles voelt gewoon cool.
1: Dat is ook een beetje het gevaar, hè?
3: Ja. Het is relatief, hè? Allemaal relatief. Ja, de vorige hitteperiode, dat was echt snikhitte. En dan was het natuurlijk die hele hoge luchtvochtigheid, waardoor je gewoon je eigen warmte niet kwijt kon. En nu zie je wel dat in de zon dat het heet is. Maar je kunt nog steeds wel transpireren. En als je in de schaduw gaat staan met een windje. Ja, vind ik het op zich prettig te doen. En we hadden zaterdagochtend natuurlijk tot laat, tot een uurtje of 12, de wolkenvelden, die veel mensen ook heel aangenaam deed aanvoelen. En de bewolking die werd allemaal wel weer weggeknaagd. En nu zie je dat er afgelopen nacht vanuit de Duitse bocht wat wolkenvelden zijn gekomen. De meeste zijn ten noorden boven ons gebleven. Ten noorden van ons. En een deel is over ligt nu over Salland en de kop van Overijssel. Dus her en der kunnen wat wolkenvelden voorkomen. Maar de zon die brandt ze snel weg. En houden gewoon weer die zon over. Temperaturen zijn ook lekker gezakt. We zitten met 11 tot 14 graden op de meeste plekken. Dat is een fijne temperatuur. En we koersen van west naar oost naar 27 tot 30 graden vanmiddag.
0: Kijk, en blijft dat ook zo deze week, die hoge temperatuur?
3: Ja, deze week denk steeds aan 27 tot 30 graden. Misschien dat Twente nog 31 of 32 graden gaat halen. Maar daar zit wel een beetje een kop op. Boven Duitsland gaan morgen een paar onweersbuien vallen. Bij ons lijkt het bij een zeer sporadische spettenbui voor Twente beperkt te blijven. En ook woensdag, donderdag droge dagen, warme dagen, veel zon. 27 tot 30 graden. En wat serieuze onweer, waarschijnlijk op vrijdag.
0: Volop zomer dus.
3: Zeker.
0: Deze week in Overijssel. Grita, dankjewel.
3: Tot straks.
0: En tot over een uurtje.

0: Bruno Mars, I Just Might, hoorde je op Radio Oost. En daarvoor nog Sniffende Tears en Driver's Seat. Het is 7:15. Goedemorgen, je bent bij Radio Oost. Zomer in Overijssel, maandag 13 juli is het vandaag. En de komende 2 weken dat ik hier zit, want Marcel is op vakantie. 2 weken Denemarken is hij naartoe, trouwens.
1: Ja, dat klopt, dat heeft hij gezegd.
0: Hij heeft me helemaal de route laten zien waar hij naartoe gaat. Ik ben de naam van het schiereilandje alweer kwijt, maar...
2: Waarschijnlijk iets met een O en een streepje erdoor.
0: Ja, ja, zoiets. Maar goed, vanuit zijn tweede thuisbasis Hamburg is dat natuurlijk niet zo ver.
2: Nee.
0: Dan is het... Een paar honderd kilometer noordelijker en je rijdt de grens over.
2: Ja, zouden mensen uit Noord-Duitsland ook vaker naar Scandinavië op vakantie gaan?
0: Denk het wel.
2: Of zouden die juist nog meer de warmte opzoeken?
0: Ja, weet ik niet. Het is overal warm tegenwoordig.
2: Ja, dat
0: toch?
2: Is ook wel
0: zo. In Duitsland is er een enorme hittegolf geweest. Maar ja, je bent zo in Zweden natuurlijk. Ja. Als je over The Bridge gaat, bekend van de serie The Bridge...
2: Hey.
0: Dan ben je er zo. Maar goed, de komende 2 weken dus op dit tijdstip dacht ik... Is het misschien leuk om op zoek te gaan naar de vroege vogels van Overijssel? Wie is er al wakker zo rond 7:15 in deze vakantietijd? Natuurlijk moeten heel veel mensen ook gewoon werken. Maar wat maakt dat jij nu al uit bed bent? En hoe ziet jouw ochtend eruit? Daar zijn we wel benieuwd naar. En dan vooral ook in beeld, want hier vanuit de studio in Hengelo schijnt de zon al naar binnen. Ik ben wel benieuwd of we een mooie verzameling van ochtendzonnetjes kunnen krijgen. Zo aan het begin van deze week. Waar komt de zon bij jou op? Hoe ziet het eruit? En wat ga je doen vandaag? Laat het weten via de Oost-app 06-4567-1331. Kunnen wij die mooie ochtendzonnetjes ook weer bij ons op TV Oost laten zien. Natuurlijk. Dus kom maar door. Ochtendzonnetjes en ochtendplannen zijn welkom op 06-4567-1331. In de tussentijd Fool's Garden op Radio Oost. Dit is Lemon Tree. Pas op, daar ligt glas.

0: komt het toch ook weer aan. Nieuw seizoen van Beste Zangers. Waar dit natuurlijk uit voortkomt. Ja. Davina Michel duurt te lang. Dat is toch altijd ergens in september. Ik ga het nu voor je opzoeken.
1: Okay, volgens mij wordt het altijd ergens in de zomer opgenomen.
0: 29 augustus begint het nieuwe seizoen. Oh, ja. En wie zitten er dan in? Yves Berendsen, Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi.
1: Met recht, Beste Zangers.
0: Nou, dat pakken we zomaar even mee op deze vroege maandagochtend. We zitten wel aan in het goede deel van de provincie.
1: Als ik aan de foto's zie, wel, hè?
0: Ja, en dan heb ik het puur over het weer natuurlijk. Want heel Overijssel is schitterend. En om door een ringetje te halen, de vroege vogel van Overijssel. Daar zijn we naar op zoek vanmorgen. Ik vroeg je foto's te sturen vanuit de Oost-app. Zei ik iets wat
1: optimistisch.
0: Optimistisch. Ja. Een zonnig Overijssel, omdat de zon net nog heel hard in mijn ogen aan het schijnen was hier in de studio. Nou, niets van dat alles in de Oost-app. Erik heeft een appje gestuurd. Hij zegt, goedemorgen, in Ommen geen zon te bekennen. Hij fietst ergens langs een kanaal bij Ommen. En inderdaad, het ziet er nou behoorlijk mistig uit. Hij zegt erbij, het is ook nog best wel fris op de fiets.
1: Ja.
0: En op basis van die foto denk ik inderdaad, ja, daar ziet het er ook best wel fris uit.
1: Ja, Hilbert ook in Vriezenveen. Hij hebt een beetje verontwaardigd. Zon met drie vraagtekens. Ja. Net of je wil zeggen, bij mij niet. Ziet er ook een foto bij van de woonwijk, denk ik, waar hij woont. Lucht is een beetje grijs, een beetje van die laaghangende bewolking.
0: Ja, ja.
1: En ook daar ziet het er niet erg warm uit.
0: Nee, zeker niet. Laaghangende bewolking, nog net geen mist in Vriezenveen. Die mist zien we dan weer wel in Zwolle. Want Vincent stuurt ook een foto naar de Oost-app. Vanuit Zwolle-Hessepoort, geen ochtendzonnetje. Vandaag een ritje Apeldoorn-Meppel en twee keer de stad rond in Zwolle. Veel succes, werkt ze vandaag, Vincent. En Fons die stuurt ook een foto vanuit de cabine. De N18 onderweg naar Winterswijk. Een foto van zijn spiegel aan de linkerzijkant van de wagen. Met wel de zon die enigszins in de spiegel schijnt.
1: Ja, daar dus, is het wel mooi weer. Hè? Ik zie een blauwe lucht.
0: Dus hij heeft de zon in de rug, inderdaad, zullen we maar zeggen. Hoe oosterlijker je gaat in de provincie, hoe zonniger het wordt. Maar na die wat mistige en koele start van vandaag, wordt het uiteindelijk overal wel zonnig en warm. En gaan we gewoon weer richting de 30 graden in de hele provincie. Wat hebben wij zometeen allemaal op Radio Oost na 7 uur?
1: Nou, we gaan het hebben over Herman Brood. Want dit weekend is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Onze verslaggever die ging naar Zwolle om te kijken wat de nalatenschap is van Herman Brood 25 jaar later.
0: En we gaan ook de eerste week van de Tour bespreken. Want het is een rustdag vandaag. Dus even terugkijken op wat er in die eerste week allemaal is gebeurd. Dat doen we na 19:30 op Radio Oost. Nu Peter Gabriel en Kate Bush. Dit is Don't Give Up.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. In de jachthaven van Hasselt zijn gisteravond een huis, een caravan en een camper zwaar beschadigd bij een brand. En in Glanenbrug is vannacht een auto uitgebrand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Dat ermee lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over Herman Brood. Dit weekend precies 25 jaar geleden dat hij overleed. En nog altijd zijn er sporen van hem en zijn werk te vinden in Zwolle.
0: Daar gaan we zo even naar luisteren.
5: En we gaan fietsen.
0: De Tour de France rubriek, de eerste rustdag in de Tour de France. In de bloedverziekende hitte daar in Zuid-Frankrijk. We gaan eens even peilen hoe de stemming is.
5: En muziek zometeen op Radio Oost van Bill Withers. En we beginnen zo met Rick Ashley.
6: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
1: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Het begin van je maandagochtend op Radio Oost met Rick Ashley. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen zeg. 7 over 7 op maandag 13 juli. Je bent bij Radio Oost. Marcel is de komende 2 weken op vakantie. Dus je moet het met mij doen. En met Job Voost vanmorgen. Job, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze maandagochtend gaan wij naar Zwolle om op zoek te gaan naar de sporen die Herman Brood daar heeft achtergelaten.
2: Ja, 25 jaar na zijn overlijden.
0: Ja, dit weekend is dat 25 jaar geleden namelijk. En veel dingen in die stad doen nog denken aan Herman Brood. Daar zometeen meer over. We stappen ook de fiets op.
2: Zeker. En we blijven ook in Zwolle, in de auto wel te staan. Want de Spolderbergbrug in Zwolle gaat vandaag weer open voor het verkeer.
0: Ja.
2: Dat is 2 weken eerder dan gepland. En dat is op zich mooi nieuws.
0: Daar zullen veel mensen blij mee zijn, denk ik. Want ja, dat heeft toch voor wat onvrede gezorgd.
2: Ja, niet alleen bij automobilisten, maar bijvoorbeeld ook bij horecaondernemers. Omdat de zaak dicht moest. Ja, veel weggebruikers zullen daar dus blij mee zijn. Want de afsluiting van die weg over en na de oude IJzerbrug leverde veel overlast en extra reistijd op. Ja, zo konden ook kinderen niet bij een school komen, zegt deze directeur.
3: Ja, ouders komen dan wel even bij mij binnen in mijn kantoortje. Van joh, weet je, we zijn bijna 3 kwartier, 1 uur bezig geweest om ons kind op school te brengen. En we moeten en als we thuis zijn, moeten we alweer terug misschien. Ze vinden het niet fijn.
4: Het is vooral lastig hem op tijd op school te krijgen, maar zelf ook op tijd op werk te komen.
0: Ja, zei dus een ouder na afloop. Er was daar wel een soort noodoplossing bedacht met de gemeente, dat een andere brug die normaal afgesloten is met een slagboom gebruikt kon worden. Maar die Spolderbergbrug is dus weer open vanmorgen. Dus als je op de weg bent rond Zwolle, dan kan je er gewoon weer overheen. Ander nieuws van vanmorgen. Meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten, blijkt uit cijfers van het ANP. Is belangrijk, want het wordt steeds warmer. Je hebt het ongetwijfeld gemerkt de afgelopen dagen. En groene omgeving, dat kan dan helpen te verkoelen. Je merkt het verschil pas echt als je in een stad woont. Tijdens die vorige hittegolf ging ik op de fiets van Enschede naar Hengelo. En dan heb je dat stuk tussen de Grolsvesten en Hengelo, zeg maar. Dat is heerlijk cool. En dan zodra je Hengelo inrijdt, dan kom je toch een muur van warmte tegemoet. Groen kan dus helpen om die muur van warmte een beetje tegen te gaan. Ommen is op de goede weg, zoals je hoorde. Haaksbergen, daar gaat het een stuk minder. 35% van de openbare ruimte bestaat daar uit bomen, planten en gras. Dat is dan weer het laagste percentage van de provincie.
2: Het is vandaag ook de eerste dag dat PostNL brieven en kaarten binnen 2 dagen gaat bezorgen. Ja, in plaats van binnen 1 dag. We versturen steeds minder post en daardoor moet het beleid worden aangepast. Hoor je straks na 8 uur meer over.
0: Dan de giftige erfenis van 1 fabriek uit Hengelo houdt Twente al tientallen jaren in zijn greep. Het gaat om de kankerverwekkende stof HCH. Vervuilt bodem en water. Het kost de overheid nog altijd miljoenen om het op te ruimen. Het heeft diepe sporen achtergelaten. En daar zijn we volgens deze oud-wethouder van Hengelo voorlopig ook nog niet vanaf.
5: Nou, ik ga het niet meer meemaken. En mijn kleinkinderen gaan het denk ik ook niet meer meemaken. Maar het zal nog wel heel lang een pijn in de jas blijven in Twente.
0: Ja, het is een stukje uit een uitgebreide explainer die op het YouTube-kanaal van RTV Oost te vinden is. Zeer de moeite waard om te kijken. Ook oude beelden hoe hier in de jaren 70 eigenlijk al mee met werd geworsteld.
2: Ja, en veel Overijsselse voetbalclubs die zijn zichzelf een beetje in vorm aan het spelen. Veel oefenwedstrijden dit weekend. FC Twente won 2 keer van Sportfreunde Lotte uit Duitsland en het Griekse PAOK werden verslagen. Doelman Remco Pasveer is terug bij FC Twente als keeper, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken.
6: Allereerst ben ik mijn speler gewoon. En daarin heb ik
7: Maar je gaat de Oenderstal toch niet zenuwachtig maken?
6: Is niet mijn bedoeling. Oh, nee, maar natuurlijk is het mijn bedoeling. Ja. Hij moet ook beter worden. We moeten elkaar beter maken als team. En uiteindelijk ben ik er om de jongens te helpen. En zeker. En Lars ook. En zo leer ik nog dingetjes van Lars en andersom. En dat is de bedoeling, zeg maar. En uiteindelijk is de trainer die zegt van ja, we hebben dit nodig voor het team, dit nodig voor het team.
0: Ja, maar de deur naar een rol in de technische staf werd al voorzichtig opengezet.
2: Ik hoor dat Tijmen ook in vorm is. Hij zit er kort op.
0: Die heeft
2: dat
0: er zin
2: is lekker, hè? Die heeft er weer zin in.
0: Go Ahead verloor dit weekend nog een oefenwedstrijd. Apollo Limassol uit Cyprus won. PEC verloor dan weer met 1-0 van Al Jazeera. En Heracles verloor een besloten oefenwedstrijd van Heerenveen. Dus eigenlijk is Twente de enige Overijsselse club die de oefenwedstrijden van dit weekend winnend heeft afgesloten. Zometeen meer dus over Herman Brood in Zwolle. Naar Sjenna Spiro. Dit is Material Lover op Radio Oost.

0: afgelopen weekend nog in Ahoy in Rotterdam. North Sea Jazz.
1: Oh ja.
0: Sienna Spyro en Material Lover. Ik hou wel van die nieuwe... Er is een soort nieuwe generatie soul- en jazzmuzikanten die dit soort muziek ook een beetje mainstream weten te maken. Zij is er een voorbeeld van, maar ook Olivia Dean natuurlijk.
2: Zeker.
0: Die je heel vaak op Radio Oost hoort.
2: Het zijn al gigantische wereldsterren aan het worden.
0: Nou, inderdaad. Ja, en ik vind de muziek eigenlijk heel fijn. Dus blij dat dat ook zijn weg heeft gevonden hier naar de lijst van Radio Oost. En als we het over muzikanten hebben...
2: En wereldsterren.
0: En markante muzikanten. Dan kom je ook bij Herman Brood uit. Dit weekend is het precies 25 jaar geleden dat de zanger en schilder overleed. Werd natuurlijk geboren in Zwolle.

0: huizenbrood herinneren.
1: Ja, ik vind het een steegje van niks. Dat had beter een straat of een pleinnaam genoemd kunnen mogen worden. Heeft hij wel verdiend eigenlijk. De man heeft zoveel gedaan. En ik denk dat hij wel meer verdiende als deze steeg. Maar ja, toen, dat was toen ook voorhanden. I can still stand a new boy hanging around. Every night, honey, you're
2: not on the dance floor. I know he's back in town. En rock and roll en kunst.
3: En dan denk ik aan Wild Romance en de band en de muziek. Toch wel een icoon, ook in mijn tijd. Mooie muziek.
4: En hij heeft een heel mooi beeld natuurlijk ook in Zwolle. Dus hij is wel echt, hij behoort wel echt tot de Zwollenaren hier, vinden wij.
1: Maar ik heb natuurlijk een andere band met brood gehad. Als de meeste mensen, die kenden me eigenlijk maar van horen zeggen en van dingen uit de krant en zo. En ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja, wat toepeerde we. Hij was vrij ingetrokken. Een hele leuke man, hoor. Emma was een hele leuke man. Hij achtervolgde me wel een beetje, hoor. Dus dat was wel leuk. Maar ja, het moest allemaal voor niks natuurlijk, hè. Altijd geld nodig, altijd tekeningen achterlaten voor consumpties of whatever. En die heb ik allemaal niet bewaard. Maar ja, toen... Achteraf had je dat wel moeten doen natuurlijk, maar ja, zo maar, dat is niet gebeurd.
3: Kom je regelmatig langs, nu ook weer met de bezem, omdat we even het steegje aan het schoonvegen zijn. Dus ja, ik vind wel dat de Zwollenaren helemaal brood moeten kennen.

0: Hedon, daar staat nog een mooi groot borstbeeld van hem. Dat heb ik laten maken in 2000. Hij heeft het nog wel gezien, want dat is wel leuk. Want hij zei van, nou, in plaats van de peperbus. Dus moet de peperbus maar weg en dan daar het standbeeld. Dus hij heeft het nog wel gezien in was, maar niet in bons.
1: Ja, dan moet hem ook maar helemaal draaien, toch?
2: Lijkt me wel, hè?
1: Herman Brood. Dit weekend 25 jaar geleden dat hij overleed. I love you like I love myself.

Perfect nummer dat past bij zo'n zomerochtend als deze. Al moet ik daar ook weer voor oppassen, want een uurtje geleden bleek wel dat het niet overal zonnig is. Er zijn ook hele delen van de provincie waar het in mist bedekt is. Maar uiteindelijk wordt het een warme zomerse dag en een voorschot daarop namen we alvast met Bill Withers. Lovely Day hoorde je op Radio Oost. Het nieuws uit Overijssel komt eraan. En als we het dan toch over die zomerse temperaturen hebben. Het weer hoor je ook zometeen van Grita na Kygo. Speed.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Ja, een

0: Let's go!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het is 7:30. Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Job Voost.
4: Een felle brand gisteravond in de jachthaven van Hasselt. Een woning, camper en caravan raakten zwaar beschadigd. Rond 9 uur gisteravond brak die brand uit, kwamen dikke zwarte rookwolken vrij. Hulpdiensten hebben 4 mensen nagekeken, maar die hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In Nederland dreigt de komende zomer een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren in Nieuwsuur.
3: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
5: En wie zou dat zijn?
3: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten we dan aan denken.
4: De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De gemeente Hengelo kiest binnenkort voor een oplossing om minder giftig afval het Twentekanaal in te laten stromen. Het gaat om de stof HCH, dat bijna 80 jaar geleden vrijkwam in een oude fabriek van Stork. Daarna is het spul onder de grond terechtgekomen, vertelt mijn collega Yara.
6: Milieuregels zoals we die vandaag de dag kennen waren er toen nog niet. Chemisch afval werd simpelweg opgeslagen, gestort of begraven in de omgeving van de fabriek. Ook in Hengelo ligt er veel HCH-afval. Grote hoeveelheden liggen opgeslagen op en rond het fabrieksterrein bij het Twentekanaal.
4: Er zijn nu 2 opties om minder HCH het kanaal in te laten stromen. Speciale mat op de bodem van het kanaal of speciale wanden plaatsen in de grond die het spul tegenhouden. Beide oplossingen zullen miljoenen gaan kosten. Volgende maand kiest de gemeente Hengelo 1 van die opties. En meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten, blijkt uit een data-analyse van het ANP. In Nederland zijn er steeds vaker extreem hete dagen. En een groene omgeving zorgt dan voor schaduw en maakt de omgeving koeler. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in de app.
3: Dan het weer krijgen we van Greta Spannenburg. Greta, goedemorgen weer.
7: Goedemorgen.
3: Aan het begin van wederom een zomerse dag.
7: Zekers. Een zomerse dag en een hoog zomerse week. Met af en toe wat wolkenvelden, zoals op dit moment een beetje in hinkstap-sprongvorm over Overijssel. Kop van Overijssel zit onder bewolking. Dan heb je een gebied met helder weer. Dan zit Salland ook onder bewolking. En Twente is dan weer helder. Nou, al die bewolkingsgebieden die lossen eigenlijk op. En dat betekent dat we geleidelijk aan overal zonnig weer overhouden. En dat we weer langzaam naar hoge en hoogzomerse temperaturen koersen. De kop van Overijssel denk ik zo'n 27 graden vanmiddag. En in het oosten, zuidoosten van Overijssel 30 graden... bij weinig wind uit het noordoosten.
3: Ja, de scheiding was mooi te zien toen we vanmorgen na 6:30... de vroege vogels stuurden om een foto te sturen van hun ochtend.
7: Ja?
3: De N18, daar was het zonnetje te zien. Lies uit Almelo stuurde een foto van het zonnetje, maar Erik uit Ommen en Vincent uit Zwolle die stuurde een foto. Hoezo zon? En mistige wegen zagen we daar. Dus je zag echt wel die scheiding, zeg maar. Hoe westelijker je gaat, hoe mistiger het wordt.
7: Ja, ja, er is gelukkig ook nog wat vocht in de lucht. Er is dan wel weer positief nieuws in al het droogte nieuws wat om onze oren vliegt. Ja. Dus dat is dan fijn dat er toch nog enige bewolking is. Het was eigenlijk bewolking die gisteravond in de Duitse Bocht lag. De Duitse Waddeneilanden hadden gisteren volgens mij ook echt een bewolkte dag. Net zoals de Nederlandse Waddeneilanden toch wel geregeld heel langdurige bewolking hebben. Maar bij ons, ja, boven land, dan wordt die bewolking heel makkelijk weggeknaagd, verdampt. En dan hou je eigenlijk alleen maar zon over. Het is eigenlijk een beetje wachten op een eerste bui. Nou, zou er morgen kunnen er in Duitsland een paar onweersbuien ontstaan. Misschien dat bij ons in de avond in Twente een licht buitje oplevert. Dat zou kunnen, maar verder is het ook morgen bij ons vooral zonnig. Een oost-noordoostenwind nog steeds die de temperaturen behapbaar houden. Na een nacht, komende nacht met 15, 16 graden, gaan we morgen naar 28 tot 30 graden. Dat is ook een beetje het beeld, Sebastian, van de dagen daarna. 28 tot 30 graden. En dan wat serieuzer onweer mogelijk op vrijdag. Misschien.
3: Oké, maar misschien. Dat is pas vrijdag. Dus, en
7: tot
3: misschien.
7: Tot die tijd gebeurt er niet veel.
3: Behalve dat de zon volop schijnt. Ja, Grieta, dankjewel.
7: Tot later.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby hoorde je op Radio Oost. We gaan de fiets opstappen. De Tour. Want het is een rustdag in de Tour. De eerste rustdag van deze ronde van Frankrijk. Maar de Tourrubriek van Radio Oost, die heeft nooit een rustdag. Marloes Poelman, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: De medeoprichter van team Picnic NL, Picnic PostNL met als thuisbasis Deventer natuurlijk. In Frankrijk, in de Tour ook dit jaar. Ja, zo'n rustdag is altijd een goed moment om de balans op te maken van die eerste week. Wat is de balans voor jullie team?
1: Nou, op zich best positief. We zijn nog met z'n allen in koers. Dat is al één goed punt. We hebben ons in de sprints relatief goed kunnen laten zien. De laatste sprint was heel goed. Ik kon een paar voor meedoen voor die podiumplekken. Daar zijn we heel blij mee. En we hebben nog een aantal sprintkansen te gaan. Dus dat geeft moed voor de komende periode.
2: Ja, dan hebben we het over Pavel Biedner. Dat is jullie sprinter. Ja. Als we even naar Frankrijk gaan, we horen al dagen berichten over de hitte en het is warm en het is 40 graden en renners lopen een beetje te klagen. Hoe is de sfeer in de Tour?
1: Bij ons is de sfeer gewoon heel goed. De klagen, eigenlijk is dat niet van toepassing. Alleen, ik kan wel onderschrijven dat het echt ontzettend warm is. En we voor ons, als we kijken hoeveel ijssokken bieden ons met water ter verkoeling en ISO we gebruiken. Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat zo'n lange periode het gebruik zo hoog was.
2: Nee, want wat zijn een beetje de tips als je dan op de fiets zit in de zon, 40 graden. Bloedheet natuurlijk en je bent ook nog eens volle bak aan het sporten. Wat zijn dan de beste tips om het een beetje koel te krijgen op de fiets?
1: Nou, wij gebruiken ijssocks. We maken panties waar we ijsblokjes in doen. Die ze achter het shirt kunnen stoppen. Je ziet wel de renners die vaak in hun nek achter het shirt proberen te stoppen. Daar hebben we er heel veel van in de auto's. In de twee koersauto's. Maar ook de mensen die langs de kant van de weg staan met bidons. Die hebben ook eigenlijk allemaal wel ijssokken bij zich. Zodat we continu een renner kunnen voorzien van ISO. Die goed koud moet zijn. Ijssokken. We maken ook, noemen wij sunshines. Voor dit soort warme omstandigheden. Ijskoude bottles met water, die ze gewoon over hun hoofd kunnen gooien. Want het belangrijkste is om het hoofd letterlijk gewoon zo koel mogelijk te houden, maar ook de core van je lichaam, dus de romp zo goed mogelijk koud houden. Dus ja, en we maken slush puppy voor de renners.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Een blauwe of een rode?
1: Ja, ja, van de ISO-mix. Dus het is smaaktechnisch gezien. We moeten ook zorgen dat we met alles wat ze drinken ook de juiste voeding binnenkrijgen. Dus we willen eigenlijk geen volume besteden aan water. Maar vooral zorgen dat ze de suikers, maar ook de elektrolyten binnenkrijgen. Want dat is ook heel belangrijk met dit weer. Als je zoveel zweet, dat je ook de zouten goed aangevuld krijgt.
0: Ja. De rit van gisteren is ook ingekort van 185 naar 155. Een kilometer. Hoe is dat in het peloton ontvangen?
1: Wat je heel vaak ziet als etappes korter worden, dat de strijd alleen maar heviger wordt. Dat was ook gisteren het geval.
0: Ja.
1: We hadden eigenlijk gehoopt op een echte breakaway dag. Dat er een grote groep renners weg zou kunnen komen. Dat we daar één of twee, of misschien wel drie in zouden kunnen hebben. En dan een echte vluchtersetappe. Maar dat is natuurlijk nooit geweest. De mannen die wegreden, dat zijn niet de normale vluchters. Dat zijn gewoon kopmannen. En het ging gewoon verschrikkelijk hard van de start tot de finish.
0: Ja, met uiteindelijk voor Nederland
1: natuurlijk. Een bijzondere dag.
0: Ja, voor Nederland een mooi einde met Van der Poel als winnaar.
1: Ja, exact. Ja,
0: ja, maar over die hitte nog even één kort vraagje. Gaan we dit vaker zien, dat etappes ingekort moeten worden, of dat dit soort maatregelen genomen moeten worden? Want de vooruitzichten zijn ook niet per se dat het koeler gaat worden in de toekomst.
1: Nee. Nee, nou ja, ik denk dat dit vaker gaat gebeuren. En er wordt ook al gesproken over, we moeten dan vroeger starten. Zodat we wat meer in het wat koelere uren van de dag koersen. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Alleen dan moet de logistiek van zo'n Tour de France daar wel op aangepast worden. Want wij kunnen niet om 9 uur starten. Als je ziet waar we soms vandaan moeten komen, dan moeten we om 5 uur uit bed. Ja. Dus dat geeft ook weer de andere nodige uitdagingen. Maar ja, ik denk wel dat we na moeten gaan denken. Als dit normaal, het nieuwe normaal is, hoe we dat gaan doen. Want het is wel gewoon. Het is ook gewoon heel extreem, ook voor de fysieke gezondheid van renners natuurlijk.
2: Nou ja, sterker nog, ik hoorde Tadej Pogacar gisteren al opperen om misschien maar de hele wielerkalender om te gooien. Dus om de Tour de France op een ander moment te doen. Misschien wel midden in de winter.
0: Ja, dat is gelach. Ja.
2: Ja. Ja. Maar dat is wel een serieus iets waar je naar moet kijken natuurlijk. Omdat het natuurlijk alleen maar warmer wordt. En de plekken op de wereld waar je koerst.
1: Ja, ja, ja, ja, er is ook al gesproken over de Giro en de Vuelta niet moesten omdraaien. Want de Vuelta is natuurlijk hetzelfde. Ja. Dat is augustus in Zuid-Spanje dit keer. Dus dat is, we verwachten ook daar dezelfde taferelen.
2: Ja, of gewoon rond deze tijd een grote ronde in IJsland.
1: Ja. Ja, Arctic Race of Norway is een goed voorproefje daarvan, toch? Ja. Ook door de ASO georganiseerd.
0: Nou, ik zie mogelijkheden, maar dat heeft natuurlijk niet de historie van de Tour. Over dat vroeger starten, zei je, ja, dat is soms ook niet haalbaar als je ziet waar we vandaan moeten komen. Als we het even over de logistiek hebben. Jij bent nu in Le Lioran, dat is de aankomstplek van de etappe van morgen. Maar je vertrekt wel ergens anders. Moet je toch even uitleggen, waarom zit je nu al daar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag die wij onszelf ook stelden, want we zitten hier gewoon boven op een berg. Wat eigenlijk helemaal niet zo heel handig is, met twee andere ploegen. De meeste ploegen zitten in Aurillac. Mijn Frans is niet zo heel goed, hoor. Maar dat, ligt, dat is in ieder geval een stukje hier vandaan. En ik denk ook een stukje dicht bij de start van morgen.
0: Ja.
1: De finish van morgen gaat hier wel zijn, maar dan zijn wij ondertussen alweer vertrokken richting Clermont-Ferrand. Dus ik denk dat dit hotel puur is gekozen om een aantal ploegen een stukje onderweg te krijgen naar daar waar we morgen moeten gaan zijn. Want anders is de verplaatsing best wel groter om naar Clermont-Ferrand te komen. Maar ja, het is een beetje apart om te slapen waar we morgen gaan finishen, maar waar we dan niet meer slapen. Normaal gesproken zou je dan ook verwachten dat je hier dan nog een nacht doorbrengt. Maar dan is de verplaatsing daarna denk ik te groot.
0: Heb je daar wel invloed op, waar je overnacht?
1: Nee. Okay. Dat is allemaal, dat wordt allemaal door de organisatie geregeld. Het enige wat wij vragen aan ASO is of wij op zoveel mogelijk bij hotels kunnen verblijven waar we kunnen laden. Want wij rijden met elektrische auto's in koers. Dus dan dat we, als we elektrisch kunnen laden over gedurende de nacht, dan hebben ze de volgende ochtend op 100%. Dat scheelt heel veel in onze eigen logistiek. Maar hier kan ik je vertellen, boven deze prachtige berg hebben we geen charges soms.
0: Oh. Dus, maar je hebt nog wel genoeg batterij om beneden te komen?
2: Nee, omlaag is gewoon rollen, hè? Ja.
1: Exact, exact. Beetje bijremmen, dan kun je een beetje bijchargen ook. Ja. Nee, dat lukt wel. We moeten morgen gewoon voor de start gaan we met twee auto's iets eerder weg. Dan gaan we nog even bijladen en dan zijn we klaar voor de etappe.
0: Heel goed. Dan begint ook week 2. Waar mikken jullie op als team Picnic PostNL in die week?
1: Ja, het doel blijft onveranderd, sprints. En toch proberen de vroege vlucht te zoeken.
0: Kijk, heel veel succes. Te beginnen morgen van Aurillac naar Le Lioran, waar Marloes Poelman zit, de medeoprichter van dat team Picnic PostNL. Met als thuisbasis Deventer. Marloes, dankjewel en tot volgende week.
1: Ja, dankjewel en tot volgende week.

0: Bente, 321 op Radio Oost. Fijn nummer, een van de artiesten die haar doorbraak toch te danken heeft aan het vorige seizoen van Beste Zangers.
1: Nou, ik heb haar 3 weken geleden op Pinkpop gezien. Ah. Daar gaf ze echt een goede show.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Groot talent.
0: Zeker. Je hoort haar op Radio Oost. Zometeen na achten hebben we het over de post. Want de post, lees PostNL, mag er wat langer over doen om brieven te bezorgen. Van 1 naar 2 dagen. Waarom dat nodig is en wat dat voor jou precies uitmaakt. Daar hoor je na 8 uur meer over. En het is zomer in Overijssel. Dus onze man die de zomer als een deken met zich meedraagt, Oene Loonstra, die gaat ook weer op pad. Waar die zometeen is, dat hoor je straks. En over zomer gesproken, dit zijn de Gypsy Kings. It's

0: Post Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Bij holtbedrijf RTT in Goren Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
14: Wat moet korter?
13: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
14: Nee, korter.
13: Bij RTT heb ze volle holt.
14: Korter.
13: Een bult holt bij RTT.
14: Korter.
13: RTT holt.
14: Korter.
13: Holt.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op de A1 in Deventer is een auto over de kop geslagen. De bestuurder klom zelf uit de wagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Er is een ruit gesprongen en er is brandschade. En meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Dat en meer lees je in onze app.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
19: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
18: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
18: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
20: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over de post. Want er verandert wat in de postwet vanaf vandaag. Mag een brief er een dag langer over doen?
21: Ja, waren we allemaal aan gewend. De brief de ene dag op de post doen, ligt die de andere dag bij degene op de deurmat. Maar dat gaat dus veranderen.
20: En wat dat voor jou betekent, behalve dat je brief een dag later aankomt, dat hoor je zometeen. Onze zomer in Overijssel verslaggever van vandaag is Oene Loonstra. Hij is op pad, je hoort hem zometeen ook. En muziek zo op de radio van Teddy Swims en Ricky Martin.
22: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
24: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
25: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
26: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
25: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
17: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Zomer op je radio met Ricky Martin en Living La Vida Loca.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: En Job Voost is er ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is 8:08 op maandag 13 juli. Marcel is 2 weken met vakantie. Dus we zijn er weer op de vroege ochtend van Radio Oost. We krijgen nog even een nabrander binnen in de Oost-app als het gaat om de vroege vogel.
2: Oh ja.
0: De komende 2 weken zoeken we rond 6:30 ochtends naar de vroege vogels van Overijssel. Waarom ben je zo vroeg wakker en hoe ziet je uitzicht eruit? Miranda kon om 6:30 geen appje sturen. Want ze lag in het zwembad, maar ze hoorde de oproep wel vanuit het zwembad. Dus ze stuurt nu alsnog een foto van het buitenbad, waar ze om 7:00 vanochtend al de baantjes aan het trekken waren.
3: En scheen de zon?
0: Nee, enigszins bewolkt wel en mistig in Luttenberg. Maar Miranda, goed bezig, is de dag goed begonnen met baantjes trekken in het zwembad. Goedemorgen, zometeen op Radio Oost. Meer over de wijziging van de postwet. Eerst een overzicht van het nieuws van vanmorgen. Beginnen we in Enschede.
3: Ja, want bij een huis in de wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Het gebeurde rond 4:00. Buurtbewoners zagen dat er eerst iemand wat bij dat huis had neergelegd. Later kwam iemand terug om dit aan te steken. Ja, buurtbewoners hoorden daar natuurlijk een harde knal, gingen meteen kijken. Een ruit van die woning lag aan diggelen en er was ook brandschade. Politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd bij dat huis in Enschede.
0: Dan naar Zwolle, naar de Spolderbergbrug om precies te zijn. Die gaat vandaag weer open voor het verkeer. 2 weken eerder dan gepland zorgde voor veel overlast dat die brug dicht was. Weggebruikers die moesten omrijden. En ook kinderen van een school die konden daar niet meer komen, zag de directeur.
4: Ja, ouders komen dan wel even bij mij binnen in mijn kantoortje van joh, weet je, we zijn bijna 3 kwartier, 1 uur bezig geweest om ons kind op school te brengen. En we moeten en als we thuis zijn, moeten we alweer terug misschien. Ze vinden het niet fijn.
5: Het is vooral lastig hem op tijd op school te krijgen, maar zelf ook op tijd op werk te komen.
3: Ja, zei je moeder over de sluiting van die brug in Zwolle. Die brug is dus weer open. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren in Nieuwsuur.
6: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
7: En wie zou dat zijn?
6: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
0: En dan waren er veel oefenwedstrijden in het betaalde voetbal dit weekend. Twente won 2 keer. Go Ahead Eagles en Heracles verloren. En ook PEC Zwolle verloor met 1-0 van Al Jazeera uit de Verenigde Arabische Emiraten. Nieuwkomer Nick Viergever had tijdens die wedstrijd de aanvoerdersband om. En dat symboliseert zijn rol wel een beetje.
8: Dat moet ik wel doen. Ja. Zeker in de manier van de ervaring die ik meeneem. De persoon wie ik ben. Wil ik jongens graag helpen en sturen in het veld. En de tactiek overbrengen, verlengstuk zijn op het veld. Jongens aansporen tot de juiste dingen te doen. En het team verder te helpen. En of je dan die band om hebt of niet, het is symbolisch, ja.
3: Ja, en het is vandaag de eerste dag dat PostNL brieven en kaarten binnen 2 dagen bezorgt in plaats van binnen 1 dag. We versturen steeds minder post en daardoor moet het beleid worden aangepast. Zorgt er dan weer voor dat postbodes voortaan minder vaak door elke straat komen. Marlies Jansen is operationeel directeur van PostNL. Goedemorgen, mevrouw Jansen.
9: Goedemorgen.
3: Kunt u uitleggen wat er precies gaat veranderen allemaal voor ons?
9: Ja, vanaf morgen bezorgen we inderdaad de standaard brievenbuspost. Oftewel de post die in de oranje brievenbus zit, niet meer de volgende dag, maar dus binnen 2 dagen. En dat betekent dus dat je onze postbezorger, die je momenteel nog 5 dagen in de week in iedere straat in Nederland langs zult zien komen, nog maar 3 dagen in de week langs ziet komen. En voor post die echt spoed heeft, zoals bijvoorbeeld rouwpost, blijft uiteindelijk ook bezorging binnen 1 dag mogelijk. Die post gaat namelijk via ons pakkettennetwerk. En het doel daarmee is dat uiteindelijk mensen gewoon kunnen blijven rekenen op een betrouwbare postbezorging.
3: Want als we het laten zoals het nu is, dan gaat de betrouwbaarheid achteruit, zegt u dan eigenlijk?
9: Nou ja, Nederland verstuurt al jaren steeds minder post. En in de afgelopen 20 jaar is het postvolume ongeveer met 70% stuks echt daadwerkelijke brieven afgenomen. En de huidige regels die gemaakt zijn, die zijn gemaakt in een tijd waarin veel meer brieven werden verstuurd. En op deze manier kunnen wij ons netwerk veel slimmer en efficiënter organiseren en daarmee dus ook de betrouwbaarheid waarborgen.
3: Maar je zou kunnen zeggen, het is een soort van service in een land als Nederland, dat je binnen één dag een brief van A naar B kan krijgen.
9: Ja, dat is zeker een service. Maar je ziet ook dat in de ons omringende landen al heel lang een bezorgtermijn en langere bezorgtermijn geldt. Dus we zijn eigenlijk nog in Nederland best uniek dat wij altijd 5 dagen in de week post bezorgen.
3: En wat betekent het nou eigenlijk voor pakketjes die we overal en nergens bestellen op internet?
9: Ja, voor pakketten betekent het eigenlijk dat onze pakketbezorgers ook de post die echt prioriteit mee heeft nemen. Dus naast alle pakketten die ze hebben, gaan zij ook de rouwpost en andere spoedpost meebrengen. En dat is ook logisch, want we hebben daar heel bewust voor gekozen, omdat het pakketnetwerk 6 dagen per week door heel Nederland gaat. En dat netwerk is daarmee eigenlijk voor ons ook heel geschikt om relatief die kleine hoeveelheid spoedposten snel en betrouwbaar te bezorgen.
0: Ja, maar wil je daarvan gebruik maken, dan kost dat wel extra geld, toch?
9: Dat klopt.
0: Waarom is dat?
9: Omdat uiteindelijk de kosten ook omhoog gaan. En wij zorgen hiermee dat ook uiteindelijk voor de 24 uur dienstverlening, dat daar ook gewoon een goede prijs tegenover staat.
0: Ja. Waar zit het hem in dat zeg maar die post bezorgen? Is dat puur de hoeveelheid van wat er bezorgd moet worden? Dat er dus wel bezorgers rond kunnen rijden om het pakketje dat voor 11 uur is besteld de volgende dag te bezorgen en dat bij post niet lukt?
9: Nee, maar het verschil met pakketten is dat uiteindelijk de hoeveelheid pakketten in Nederland echt heel anders is. Het is ook een hele andere netwerkstructuur. Je ziet ons met busjes door straten rijden en onze postbezorgers zie je vooral met de voet en de fiets de post bezorgen. En daar zie je dus de volumes en de stuks echt enorm afnemen. En vandaar dat wij dus naar minder dagen in de week bezorgen gaan.
3: Al met al, wat levert dit nou op qua geld?
9: Uiteindelijk is de postdienstverlening al jaren verlieslatend. Zeker het deel wat hier de standaard brievenbuspost aangaat. Dus wij zorgen hiermee dat wij weer gewoon zwarte cijfers kunnen laten zien.
3: En gaat dat gebeuren?
9: Dat is wel echt de bedoeling, want wij willen zorgen voor betrouwbare postbezorging voor Nederland. Daar staan wij voor.
0: Ja, en voor de consument is het gewoon zaak om er rekening mee te houden. Dat je niet meer ervan uitgaat dat als je iets op de brievenbus doet, dat het de volgende dag er ook is.
9: Ja.
0: Heel goed. Dank u wel voor de uitleg. Vanaf vandaag eigenlijk gisteren al begonnen. Maar vanaf vandaag gaan we dat echt merken. Marlies Jansen, operationeel directeur van PostNL. Dank u wel.
9: Dank u wel.

0: Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En ja, van Mr. Know-It-All is het natuurlijk een kleine stap naar... Zomer in Overijssel. De man die alles weet als het gaat over muziek. Maar ook zomer natuurlijk. Onze zomerverslaggever van vandaag is Oene Loonstra. Oene, goedemorgen.
1: Heren, goedemorgen. Ja, ik ben aanwezig bij boerderij Boerenbuffel in Diepenveen. Ja, daar zijn dus allemaal waterbuffels. En we staan nu daar bij een afgesloten watergeul bij de IJssel. Bijna 15 waterbuffels liggen hier in het water. De rest gewoon aan de kade. Olivier Schutselaars, ja, jij bent een muggen. Wat is een muggen?
2: Ja, een mug is een Haarlemmer. Zo worden wij genoemd, muggen.
1: Waarom?
2: Ja, vroeger stond Haarlem vaak onder water. En zo is die veenlaag eigenlijk ontstaan. Er kwamen heel veel muggen op, omdat het en droog en nat was. Dus vandaar dat wij muggen heten.
1: Ja, 4 jaar geleden ben je van daaruit hier naartoe verhuisd. Waarom?
2: Ja, we hadden een droom, ik en mijn vrouw Emma, om boerderij te beginnen. En wij zijn zelf begonnen met 10 kalfjes midden in Haarlem. En dat groeide uit tot een kudde van 30 buffels in Amstelveen op een boerderijtje dat we konden huren. En toen kwam deze boerderij hier vrij en dat is eigenlijk onze droomboerderij.
1: Ik zie waterbuffels, gewone buffels. Dat is van die natuurfilms, zeg maar, als in Afrika dat die weer door een leeuw worden gegrepen. Wat is het verschil tussen een waterbuffel en zo'n buffel?
2: Ja, deze buffels, dit zijn de Aziatische, waar jij het over hebt, dat zijn de Afrikaanse. En deze zijn al duizenden jaren onder de mensen. En deze vinden het heel fijn om geaaid te worden, om aandacht te krijgen. En wat je ziet in Indonesië en in Thailand en dat soort landen... is dat die buffels door kinderen meegenomen worden aan een touwtje... en als ze duikplank gebruikt worden.
1: Ja, want je mag er niks meer doen, hè? Met name in Indonesië niet en ook andere Aziatische landen. Want daar worden ze als heilig beschouwd.
2: Ja, dat zijn echt trekdieren daar. En de trekdieren die melken ze voor een beetje melk. En als je daar 1 buffel hebt of 2 buffels hebt, dan ben je al een rijk man.
1: Het zijn interessante dieren. Hoeveel heb je er?
2: Ja, volgens mij hebben we er nu rond de 135 groot en klein. En we melken er nu 20.
1: Ja, toen ik langs de boerderij bij auto parkeerde, zag ik ook een weilandje met kalveren. Hoeveel zijn dat?
2: Dat zijn er 10. 10 kalfjes, ja.
1: Wat vind jij nou zo bijzonder aan de waterbuffel?
2: Ja, het mooie van deze waterbuffels zijn dat ze... Nou, wij verzorgen hier dit landgoed. Het is een uiterwaarde. En wij zorgen voor de waterveiligheid. Dus als de IJssel omhoog komt, dan stromen wij onder... En wij moeten zorgen dat de IJssel goed kan doorstromen. En dat doen we niet met de trekker en met de maaien, maar daar zetten we de buffel voor in.
1: Wat voor dier?
2: Ja, die begraast het gebied op een natuurlijke manier, want het is ook een Natura 2000. Dus wij zorgen ervoor dat een soort mozaïekbeheer gedaan wordt met de buffels. En doordat de buffels dat doen, is het veel natuurlijker. Er komen veel meer planten en bloemen te staan. En op de mest komen insecten af, wat ook weer helpt voor de vogels. Je hoort hier, het is nu iets rustig, het is nog een beetje bewolkt, maar normaal...

0: Normaal gesproken hoor je enorm veel vogelgeluiden.
1: Die hoor je nou niet. Duurzaam dus?
0: Ja, super duurzaam. Biologisch en de meter gecertificeerd. En met een gesloten bedrijfsvoering. Dus wij halen geen voer van elders, maar alles komt hier van eigen land.
1: Zal de omgeving blij zijn met zo'n boerderij?
0: Ja, het begint steeds drukker te worden. Steeds meer mensen weten ons te vinden. En voornamelijk voor het waterbuffelijs. Dat is echt een hardloper. En de buffelmozzarella en de yoghurt. En dat is, ja.
1: Die kunnen allemaal gekocht worden in de boerderijwinkel. Jullie geven ook rondleidingen op gezette tijden? Of is dat, kom maar langs en je krijgt een rondleiding?
0: Ja, was dat maar zo'n feest, hè? Nee, het is al op afspraak kan je een rondleiding krijgen. Alleen ik heb het nu zo verschrikkelijk druk dat ik even een stop op heb gezet. Want anders kan ik elke dag wel 5 rondleidingen geven. Maar dat, nu doen we het eigenlijk alleen maar als mensen de zaal huren. We hebben een vergaderlocatie. En als ze de zaal huren, kunnen ze wel een rondleiding krijgen.
1: Je bestiert deze boerderij, wel even leuk, bestiert deze boerderij samen met je vrouw Emma. Wanneer ga je op vakantie?
0: Nou, dat is heel moeilijk. Het is zo'n ingewikkeld bedrijf, omdat wij 190 hectare land hebben. Het is uiterwaard, het is natuur, we hebben een winkel, we hebben een vergaderlocatie. Ze moeten 2 keer per dag gemolken worden. Het is een heel ingewikkeld bedrijf. Dus dat kan je bijna niet aan één persoon overlaten. Dus dat is het meest moeilijke.
1: Dus geen vakantie?
0: Nou, ik heb een oma in Zwitserland en daar proberen we elk jaar een weekje naartoe te gaan. Die wordt 99 in oktober.
1: Wie neemt dat bedrijf op?
0: Nou, we hebben wel wat mensen bij elkaar die het bij elkaar kunnen, zeg maar, of met elkaar. Maar we kunnen niet zoals iedereen 2-3 weken weg en dat een paar keer per jaar. Nee, dat gaat echt niet lukken.
1: Ja, we beschouwen het een beetje als vakantie.
0: Nou ja,
1: je als werk doet, bedoel ik.
0: Ja, kijk maar om je heen. Dus de mist die trekt op.
1: Ja, inderdaad mistig. Onze weervrouw Grita had wel gelijk. Het westen van de provincie was bewolkt en mistig. Maar heel langzaam gaat weg.
0: Ja, het trekt open en er komt weer lekker zon. En straks fietsen de toeristen weer het erf op. En ja, op zich is het altijd wel genieten als je uitgeslapen bent.
1: En als die zon komt, dan gaan die waterbuffels allemaal massaal het water in. Want daar is het dan de verkoeling.
0: Ja, het is echt een trekpleister, de buffels in het water.
1: Zeg, ze zitten hier ons nu aan te kijken. Ze maken weinig geluid. Toch ben ik benieuwd, Bastiaan, heb je een waterbuffelgeluid gevonden? Nou, ben ik erg benieuwd hoe dat klinkt.
2: Ik heb het even opgezocht, inderdaad. Want het gaat bij jou niet lukken om ze te laten horen.
1: Ja, nog even. Jij kunt ze wel verleiden tot het maken van geluid, Olivier?
0: Nou, dat is lastig. Als ze nou hun zin hebben, dan maken buffels helemaal geen geluid. En heel vaak lopen mensen langs onze stal in de winter. Ja, de stal is leeg, hè? Nee, ze hebben het gewoon heel erg naar hun zin bij ons.
1: En hoe kun je ze nou bewegen om toch geluid te maken?
0: Nou, ik moet ze nou even roepen.
1: Doe eens.
0: Kom maar, meisjes, kom maar. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom.
3: Ja.
0: Hoor je het?
2: Ja.
0: Ze kunnen niet loeien als een koe.
3: Nee.
0: Maar het is ook net een varken.
3: Ja.
0: Dus het is, ze houden van water, ze houden van modder. Ze zijn heel erg, ze willen heel veel aandacht hebben, zeg maar. En ze zijn super slim, dus je kan ze ook heel veel leren.
1: Oké, okay, maar je kunt ze in ieder geval nu even niet leren om te gaan loeien.
0: Nou, loeien niet, maar je hoort een paar geknopen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ik ben tevreden, Oene. Absoluut.
1: Je bent tevreden?
2: Ja, we konden ze horen.
1: Heb je nog één klaarstaan?
2: Ja, dit is een boze waterbuffel dan, hè?
1: Laat ze horen.
2: En we hebben net geleerd dat de waterbuffel die tevreden is eigenlijk geen geluid maakt. En dat is het geval in Diepeveen. Oene, dankjewel. En tot over anderhalf uur.
1: Heerlijk, graag gedaan.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het is 8:30. Dus tijd voor het nieuws uit Overijssel met Job Voost.
2: Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Het gebeurde rond 4 uur. Buurbewoners zeggen dat er iemand bij dat huis wat had neergelegd. Even later werd dat aangestoken, met een harde knal tot gevolg. Een ruit van die woning lag aan diggelen en er was brandschade. De gemeente Hengelo kiest binnenkort voor een oplossing om minder giftig afval in het Twentekanaal te laten stromen. Het gaat om de stof HCH, dat bijna 80 jaar geleden vrijkwam in een fabriek van Stork. Daarna is het spul onder de grond terechtgekomen, vertelt mijn collega Yara.
3: Milieuregels zoals we die vandaag de dag kennen waren er toen nog niet. Chemisch afval werd simpelweg opgeslagen, gestort of begraven in de omgeving van de fabriek. Ook in Hengelo ligt er veel HCH-afval. Grote hoeveelheden liggen opgeslagen op en rond het fabrieksterrein bij het Twentekanaal.
2: Er zijn nu 2 opties om minder HCH het kanaal in te laten stromen. Speciale mat op de bodem van het kanaal of speciale wanden in de grond die het spul tegenhouden. Beide oplossingen gaan miljoenen kosten. Volgende maand kiest de gemeente Hengelo 1 van die opties. Op de IJsselbrug in Deventer op de A1 is vanochtend een auto over de kop geslagen. De wagen kwam in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder klom zelf uit de auto en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van het ongeval zijn meerdere automobilisten op de bon geslingerd. Verkeer mocht er met 70 km per uur langs, maar er werd iemand gepakt die er met 95 langs reed. Ja, wat is nou de ideale lengte voor een vakantie? Een weekje vrij is te kort, zo blijkt nu. Want een ideale vakantie duurt minimaal, let op, 13,7 dagen, vertelt deze deskundige bij BNR.
4: Wat het is, met zeker als mensen stress ervaren, want daar gaat eigenlijk het onderzoek over, het onderdrukt ook vermoeidheid. Dus het heeft wel, als je vakantie neemt, na een dag of 8, dan valt de stress echt weg. En dan zeggen mensen ook vaak van, hey, dan komt de vermoeidheid er pas uit. En eigenlijk heb je dus wat langer nodig, moet die stress even wegvallen. En kun je dan pas echt diep herstellen.
2: Maar eigenlijk zoals bij alles, verschilt het van persoon tot persoon. Want zo zegt hij, als je er niet met een lege batterij ingaat, heb je ook minder lang nodig om te herstellen.
1: Vind ik kort hoor, 13 dagen.
2: Ja, ik ook.
1: Ik heb toch minimaal een maand nodig.
2: Nou, doe jij dat ook vaak?
1: Ja, zeker. Nou ja, Marcel houdt zich er wel keurig aan, want die is maar 2 weekjes weg.
2: Ja.
1: Dus die is na 14 dagen weer hier op zijn post.
2: Komt hij als herboren weer terug.
1: Ja, maar ik weet uit betrouwbare bron dat Marcel met een vrij lege batterij die kant op gaat. Dus daar moet nog het nodige aan opgeladen worden.
2: Goed, dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
1: Hoe is dat bij jou, Grita, qua vakanties?
5: Ja, laatste jaren heb ik vaak een weekje. Een weekje en dan weer een paar maanden werken, dan weer een weekje. Een weekje vind ik ook wel lekker. En ik hou ook wel van dat je gewoon even het weekendje weg bent.
1: Ja, kan
5: dan
1: heel.
5: Dan laat je ook op, weet je wel, tussendoor. Gewoon niet alleen maar blijven werken, maar op leuke dingen er tussendoor doen.
2: Ja, maar daar blijft de vermoeidheid er wel in zitten, zegt deze deskundige dus.
5: Ja, nou ja, dat is met het vroeg opstaan sowieso. Ja. Ik bouw in de zomermaanden altijd een enorme vermoeidheid op. Dus dat merk ik wel, ja. Bij mij helpt goed slapen is wel een belangrijke, eigenlijk.
1: Ja.
5: Ja.
1: En daar komen we zo lekker aan toe met deze werktijden. Maar goed.
5: Ja, niet hè?
1: Nee. Nou, het weer dan.
5: Het is wel redelijk slaapbaar, omdat de nachttemperaturen steeds nog aardig omlaag gaan. En ook omdat het 's ochtends natuurlijk her en der nog bewolkt is. Zaterdagochtend hadden we natuurlijk op grote schaal over Overijssel een wolkendek. Gisteren in veel mindere mate. En vanochtend zie je dat er her en der wolkenvelden zijn. En die zijn ook weer aan oplossing onderhevig. Dus zometeen dan is het overal gewoon zonnig. Hebben we zonnige zomerdag. Misschien moeten we gewoon allemaal een beetje lomer doen in de zomer. Om ook niet helemaal gestrest die zomervakantie in te duiken. En vanmiddag is het dan 27 tot 30 graden. Een licht briesje uit het noordoosten. Droog, een lange mooie zomeravond. En vannacht wel milder, warmer dan afgelopen nacht. Ik denk dat we temperaturen van graad of 16, 17 hebben. En dan morgen overdag meer wind dan vandaag. Dus dat wordt best wel een stevige noordoostenwind. Ook wat warmer. 28 tot 31 graden heb ik uitstaan. Misschien morgen laat in de middag in Twente een buitje. Dat is het dan voorlopig ook, want woensdag en donderdag zonnig. Dat noordoostelijke briesje blijft doorwaaien en steeds 28 tot 30 graden.
1: Oké, een zomerse week gaan wij weer tegemoet.
5: Zeker zomerse week.
1: We doen allemaal wat lomer in de zomer.
5: Helemaal goed.
1: Het tegeltje van de dag komt jouw kant op, Gita Spottenburg. Dankjewel.
5: Mooie dag.
1: Doei doei.

0: Ik ben zeker niet te stoppen. Ook niet door mensen die zeggen, ach, daar heb je hem weer. Die zullen er echt wel zijn. Maar aan mij om te bewijzen waarom ik er mag zijn.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: toch in de categorie de aanhouder wint, heeft hij het toch voor elkaar gekregen, onze Rutger. En nummer 1 heet Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Ik hoor hem in menig tenniskantine deze zomer voorbij komen.
1: Ja, zeker. En had hij ook meegezongen?
0: Absoluut. Absoluut.
2: Een fenomeen is het, hè?
0: Het is een, het is een fenomeen. Bekend van het televisieprogramma Ik Geloof in Mij, natuurlijk.
2: Dat had ik dus compleet gemist. Dat hij al eerder in zo'n tv-programma zat. Dus.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik weet nog dat we hem toen, dat was in coronatijd een beetje, 2020... heeft Bert Verlosser hem volgens mij ook een periode lang wekelijks rond die afleveringen gebeld. Dus we hebben hem op Radio Oost toen veel gehoord.
2: We waren er heel vroeg bij.
0: Zeker.
2: We hadden het vroeg gezien.
0: Toen waren het nog bescheiden hitjes, maar nu is hij toch echt doorgebroken. Met Zwoele zomernachten hoorde je op Radio Oost. En wat hoorde je nog meer op Radio Oost vanmorgen?
2: Ja, het is vandaag de eerste dag dat PostNL brieven en kaarten binnen 2 dagen bezorgt, in plaats van binnen 1 dag. We bespraken dat met Marlies Jansen. Ze is de operationeel directeur van PostNL. En ze vertelt waarom het aanpassen van die bezorgdheid nodig was.
3: Nou ja, Nederland verstuurt al jaren steeds minder post. En in de afgelopen 20 jaar is het postvolume ongeveer met 70% stuks echt daadwerkelijke brieven afgenomen. En de huidige regels die gemaakt zijn, die zijn gemaakt in een tijd waarin veel meer brieven werden verstuurd. En op deze manier kunnen wij ons netwerk veel slimmer en efficiënter organiseren en daarmee dus ook de betrouwbaarheid waarborgen.
0: Dan was het dit weekend precies 25 jaar geleden dat Zwollenaar Herman Brood is overleden. Onze verslaggever ging op pad met Ivo Lange. Hij is de oprichter van het voormalige Herman Brood Museum. In de stad heeft de zanger, nadat dat museum sloot, nog wel altijd een eigen steeg. En daar namen we een kijkje.
4: Maar ik heb natuurlijk een andere band met Brood gehad. Als de meeste mensen, hè, die kenden me eigenlijk maar van horen zeggen en van dingen uit de krant en zo. En ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal.
5: Kom je regelmatig langs nu ook weer met de bezem, omdat we even het steegje aan het schoonvegen zijn. Dus ja, ik vind wel dat de Zwollenaren helemaal Brood moeten kennen.
0: En inclusief een stukje muziek nog. Ja, erbij, precies. Natuurlijk.
2: En in de Tour de France is vandaag de eerste rustdag aangebroken. Maar bij Radio Oost dan fietsen we gewoon door met onze tourrubriek. We belden met Marloes Poelmans. Ze is de medeoprichter van Team Picnic PostNL uit Deventer. Ze kijkt positief terug op de eerste dagen in de Tour en ziet genoeg kansen.
6: We zijn al met z'n allen in koers. Dat is al één goed punt. We hebben ons in de sprints relatief goed kunnen laten zien. De laatste sprint was heel goed. Ik kon een paar voor meedoen voor die podiumplekken. Daar zijn we heel blij mee. En we hebben nog een aantal sprintkansen te gaan. Dus dat geeft moed voor de komende periode.
0: Kijk, en morgen in de Tourrubriek Henny Kuiper. De topper uit onze eigen provincie.
2: Legend,
0: natuurlijk. De legende uit Overijssel. Gaan we vooruitblikken op de etappe van morgen.

0: étions formidables.
1: Stromae op Radio Oost. En formidable, het is bijna 9 uur, maar we gaan gewoon lekker in deze vakantietijd nog een uurtje door.
2: En, wat gaan we doen?
1: Ik heb een dilemma straks voor je.
2: Oh god.
1: Een vakantiedilemma.
2: Is dat,
1: dat is alles wat ik er tot nu toe over ga
2: dilemma,
1: zeggen.
2: Dilemma bier of wijn?
1: Nou, dat zou zomaar
2: zou
1: kunnen.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Maar dat is op ieder weekend toepasbaar.
2: Ja, dat is ook alweer zo.
1: Vakantiedilemmaatjes zometeen na 9 op de radio. En nog heel veel fijne muziek om deze nieuwe werkweek mee te beginnen.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten hold.
11: Wat moet korter?
10: BRTT heb ze alle soorten hold.
11: Nee, korter.
10: BRTT heb ze van hold.
11: Korter.
10: Een bult hold, BRTT.
11: Korter.
10: RTT hold.
11: Korter.
10: Hold.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op de A1 in Deventer is een auto over de kop geslagen. De bestuurder klom zelf uit de wagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een huis in de Enschedeze wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Er is een ruit gesprongen en er is brandschade. In meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Dat ermee lees je in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
15: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
14: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
16: Perhaps with time you might come to like me.
17: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
14: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
19: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: De Frank Boeijen Groep, Linda en daarvoor nog de Dire Straits op Radio Oost. Je hoorde Calling Elvis. Goedemorgen. Het is 9 uur geweest. We zijn er nog steeds op Radio Oost. Want het is zomer.
1: Zeker. Met en onze zomerprogrammering.
0: Jazeker. Zometeen na 10 Joost de Bruin op Radio Oost. Maar eerst zijn wij er nog een uurtje. En zomer wordt het ook echt vandaag. Want volgens mij is de mist op de meeste plekken inmiddels wel opgelost. Toen we rond 6:30 vanmorgen de vroege vogels van Radio Oost toespraken. Toen was een deel van Overijssel nog bedekt in de mist. Maar inmiddels schijnt volgens mij overal wel het zonnetje. En als dat nog niet zo is, dan gaat dat straks wel gebeuren.
1: Ik heb ook even het weerbericht voor de rest van de week voor mijn neus.
0: Ja.
1: Vandaag 29, dinsdag 29, woensdag 28, donderdag 27 en vrijdag 26 graden, mensen.
0: Ja, ja, jij zat vooral naar zaterdag te kijken met de schuin oog natuurlijk.
1: Ja, want dan
0: groeven en stoeven.
1: De Zwarte Cross.
0: Jazeker.
1: Nou ja, over stoeven, dat komt wel goed. Eén grote stofband is het natuurlijk. Als je 3 dagen later je neus snuit, dan vind je het halve festivalterrein nog in je zakdoek terug.
0: Ja.
1: Maar wel beter dat het daar droger is dan dat het daar met bakken uit de hemel komt, moet ik zeggen.
0: Dat klopt. Dat kan ik van vorig jaar nog herinneren.
1: Ja, was het één grote rivier op een gegeven moment.
0: Ja,
1: festivalterrein.
0: Zwarte Cross, dit weekend ga je uiteraard ook bij ons op Radio en TV Oost veel over volgen. Zeg, de komende 2 weken gaan we jou een dilemmaatje voorleggen, zo rond deze tijd. Een vakantiedilemma, want het is natuurlijk vakantietijd op Radio Oost. Maar vakantie vieren, dat kan op allerlei verschillende manieren en in allerlei soorten en maten. Wat voor een vakantievierder ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Toch wel meer. Ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Nou, ik ga dit jaar een soort van 2 keer op vakantie, wel achter elkaar. Ik ga eerst even een weekje wandelen en fietsen in Oostenrijk. En daarna een weekje in Italië aan het zwembad liggen, aan het Gardameer.
0: Kijk.
1: Dat vind ik wel echt een ideale combi.
0: Dat is een beetje van beide.
1: Ja.
0: Nou,
1: jij?
0: Ja, wisselt. Ik vroeger altijd kamperen. Tegenwoordig zijn het vaak hotels. En als het een langere reis is, gewoon een rondreis ergens doorheen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan wel, ik ben niet een backpacker of zo. Dat is echt heel primitief. Dan hou ik wel van een rondreis waar ik meerdere plekken zie. Maar dat je wel iedere keer terug kan komen in je
1: in
0: hotel.
1: Een lekker hotelletje.
0: Waar je even jezelf gewoon op kan frissen. En niet dat je 5 dagen zonder douche ergens met een rugzakje.
1: Dat is helemaal niks.
0: Door de rimboe loopt, bij wijze van spreken. Het vakantiedilemma van vanmorgen. We zijn wel benieuwd wat voor een vakantievierder jij bent, namelijk. Stuur het naar de Oost-app 06-4567-1331. Kamperen of hotel? Dat is het dilemma voor vandaag.
1: En als dat dan jouw antwoord is, één van die twee, als je er een goed verhaal bij hebt, mag dat natuurlijk ook altijd.
0: Zeker. Ik ben wel benieuwd. Ben jij een type kampeerder of ben jij een type hotelgast? En ook binnen de hotelgasten, daar valt natuurlijk weer onderscheid te maken. Hè? Want dan heb je de all-inclusive hotels waar je naartoe kan. Of gewoon een hotel ergens midden in een stad. Dus hoe vier jij je vakantie het liefst? Kamperen of in een hotel? Laat het weten via de Oost-app. Als jij daar een antwoord op moet geven.
1: Hotel.
0: Hotel.
1: Ja.
0: Ja, ik ook wel. Al is kamperen eens in de zoveel tijd ook niet verkeerd, natuurlijk. Wij zijn benieuwd, hoe vier jij je vakantie? Kamperen of hotel? Als je moet kiezen tussen die twee, waar kies je dan voor? Laat het weten in de Oost-app. Hebben we in de tussentijd Son Mieux voor je. Dit is Dark Before the Dawn.

0: komen ze twee jaar over op de hele camping.
1: Oh ja.
0: Ja, dan heb je echt rust, hè?
1: Dan heb je echt rust, inderdaad.
0: Ja.
1: Alleen de campingbaas die af en toe even komt kijken of het nog goed gaat daar.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Hey, Henny, fijne vakantie gewenst. Dank dat we je even mochten bellen. En veel plezier in Hellendoorn en daarna nog in Mander.
0: Dankjewel.
1: En morgen weer een dilemma. Dankjewel.
0: Ja. Doei.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Randstad vind je zelf...

0: Zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man!

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Half tien, het nieuws uit Overijssel met Job Voost.
3: Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Gebeurde rond 4 uur. Buurbewoners zeggen dat er iemand bij dat huis wat had neergelegd. Even later werd dat aangestoken met een harde knal als gevolg. Een ruit van die woning lag aan diggelen en er was brandschade. De gemeente Hengelo kiest binnenkort voor een oplossing om minder giftig afval het Twentekanaal in te laten stromen. Het gaat om de stof HCH, dat bijna 80 jaar geleden vrijkwam in een fabriek van Stork. Daarna is het spul onder de grond terechtgekomen, vertelt mijn collega Yara.
4: Milieuregels zoals we die vandaag de dag kennen waren er toen nog niet. Chemisch afval werd simpelweg opgeslagen, gestort of begraven in de omgeving van de fabriek. Ook in Hengelo ligt er veel HCH-afval. Grote hoeveelheden liggen opgeslagen op en rond het fabrieksterrein bij het Twentekanaal.
3: Ja, er zijn nu twee opties om minder HCH dat kanaal in te laten stromen. Eén optie is een speciale mat op de bodem van het kanaal. Andere optie is om speciale wanden te plaatsen die het spul moeten tegenhouden. Ja, beide oplossingen gaan miljoenen kosten. Volgende maand kiest de gemeente Hengelo één van die opties. Op de IJsselbrug in Deventer op de A1 is vanochtend een auto over de kop geslagen. De wagen kwam in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder klom zelf uit de auto en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de plek van het ongeval zijn meerdere automobilisten op de bon geslingerd. Verkeer mocht er met 70 per uur langs, maar er werd iemand geflitst met 95. En in Nederland dreigt de komende tijd een watertekort, want mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren, in Nieuwsuur.
5: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
6: En wie zou dat zijn?
5: Dat zijn bij ons de economische functies, scheepvaart, landbouw. Dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
3: De huidige droogte die lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. En dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in de app.
2: Dan het weer voor vandaag. De bewolking en mist waar we vanmorgen in delen van Overijssel mee te maken hadden is opgelost. Het is vandaag de hele dag zonnig in Overijssel. De wind is zwak tot matig. Het wordt 27 graden in de kop van Overijssel en in Twente kan het 30 graden worden. Ook vanavond is het lang zonnig en blijft het nog lang warm. Maakt ook dat het een wat warmere nacht is. In de nacht koelt het af naar 16 tot 18 graden en dat is een paar graden meer dan de nacht die we vannacht hadden.
7: Helaas wel.
2: Dus het gaat iets meer richting een plaknacht vannacht. Het is Radio Oost voor deze maandag de 13e van juli. Onze zomer in Overijssel-verslaggever is Oene Loonstra. Die is zometeen bij het Houtdorp in Haarlem om lekker te gaan timmeren. Maar eerst nog Phil Collins. Die gaat timmeren op een paar drums zometeen. Misschien wel een van de beste drumsolo's ooit gemaakt. Zit in het nummer In the Air Tonight.

0: Tom Petty en Face in the Crowd hoorde je op Radio Oost op deze maandagochtend, waarin we gewoon weer de zomer vieren.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, en voor ons op pad de waterbuffelfluisteraar Oene Loonstra. Oene,
2: nou,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zoiets had van, nou, ik ga tussen die waterbuffel staan vanmorgen, hoor.
0: Nee?
2: Dus, nee, waterbuffelfluisteraar, nou, dat had ik graag aan jullie zelf over.
0: Je hebt ze aan de praat gekregen voor degene die
2: dat
0: anderhalf
2: wel,
0: uur geleden heeft geluisterd.
2: Zeker, maar ze zien er heel vervaarlijk uit. En ik weet niet of je die natuurfilms wel eens ziet met die echte buffels. Nou, als die agressief zijn, wadoe, zou ik nou zeggen.
0: Ja, nou, je bent heel huids op een nieuwe bestemming gekomen.
2: Zeker, en op de achtergrond hoor je een leuke dame praten op een podium midden op de Sprekkerberg. Want daar is vanaf vandaag het houtdorp Haarlen. Dus ik ben van Diepeveen naar Haarlen gegaan. Middenlangkamp. Nog eens je toren van dit houtdorp. Waarom midden op de Sprekkerberg?
3: Ja, het is hier gewoon een prachtig plekje. Mooi in het bos. Lekker met de kinderen die mooi vrij kunnen spelen hier bij de hutten.
2: En hoeveel kinderen zijn er vandaag?
3: Er zijn er zo'n 120 ongeveer. En dan op elke hut zitten 3 leiders.
2: Elke hut? Er zijn 3 groepen dus?
3: Nee, 10 hutten kunnen ze bouwen. En dan zijn er op elke hut zijn 12 kinderen ongeveer. En dan 3 leiders.
2: Ja. Oké, reken maar uit, zou ik dan zeggen. Hey, het thema is kermis. Waarom?
3: Elk jaar hebben we een ander thema. En dit jaar vonden we het mooi passen bij het Halersfeest.
2: Want?
3: Ja, het was een mooi feest dit jaar. En dan hebben we elke keer een ander thema, elk jaar.
2: Maar goed, zij moeten dus een soort van kermisattractie gaan maken. En hoe kwam het thema kermis dan bij de Halerse feesten tot uitdrukking?
3: Nou, we hebben straks ook jury die we ook bij het Halersfeest zijn, daar organisaties zijn. Dus dat past mooi in het rijtje. En zo kunnen kinderen mooie achtbanen of
2: spookhuis.
3: Precies.
2: Touwtrekken.
3: Ja, ook dat.
2: Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, het Halersfeest is geweest. Hoe kwam het thema kermis daar tot uitdrukking?
3: Nou, bij het Halersfeest is altijd al staat altijd al een kermis en een tent en dat soort dingen.
2: Ja, die is echt speciaal. De kermis die staat er elk jaar.
3: Ja,
2: gewoon.
3: Staat er elk jaar.
2: Maar nadat het even doorgeschoven is nu naar het houtdorp. Ja, kinderen zijn heel enthousiast. Jullie hebben voor heel veel eten en drinken gezorgd. Dat moet natuurlijk ook weer. Ja, want het is vanaf de weg, zeg maar, de gewone weg, naar hier lopen. Ja, dan ben je nog wel even 200 meter verder. Hoe heb je dat allemaal hier kunnen krijgen?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben veel sponsoren die makkelijk hier ook met de auto kunnen. We gaan zelf wat ophalen, fiets. En zo hebben we van alles, van allerlei lijntjes uit liggen.
2: Ja, dat is allemaal gelukt dus.
3: Ja, zeker.
2: Vandaag de eerste dag. Wanneer is het afgelopen?
3: Donderdagmiddag om 1 uur.
2: En dan komt de jury kijken. En degene die dan wint, wat krijgt die groep?
3: Ja, op de woensdagavond dan komt de jury langs. En dan krijgt de groep die met de hut heeft gewonnen, die krijgt een mooie medaille. En die medaille is dan een hamer. En die wordt al goud gespoten. En degene die met de spellen hebben gewonnen, die krijgen een leuk cadeautje.
2: En wat is jouw taak vandaag?
3: Vandaag een beetje kijken hoe alles verloopt en helpen met de spellen regelen. En, dat.
2: Ja, af en toe iemand een druim doorgeven?
3: Nou, wie weet.
2: Zit mij nou in één keer zo aan te kijken, want ik ben een slachtoffer.
3: Ja, zou zo maar kunnen.
2: Ja, ja. Hey, veel plezier in ieder geval.
3: Ja, dank u wel.
2: Middellangkamp van de organisatie van het houtdorp Haarlen, dat vandaag van start is gegaan. Tot en met donderdag dan gaat het allemaal plaatsvinden. En ik blijf hier nog even, zo tegen 9:15. Dan wil ik proberen nog weer een bijdrage te doen. En de kinderen die zijn fanatiek nu aan het timmeren.
0: Heel goed. Oene neemt de hamer ter hand. Hoor je over een half uurtje meer over op Radio Oost. Oene, dank je wel.
2: Yo, later.
0: Dit is Cool and the Gang op Radio Oost. Want wij vieren de zomer. Dus is dit Celebration.

0: Celebration, Cool and the Gang, hoorde je op Radio Oost. Maakt alweer een einde aan de XXL-ochtendshow van deze maandag, de 13e van juli.
1: Zeker.
0: Job, dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Hoe ga jij deze zomerse dag doorbrengen?
1: In de zon.
0: Oké.
1: Ja? Denk ik.
0: Ga je de hele dag in de zon zitten, liggen?
1: Nou, zal wel lekker zijn.
0: Dat zeker. Het kan in ieder geval, want het belooft weer een zonnige dag te worden. En met zomer in Overijssel zijn we ook op pad. Dus je kan ook gewoon lekker bij de radio blijven. Dan hoef je er sowieso niks van te missen. Want Oene, die hoorde je net al even van het Houtdorp in Haarlem. Daar is hij straks ook gewoon weer. Zometeen na 10 uur José de Bruin op Radio Oost. En morgenochtend vanaf een uurtje of 6. Een nieuwe ochtendshow met nieuw nieuws op de dag van de eerste halve finale van het WK.
1: Ja.
0: Daar ga je wel voor zitten, hè?
1: Jazeker.
0: Ik ook wel, ondanks dat ik de volgende dag er vroeg uit moet. Maar dat worden wel twee mooie wedstrijden voor de voetballiefhebbers. Dinsdag Spanje-Frankrijk. En woensdag Argentinië-Engeland.
2: Voor jou hopen dat het geen verlenging wordt en penalties en na urenlang wachten.
0: Ja, want dan gaat het wel richting 12 uur voordat het klaar is.
2: Denk
0: als de wedstrijden om 9 uur beginnen.
2: Met 4 uurtjes slaap moet lukken.
0: Zei een wijze man ooit. Nou, dan ga ik daarop vertrouwen. En dan zullen we wel zien wat er van terecht gaat komen deze week. Eerst zometeen na 10 José op de radio. Veel plezier daarbij. Geniet van deze zomerse dag in Overijssel. En tot morgen, rond een uurtje of 6, zijn we er weer.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op de A1 in Deventer is een auto over de kop geslagen. De bestuurder klom zelf uit de wagen en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Er is een ruit gesprongen en er is brandschade. En meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Dat en meer lees je op onze site en in de app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
18: Wat moet korter?
17: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
18: Nee, korter.
17: Bij RTT heb ze volle holt.
18: Korter.
17: Een bult holt bij RTT.
18: Korter.
17: RTT holt.
18: Korter.
17: Holt.
19: Jeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Radio Oost. José de Bruin.

0: Radio Oost. 8:10. En Ella. Ja, dat luidt voor mij wel helemaal de zomer in. Eindeloos geluisterd op de achterbank onderweg naar Frankrijk. José de Bruin. Weet je wel dat je benen ongeveer in je nek gevouwen zaten, je een kleurboek had en in mijn tijd, was heel luxe, had ik een Nintendo, een Game Boy mocht ik mee. Mijn vader werd er knettertje gek van, want dat geluid moest ik aanzetten. Hij kon echt niet tegen dat continu bloep, bloep en dat ik dan game over was en dat gebeurde echt heel erg vaak. Goedemorgen, het is, hoe laat is het eigenlijk? 8:10. Ik moet altijd een beetje wennen, het is onze nieuwe zomerprogrammering die eigenlijk al 2 weken bezig is. Maar elke maandagochtend denk ik weer, oh ja, dat was ook zo. Ik moet er op tijd zijn. Tot 2 uur ben ik bij je. En dat vind ik super gezellig. Ook heel leuk om wat van jou te horen.
1: Ja, en roept u maar.
0: Dat mag via 06-4567-1331. Dat is ons WhatsApp-nummer. Ja, en dit is wel herkenbaar, Mark. Ik had dit afgelopen weekend ook. Ik krijg alvast de groetjes van Mark uit Almelo. Hey, goedemorgen, José. Ik dacht net, ik begin heel even aan dat schilderklusje in de gang. Zit ik nu al met mijn mouw aan de natte muur. Ik blijf voorlopig maar zo staan. Nou, succes, Mark. En echt heel irritant. Ik hoop dat het een beetje goed afwasbaar is. Al mijn kleren naar de galmiezen, omdat ik dacht heel vaak, ik ga even een snel schilderklusje doen. Hey José, we hebben hier op kantoor in Deventer al de eerste grote crisis van de week te pakken. Zo. De airco staat volgens de mannen op diepvriesstand. En volgens de vrouwen op saunastand. Het is nu officieel ijzig stil hier. Help jij ons de week door, want wij praten niet meer met elkaar. Oh, er staat geen naam bij. Dat is misschien ook wel verstandig. Geen idee of dit een man of een vrouw is. Sandra uit Enschede is er ook bij. Goedemorgen, José. Ik dacht vanochtend serieus dat het dinsdag was. Mijn ochtend vloog voorbij. Totdat mijn collega mij net uit de droom hielp. Wat een klap. Zeg jij eens even dat het week al wel bijna om is. Groeten van Sandra uit Enschede. Sandra, het spijt me. Het is pas maandag.

0: The Birds and Turn, Turn, Turn op Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent. Leuk om wat van je te horen. Zo krijg ik van Martin een fotootje van de 2 weken geleden gewonnen Noodradio. Hij is er super blij mee. Nou, mooi om te horen, Martin. Waar ik super blij mee ben, is dat hij er ook gewoon weer bij is. Het is onze zomerverslaggever Oene Loonstra, die op een van de mooiste plekjes, vind ik, van Overijssel staat. Oene, je staat op de Sprengenberg en het is daar, nou, lawaaierig, hè?
1: Ja, dat kun je rustig zeggen. Ja, zeker. Midden op de Sprengenberg is vanaf vandaag het Houtdorp Halen bezig. En ik sta hier bij een meisje. Hoe is jouw naam?
2: Liz.
1: Liz, laat eens horen hoe goed jij goed kunt timmeren. Laat eens horen. Dat gaat heel erg goed, hè? Hey, Liz, wat ga je maken?
2: Een kraampje.
1: Raampje. Ja, want het thema is kermis. Wat is jullie kermisattractie die jullie gaan maken?
2: Een kraampje.
1: Een?
2: Kraampje.
1: Een kraampje. En wat is er te kopen of te doen in het kraampje?
2: Weten we nog niet.
1: Dat weet je nog niet. Daar moet je nog even over nadenken. Loop ik even naar Maud, volgens mij. Maud, jij bent ook aan het timmeren. Laat eens horen. Laat eens horen hoe goed je kunt timmeren. Ja, dat doe je heel erg goed. Ja, hoe leuk is dit?
3: Heel leuk.
1: Ja, je komt het halen. Welke school zit je?
3: Op weg.
1: En welke groep?
3: 6.
1: 6. En ben je overgegaan?
3: Jij naar groep 7.
1: Naar groep 7. Helemaal goed. Helemaal goed van jou. Nou, ze maken hier dus een kraampje. Ja, het thema is kermis. Een van de begeleiders die staat hier. Wat voor kraam moet het gaan worden?
4: Zijn we nog niet helemaal over uit, maar waarschijnlijk een schiettent of een touwtrekkraam.
1: Het kan nog van alles en nog wat worden.
4: Het kan nog van alles worden, ja. Wat de kinderen willen.
1: Ja, jullie staan hier natuurlijk bij om alles goed in de gaten te houden. Gebeurt het wel eens dat het een kind een beetje misslaat en een verseerde vinger krijgt?
4: Ja, blauwe duimen die komen wel eens voor, maar voor de rest gaat eigenlijk meestal alles goed.
1: Ja, ik heb het half uur geleden ook gevraagd. De Sprengenberg, midden in het bos, boven op de Sprengenberg. Het blijft hier lekker koel, want het belooft alweer 29, 30 graden te worden. Is het deze plek daarom bewust gekozen?
4: Nou, ik weet niet of die daarom bewust is gekozen, want ze zitten hier echt al jaren volgens mij. Maar als het koud is, dan is het hier nog lekker warm. En als het te warm is eigenlijk buiten, dan is het hier lekker koel. Dus echt een perfecte plek, ja.
1: Lijkt me ook. Daar zit iemand heel interessant. Kijk, een beetje van mijn deugd niet, of niet?
4: Ja, en ik moet volgens mij aan het werk van hem, dus...
1: Is dat zo?
4: Ja, denk ik, ja.
1: Daarom zit hij zo te kijken.
4: Ja. Ja,
1: maar een interview doen voor radio is toch ook belangrijk?
4: Is ook werken, ja.
1: Hard werken?
4: Ja, heel hard werken.
1: Nou, zeg, tot hoe laat gaan jullie timmeren hier?
2: Half 4 volgens mij.
1: Ah, 4:30. Nou, en hoe laat ben je begonnen?
2: Kwart over 9.
0: Zo.
1: Kwart over 9 ben je begonnen. Nou, helemaal goed. Lekker vroeg. Hé, hey, we hebben wat geoefend, hè? Zullen we even doen? 1, 2, 3.
5: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, Lossé. Hallo allemaal.
1: Nog één keer. En dan nog even heel enthousiast. 1, 2, 3.
5: Hallo, Lossé.
0: Hallo allemaal.
1: Nou, daar kun je een jingle van maken.
0: Nou, dan ga ik dat meteen doen. Dankjewel, Oene. Veel plezier daar. En timmer ze.
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel. Hoi, José.
0: Hoi, Oene. Wat leuk. Ja, het is echt heel gezellig daar op de Sprengenberg. Waar Oene zakjes naartoe gaat, dat hoor je op Radio Oost. Ook Nielsen en IJskoud heb ik voor je klaarstaan. Na Robbie Williams.

0: Nielsen.
1: En ijskoud. Zometeen krijg je het laatste nieuws en deze plaat die je binnen 2 seconden herkent. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen...

0: achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Twee minuten over 11:30. Het laatste nieuws krijg je van Job. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een steekpartij op het station in Almelo zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 6:30 een melding van een vechtpartij en daarbij zou dus zijn gestoken. Een van de slachtoffers meldde zich later bij de huisartsenpost. Hoe het met die andere 2 slachtoffers gaat, is niet bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 29 en 51 uit Almelo. Meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Blijkt uit een data-analyse van het ANP. In Nederland zijn er steeds vaker extreem hete dagen. Een groene omgeving zorgt dan voor schaduw en maakt de omgeving koeler. Het laagste percentage groen is in Haaksbergen. Daar bestaat 35% van de openbare ruimte uit bomen, planten of gras. Op de IJsselbrug in Deventer op de A1 is vanochtend een auto over de kop geslagen. De wagen kwam in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder klom zelf uit de auto en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de plek van het ongeval zijn meerdere automobilisten op de bon geslingerd. Verkeer mocht er met 70 km per uur langs, maar er is iemand geflitst met 95. Ja, en wat is nou de ideale lengte voor een vakantie?
8: 3 maanden.
9: Oh.
8: Nee, oh, sorry. Was het geen vraag?
9: Ja, best wel. Eigenlijk stond een vraagteken achter.
8: Ja, ik weet niet. Ik vind 9 dagen.
9: Nou ja, even een weekje vrij nemen, wat veel mensen vaak doen. Mm-hmm. Dat is te kort, zo blijkt nu.
8: Ja, dus 9 dagen.
9: Ja, en iets meer zelfs. Ideale vakantie duurt minimaal 13,7 dagen. Vooral die 0,7 die doet
8: dat
9: het.
8: Is dan, wat is dat, is uur? Is dat? Nee, 13
9: dagen, 16 uur, 23 minuten en 5,5 seconden.
8: Oké,
9: zoiets.
8: Iets meer dan 13 dagen.
9: Ja, deze deskundige legt bij BNR uit hoe dat allemaal werkt.
10: Wat het is met, zeker als mensen stress ervaren, want daar gaat eigenlijk het onderzoek over. Het onderdrukt ook vermoeidheid. Dus als je vakantie neemt na een dag of 8, dan valt de stress echt weg. En dan zeggen mensen ook vaak van, hey, dan komt de vermoeidheid er pas uit. En eigenlijk heb je dus wat langer nodig, moet die stress even wegvallen. En kun je dan pas echt diep herstellen.
9: Ja, je moet dus eerst je stress laten gaan. Daarmee komt de vermoeidheid boven.
8: Mm-hmm.
9: Daar moet je dan van herstellen. En dat duurt dan minimaal 13,7 dagen.
8: 13,7 dagen.
9: Ja, maar eigenlijk, zoals bij alles, verschilt het van persoon tot persoon.
8: Mm-hmm.
9: Want zo zegt de deskundige, als je er niet met een lege batterij ingaat, dus als je met een beetje futte vakantie nog ingaat,
8: ja,
9: dan heb je ook minder lang nodig om te herstellen. Dus dan is die 13,7 minder.
8: Ja, en als je dus echt met min batterij, dan moet je eigenlijk,
9: als je helemaal naar de kloten bent,
8: precies,
9: dan moet je 3 maanden.
8: Oké, nou, dan geef ik dat even door, die 3 maanden. Dankjewel Job, tot strakjes. Gaan wij nog even naar het weer. En nog steeds code geel, die is er nu tot en met woensdag voor de hitte. Pas op, doe het rustig aan, drink voldoende. Vandaag krijgen we weer een dag met heel veel zon. Het waait zwak tot matig en het wordt tussen de 27 graden in de kop tot 30 graden in Twente. Morgen is het ook zonnig met meer wind en een tandje warmer.

Swing Out Sister op Radio Oost. Mooi dat je erbij bent in deze vakantieperiode. We vieren de zomer met jou. En als je zomer tegen mij zegt, dan zeg ik de ijskowagen. Je weet wel dit geluid. Misschien klonk dit gisteravond nog bij jou door de straat. Dan zie je ongeveer ook wat er gebeurt, hè. Alle kinderen die rennen massaal naar buiten. Ja, ook die vier van mij, daar gaan ze hoor. Hoppatee, op weg naar de ijskowagen. Alles om maar zo'n ijsje te bemachtigen. Maar toen dacht ik, hè, misschien is hier wel een leuk spelletje van te maken. Melodijs. Ja, dat deuntje wat je net hoorde. Dat is volgens mij prima om te toveren tot iets wat je wel herkent. Ik heb een toch wel grote hit door zo'n ijskowagen gehaald. En aan jou de vraag, welke hit, welke melodijs is dat dan? We beginnen makkelijk. Ik denk dat je deze meteen herkent. Ben op zoek naar titel en artiest. Je appt dat naar 06-4567-1331. Vind je dat telefoonnummer nou ingewikkeld om te onthouden? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan download je even onze Oost-app. Als je die downloadt, dan kan je rechtsbovenin op het tekstballonnetje klikken. En dan app je de studio. Kom je er ook. Veel makkelijker. Even de Oost-app downloaden. Blijf je meteen ook op de hoogte van al het laatste nieuws. Ik laat je dus een soort ijsmelodietje horen. Een melodijs. En de vraag is aan jou, welke artiest is dit? En welk liedje is dat dan?

Kijk, als dit nou door die ijskouwagen zou schallen, dan zou ik meteen ook gaan rennen om een ijsje te halen. Ik ben op zoek naar titel en artiest van deze melodijs. Misschien heb jij het zometeen goed. En mag ik je blij maken met een heel zomers RTVO's prijzenpakket. Alex Warren en Fever Dream heb ik ook voor je klaarstaan. Na Third World, Now That We Found Love, op Radio Oost. Je maandagochtend...

0: Goedendag, dit is de voicemail.
1: Dat is zonde, Annette. Ik belde je, want jij had het juiste antwoord op Melo Dijs. Nou ja, niet opnemen is dus ook niet winnen. Ach ja, ik ben misschien een beetje streng, maar volgens mij wel rechtvaardig. Ik vind dat als je meedoet aan een spelletje en er staat een dik prijspakket op het spel, dat je ook wel een telefoon mag opnemen, vind je niet? Niet opnemen is niet winnen, al oude regels, zo. Tenminste, al oud. Ik vind gewoon dat dat zo hoort. Zullen we een andere persoon gaan bellen? Ja, er zijn genoeg goede antwoorden binnengekomen. Dus even kijken of deze persoon dan de telefoon oppakt. Word je gebeld? Neem de telefoon dan even op.
2: Met Arie.
1: Arie met José van Radio Oost.
2: Hey.
1: Goedemorgen. Is het nog een beetje te doen op deze maandagochtend bij jou, Arie?
2: Ja hoor, prima.
1: Gelukkig maar. Arie, ben jij van het team softijs of schepijs?
2: Schepijs.
1: Ben jij slagroom erop of doe maar normaal?
2: Een beetje slagroom is wel lekker.
1: Hoe lekker, ja. IJsje eten in de volle zon of ga je voor de airco?
2: Ligt eraan. goeie vraag.
1: Ja, goeie. Ja, dit is een heel diepgaand journalistiek interview dit, Arie.
2: Ja, ik ga toch wel voor de zon, denk ik. Ja.
1: Dan weten we een beetje welke ijseter je bent. En we weten dat jij goede kennis in huis hebt van volgens mij muziek. Want ik liet je net dit horen. Nou, dat was een makkie toch voor jou?
2: Ja, dat was vrij eenvoudig. Ja.
1: Nou, dat dacht ik ook al. Wat moest het zijn?
2: Michael Jackson met Smooth Criminal.
1: En dat is helemaal goed, Arie. Daarom krijg jij van mij een Radio Oost prijzenpakket. De XXL zomereditie.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: Graag gedaan, mooie maandag, hè.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
14: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een steekpartij op het stationsplein in Almelo zijn 3 gewonden gevallen. 2 mannen zijn opgepakt. Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Er is een ruit gesprongen en er is brandschade. En meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zo'n grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. José de Bruin.

0: dat is natuurlijk hartstikke fijn voor Love Unlimited. Dat ze heel blij is om een woman te zijn. Maar soms is het concept vrouw zijn logistiek gezien gewoon echt één grote tegenvaller.
1: José de Bruin.
0: Want nou, kijk, neem nou eventjes kleding. Want waarom hebben mannen broekzakken waar echt een complete gereedschapskist in past? Terwijl die van ons vrouw, die zijn dan nep of zo klein dat er eigenlijk, nou, bijna niks. Een muntje past er misschien in. Dus we moeten altijd die loodzware tas mee. En sta je in de stromende regen bij je voordeur, dan ben je gegarandeerd 3 minuten aan het graven in die bodemloze put vol met, nou, in mijn geval, oude bonnetjes, lippenbalsem, heel veel soort half aangegeten koekjes en zo, voordat je je sleutels dan hebt. En dan heb je natuurlijk ook nog de biologie, dat je hormonen besluiten dat het, nou, het is nu 7 minuten over 11, dat het dan bijvoorbeeld een heel goed idee is om te gaan huilen bij een pindakaasreclame. Of misschien wel de ultieme frustratie onderweg. Als man rits je de boel gewoon open, binnen 3 seconden, huppatee, klaar. Maar wij vrouwen, wij belanden in een soort survival-tocht. Meterslange rijen, tassen balanceren en een zware squat-houding aannemen omdat je de wc-bril weigert aan te raken. Soms dan wil je gewoon diepe broekzakken en een rits. Ja, dat is dan alles wat je nodig hebt. En goede muziek, nou, die heb ik wel bij me. Taylor Swift hoor je zometeen overlight. Maar eerst naar Michael Bublé en Haven't Met You Yet op Radio Oost. Het is je maandagochtend. Zo, dat lucht op.

0: Hey, het is 2026, maar volgens mij zijn mensen echt knettertje hartstikke gek geworden. Ik zie net dat er allemaal afval is verzameld rondom de bruiloft van de vrouw die je net hoorde, Taylor Swift. Dit afval werd verkocht, bijvoorbeeld een sigarettenpeukje, wat dan misschien wel, misschien is dat sigaretje gerookt op de bruiloft van Taylor Swift. Betaalde mensen $25 voor. En degene die dat verkocht, is uitverkocht. Alle troep is opgekocht. Dat is echt niet normaal. Hey, dit heb je vast al wel gehoord. Een praatje maakt je dag. De campagne waarop we heel hard insturen of je wat meer wil kletsen. Ik was zaterdagavond lekker wilde zwijntjes aan het kijken. Dat was heel erg leuk. En toen stond ik daar zo in mijn eentje te wezen. En toen maakte ik ook even een praatje. Ja, dat is toch makkelijker dan je denkt. En dan maakt je hele avond toch een stukje leuker. Een praatje maakt je dag. Onze Oene die loopt ook ergens rond. Oene, waar ben je?
1: Nou, ik loop hier nog even rond op boerderij De Boerenbuffel in Diepeveen. Het is heel rustig hier. Dan zie ik daar wel een knaap lopen met laarzen aan. Hoi, wie ben jij?
2: Ik ben Noud. En wie bent u dan?
1: Ik ben Oene van RTV Oost. Kun je aan de microfoon wel zien. Werk jij hier?
2: Ja.
1: Ah, wat voor werk moet je hier doen dan?
2: Kalfjes voeren, buffels naar buiten doen. En Jacobs kruiskruid steken, kalveren afmesten of zo.
1: Hoe ben je hier zo terechtgekomen?
2: Met een stage van school.
1: En? Hoe is dat gegaan?
2: Goed.
1: Hoe goed? Ben je nog steeds stage aan het lopen of?
2: Nee, nu werk ik hier.
1: Dat is wel mooi dat je stage kan lopen, hè? Voor hoeveel uren werk je hier?
2: Nu?
1: Ja.
2: 8 uur per dag.
1: 8 uur per dag, dus eigenlijk 40 uur per week.
2: Ja.
1: Nou, het is mooi dat je zo door kon gaan. Hey, en we zitten nu in juli. Waar gaat de vakantie naartoe?
2: Naar Zweden. En nu dan? Gaat u nog weg?
1: Ik ga eind augustus nog even 3 weken op vakantie. Jij gaat naar Zweden, ja, ik ga richting Suriname. Maar waarom Zweden?
2: Ja, mijn vriendin van mijn moeder die wordt 50 en dan gaan we daar vieren.
1: Ben je al vaker in Zweden geweest dan, of niet?
2: Nee, nog nooit. U dan in Suriname?
1: Ja. Mijn vader komt uit Suriname, dus we gaan proberen elk jaar wel even terug te gaan. Hey, het is hier vrij rustig, hè, op de boerderij. Hoe komt dat?
2: Het is ochtends.
1: Ja, is het dan, wanneer komt er dan wat meer bedrijvigheid dan?
2: Als iedereen wakker is, op middaguur, 11 uur, zoiets.
1: Ja, dan komen ze hier, want je kunt hier dus ook zitten. Wat komt men dan hier doen?
2: Buffels kijken of in het winkeltje. Of sommigen een praatje te maken. Of de hond knuffelen.
1: Oh, de hond?
2: Ja,
1: ik zie daar wel een hond liggen, maar daar hoef ik mijn hand niet naar uit te steken. Dat is alleen maar zo'n bijtgrage hond, of valt dat mee?
2: Nee, hij doet niks. Nee.
1: Hoe heet die, of ze?
2: Nori.
1: Nori. Dankjewel voor het gesprek. Wat ga je nou doen?
2: Jacobs kruiskruid steken.
1: Ja. Moet er gebeuren.
2: Ja. Gaat u nog wat doen?
1: Ja, ik ga zo meteen naar mijn volgende interviewadres in Haarlem.
2: Zo? Ja.
1: Hey, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Thuis in Overijssel.

Ketzai en Gabriella op Radio Oost. Wist jij dat het allemaal niet zo breed begint voor heel veel artiesten? Nou, dat is misschien wel logisch. Niet iedereen heeft meteen, weet ik veel, hoeveel geld op de bank staan. Nou, ook voor Bluff is het zo gegaan. Toen ze in 1997 de studio indoken om het album Helder op te nemen, had Peter Slager, dat is de bassist, die eigenlijk gewoon leraar Nederlands was, een heel mooi, prachtig, peperduur klinkend baslijntje in zijn hoofd voor een heel specifiek nummer. Maar met welk instrument hij dat ook probeerde na te maken in de studio, dat lukte allemaal niet. In een hoek van die studio stond echt een oud, aftans, compleet stoffig basgitaartje van een nou heel onbekend B-merk dat dit ooit een keer op een rommelmarktje was gekocht. Opgescharreld voor 25 gulden toen nog. Die snaren die waren zo oud dat ze bijna roesten. Nou, Peter pakte dat ding op, pure frustratie, plugde hem in. En dat bleek exact het ronkende, melancholische geluid, een beetje vies geluid, wat ze nodig hadden op deze plaat. Ja, het is een heel gek baslijntje, maar wel iconisch.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld.

0: Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze volle holt.
7: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
8: Drie minuten over 11:30. Het laatste nieuws krijg je van Job. Goedemiddag, morgen. Goedemorgen, Job. Goedemorgen. Hallo, Job. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
9: Bij een steekpartij op het station in Almelo zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 6:30 een melding van een vechtpartij. En daarbij zou ook zijn gestoken. Een van de slachtoffers meldde zich later bij de huisartsenpost. Hoe het met de andere 2 slachtoffers gaat, is niet bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 29 en 51 uit Almelo. De gemeente Hengelo kiest binnenkort voor een oplossing om minder giftig afval het Twentekanaal in te laten stromen. Het gaat om de stof HCH, dat bijna 80 jaar geleden vrijkwam in een fabriek van Stork. En daarna is het spul onder de grond terechtgekomen, vertelt mijn collega Yara.
10: Milieuregels zoals we die vandaag de dag kennen waren er toen nog niet. Chemisch afval werd simpelweg opgeslagen, gestort of begraven in de omgeving van de fabriek. Ook in Hengelo ligt er veel HCH-afval. Grote hoeveelheden liggen opgeslagen op en rond het fabrieksterrein bij het Twentekanaal.
9: Ja, er zijn nu 2 opties om minder HCH het kanaal in te laten stromen. 1 optie is een speciale mat op de bodem van het kanaal. Andere opties zijn speciale wanden in de grond die het spul tegenhouden. Nou, beide oplossingen gaan miljoenen kosten. Volgende maand kiest de gemeente Hengelo 1 van deze opties. Na een ongeluk op de A1 bij Deventer zijn er meerdere bestuurders geflitst die te hard langs de plek van het ongeval reden. Na dat ongeluk waren er meerdere rijstroken gesloten. Op de rijstrook die nog wel open was, mocht 70 km per uur worden gereden. Iemand werd daar geflitst met een snelheid van 95. Ook andere automobilisten en vrachtwagenchauffeurs reden daar te hard. Bij het ongeluk op de A1 botste een auto op een vrachtwagen. De wagen sloeg over de kop. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En in de Tour de France
8: oh,
9: is
8: wacht
9: de...
8: even.
9: Oh, sorry.
8: Oh, wacht, grapje. Wacht
9: dit,
8: heel
9: dit is,
8: even.
9: Dit is geen Frans muziek.
8: Nee, dit wel. De Tour.
9: Ja, in de Tour de France is de eerste rustdag aangebroken. De Nederlanders die doen het prima. We staan al op 3 Nederlandse ritoverwinningen, als je ook de ploegentijdrit meetelt. Ja, hot topic in de Tour is op dit moment het weer, want het is gigantisch warm in Frankrijk.
8: Leuk, hot topic.
9: Goed hè, daarom werd de rit van gisteren al ingekort. Bij je team Picnic PostNL uit Deventer denken ze dat dit vaker gaat gebeuren.
11: Ik denk dat dit vaker gaat gebeuren. Er wordt ook al gesproken over, moeten we dan vroeger starten. Zodat we wat meer in het wat koelere uren van de dag koersen. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Alleen dan moet de logistiek volgens een Tour de France daar wel op aangepast worden. Want wij kunnen niet om 9:00 starten. Als je ziet waar we soms vandaan moeten komen, dan moeten we om 5:00 uit bed. Maar ja, ik denk wel dat we na moeten gaan denken. Als het dit weer, als dit normaal, het nieuwe normaal is, hoe we dat gaan doen. Want ja, het is ook gewoon heel extreem, ook voor de fysieke gezondheid van renners natuurlijk.
9: Ja, morgen gaat de Tour de France verder met een zware heuvelrit in het Centraal Massief.
8: Oh, dat vind ik dan wel weer mooi.
9: Wat?
8: Ja, een zware heuvelrit, dat er gewoon een beetje gezwoegd wordt. Maar die worden dus ingekort, maar even voor mijn beeld, hoe ver moeten ze dan rijden?
9: Volgens mij moesten ze gisteren 135 alsnog. Ja, ingekort is een relatief begrip,
8: ja,
9: hè?
8: Ja, ingekort is een heel...
9: Het zijn geen 2 rondjes op de kerk dan.
8: Nee, precies. Nee. Job, dank je wel.
12: Wij gaan nog even naar het weer. Nou ja, warm weer, dat is het hier ook. De code geel geldt nog tot en met woensdag. Hij is verlengd, die code geel. Pas op, doe het rustig aan, drink voldoende. Vandaag krijgen we trouwens wel volop zon en het waait zwak tot matig. Wordt tussen de 27 graden in de kop tot 30 graden in Twente. Morgen dan is het ook zonnig, maar krijgen we echt veel meer wind en dan wordt het ook een tandje warmer.

André Hazes en Kleine Jongen. Ja, ik heb hier dus helemaal niks mee met Kleine Jongen. Nee, ik heb meer iets met mijn dochters natuurlijk. Ik denk dat je daarin dan misschien meer herkent. En wellicht ben je dan ook wel toe aan een soort versie, kleine meiden. Wel, dat klinkt meteen heel vies. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. Nou, daar gaan we. Ik ga niet zingen hoor, trouwens. Ik ga het alleen voordragen. Mijn eigen meiden is het dan. Ik zie jullie samen spelen hier in ons eigen land. Langs de oevers van de IJssel, de voetjes in het zand. De zon zakt achter de bomen en de wind waait door de streek. En als ik naar jullie kijk, dan denk ik, dit is helemaal oké. Mijn kleine meiden, mijn eigen meiden. Als ik jullie zie, dan ben ik zo trots en blij. Mijn kleine meiden, mijn eigen meiden. Wat er ook gebeurt, ik sta altijd aan je zij. Jullie zullen straks de wereld ontdekken van Kampen tot aan Enschede. En als je dan ooit de weg verliest, dan draag ik je wel mee. Word maar rustig groot hier in het oosten. Vlieg maar straks uit. Want jullie zijn voor mij mijn allermooiste droom. Nou joh, echt waar. Prijzen. Ik zou denk ik mee moeten doen aan een soort dichtwedstrijd. Nee hoor, dat is ook overdreven. Al Stewart en Gil of the Cat hoor je zo meteen. Naar toch wel die boodschap, hè? Voor mijn meiden. Always there.

0: L. Stewart en The Year of the Cat op Radio Oost. Het is zomer in Overijssel.
1: De zomer in je bol op Radio Oost.
0: We hebben helemaal die zomer in onze bol. En ik wil graag een zomers plaatje voor je draaien. Dus ik heb twee keuzes voor je. Een soort battle, een zomer battle. In de ene hoek staat deze plaat. De Lambada, lekker hoor. En in de andere hoek heb ik klaarstaan.

Summer Jam. En welke van deze twee zou jij zometeen op jouw favoriete radiostation willen horen? De Lambada of Summer Jam? Je mag het me nu laten weten op 06-4567-1331. Dus de Lambada of de Summer Jam? Je mag het me nu toesturen.

0: Weerwest Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een steekpartij op het Stationsplein in Almelo zijn 3 gewonden gevallen. 2 mannen zijn opgepakt. Bij een huis in de Enschedese wijk Deppenbroek is vanochtend een explosie geweest. Er is een ruit gesprongen en er is brandschade. En meer dan 70% van de openbare ruimte in Ommen bestaat uit groen. Dat is het hoogste percentage van alle Overijsselse gemeenten. Dat en meer lees je op onze website.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Renate, dank je wel. We gaan nog even naar de weg. Het is 12:02. En je staat in de file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. 10 minuten vertraging over 2 kilometer.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost, José de Bruin.
4: Zomer in Overijssel, Radio Oost.
5: 12:03. De stembussen zijn gesloten.
6: Het is niet normaal. Ja, ik vroeg je net welke Radio Oost zomerplaat wil jij op je favoriete radiostation horen. Het is de Radio Oost Zomerbattle. Het was één grote chaos in de appbox, kan ik je wel vertellen. Kampen waren direct verdeeld. Jacco Tol appt, moeilijke keus, maar ik ga voor Summer Jam. Je kon namelijk kiezen tussen deze plaat. En de Lambada. Jacco wil dus heel graag Summer Jam. Marcella Ouwerkerk was daarmee eens. Ook een punt voor Summer Jam. En we dachten dat de buit binnen was. Tot Fons Boomkamp de boel kwam verstoren. Fons die app namelijk. Hey José, ik wil helemaal niks van dit alles. Doe maar de makkers met zomerzon. Smaakvol, smaakvol. Maar helaas, die deed niet mee, Fons. Net als Harry uit Goor die app. Kan me die muziek schelen. Mijn rit zit vast. Oké, sterkte, Harry. Ik hoop dat hij weer loskomt. De redding voor de tegenpartij kwam van Ellen. Die eist keihard de Lambada. Gevolgd door Charles, die er ook achteraan knalde. Met een stem voor de Lambada. Toen kregen we ook nog een appje van Anja uit Raalte. Sinds de Lambada uit 1989 heb ik mijn heupen niet meer bewogen. Dus dit is het ideale moment voor gewoon een klein beetje beweging op de maandagmiddag. Nou, Anja, zit de fysio alvast maar klaar? De winnaar van het Radio Oost Zomerbattle. De Lambada. Sterkte. Ja, voor Anja in dit geval. Ik hoop dat je lekker erop kan dansen. Zometeen moeten we het even hebben over een wereldkampioen. En die wereldkampioen, die komt gewoon bij ons uit de provincie. Mogen we echt heel trots op zijn. Eerst maar even een dansje maken. Zomerplaat.

0: Het is Justin de Wild en Cheerio op Radio Oost. Oh, dit is zo te gek. Zo klonk het. Nou, het is echt niet normaal. Gisteren. Gewoon een kersverse wereldkampioen. En die komen uit onze provincie. En dan denk je misschien aan een sport. Nou, dat is dit misschien ook wel. Slagwerkgroep Polyhymnia. Die kronen zich in Kerkrade tot wereldkampioen in de... En dan moet ik het goed zeggen. First Division Marching Parade. Ja, die groep die deed ook nog eens voor het eerst mee aan het WK. Pak dan meteen eventjes de hoogste titel. Aan de telefoon wereldkampioen Gerben Schutte. Hey Gerben, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ben je al een beetje gewend aan die titel, wereldkampioen?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Het is fantastisch, maar je kunt er nog niet zo heel goed aan wennen.
0: Hoe zit dit dan? Voor het eerst meedoen en meteen wereldkampioen worden? Doen er dan 3 groepen aan mee of zo?
1: Nee, er doen er in totaal 4 mee in onze pool. Mm-hmm. En je wordt uiteindelijk geselecteerd voor zo'n kampioenschap. Je gaat daar heel kort op de bocht, je solliciteert. Je stuurt je cv op en je zegt wat je allemaal gedaan hebt en aan prestaties gehaald hebt. Mm-hmm. En met een beetje geluk word je gekozen. Nou, dat is ons 20 jaar geleden niet gelukt, maar nu wel. Dus dan mag je daar naartoe. En dat is al een uitnodiging waar je... Nou, dat is al een prijs, zeggen wij al.
0: Ja.
1: En dan mag je meedoen en dan ga je een show instuderen. En dan kom je dus uiteindelijk als wereldtitel uit de hoge hoed getoond.
0: Ja, ongelooflijk dit. Maar Gerben, ik weet niet of het misschien helemaal ongelooflijk is... maar jullie hebben er wel echt net hard voor gestudeerd, hè?
1: Ja, zeker. Compliment aan de groep en aan ons allemaal, want we hebben ongelooflijk veel tijd en energie daarin gestopt. Mm-hmm. En daar zijn we natuurlijk nogmaals bijzonder trots op dat we dan dit ook uiteindelijk als resultaat mogen halen. Maar hadden we absoluut niet verwacht. Dus daar waren we heen gegaan en gezegd, jongens, als wij 80 punten halen, dat is dan een eerste prijs. Ja. Noemen ze dat dan, als je 88 punten haalt, haal je een eerste prijs.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn wij dik tevreden. Laat het misschien 82 zijn, nadat we het optreden hadden gedaan, waren we dik tevreden. Nou, 82, 83 zou mooi zijn. Maar dan haal je uiteindelijk 93,5 punten. Wow. Dat is dan een gouden medaille onderscheiding.
0: Ongelooflijk. Is 100 punten dan zeg maar echt ultiem perfect?
1: Ja. 100 punten is het maximaal haalbare, maar wordt eigenlijk nooit gegeven.
0: Nee, nou, dan zit je er dichtbij, Gerben.
1: Ja, wat zit er dan? Ik had ze vroeger op mijn school niet op deze cijfers, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, als je nou echt denkt, waar gaat het over? Kan jij omschrijven wat jullie dan doen als slagwerkgroep?
1: Ja, wij doen mee in de Marsparade. En dat betekent eigenlijk dat je wel in bepaalde lijnen moet lopen. Mm-hmm. Maar dat je daar een hele show omheen bedenkt. En dat doen we ook letterlijk zelf. We schrijven de muziek zelf, we bedenken de show zelf. We hebben leden, Mart Herink en Job Schrijver en Henrike Palland, onze instructrice, die schrijven uiteindelijk de show. Ja. En dat is het mooie daarvan, want je kunt je voorstellen als jij een muziekstuk krijgt, mm-hmm. wat jij uit een bibliotheek haalt, mm-hmm. Dan zit daar een begin en een eind aan en dan is dat het muziekstuk en dan moet je daar vervolgens een show schrijven.
0: Ja,
1: en wij kunnen dus zelf de muziek schrijven, mm-hmm. en we maken ook zelf de show. Dus wij kunnen dat een soort van op elkaar aan laten passen.
0: Ja.
1: Waardoor het in onze optiek
0: het beste wordt eigenlijk.
1: Beter bij elkaar past.
0: Ja. En is het dan de bedoeling, want ik laat ondertussen even een filmpje zien op TV Oost. Van volgens mij de burgemeester die dit gefilmd heeft gisteren.
1: Ja, die waren ook
0: die
1: helemaal.
0: Die was er ook, hè? Is dan de bedoeling, want ik zie jullie heel strak lopen. Is de bedoeling dat je echt heel strak die lijnen en zo allemaal aanhoudt? Hoe strakker, hoe mooier het is, hoe meer punten.
1: Ja, je moet zeker gericht zijn op elkaar, hè? Dus je moet wel naast elkaar blijven lopen. Mm-hmm. Maar een onderdeel van de show is ook, op een bepaald moment staan we juist allemaal door elkaar.
0: Juist.
1: En dat is ook bewust gekozen, maar daarna kom je weer in het gelid, om het zo maar te zeggen, weer naast elkaar uit.
0: Ja.
1: Dus daar wordt heel scherp op gelet. Er lopen gewoon juryleden op een paar meter afstand
0: om
1: je heen.
0: Ik zie het, ja. Word je daar niet nerveus van, Gerben, dat iemand echt zo op je neus staat te kijken?
1: Ja, je moet je vooral een beetje proberen te focussen op de show. En dat valt niet altijd mee hoor, want zeker in zo'n stadion. Je bent een heel klein mannetje als je in zo'n groot stadion staat. En Maar dat moet je uit kunnen schakelen.
0: Ja. Oké, okay, ja. Nou, ik vind dit echt ongelooflijk knap. En heel eerlijk, ik wist ook niet dat er een wereldkampioenschap in was. Maar het zijn een wereldkampioen, dat duidt ook aan dat je misschien volgend jaar wel eens internationaal ergens naartoe moet.
1: Nou ja, kijk, dat weet ik niet. Ik denk dat dat op zich meevalt. Maar ik denk dat de aanvragen in Nederland wel groter zullen zijn. Mm-hmm. Maar nogmaals, ik weet het niet, want we zijn het nog geweest. dus we gaan het wel zien en we gaan het wel meemaken. Maar uiteindelijk is dit is één keer in de 4 jaar.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo'n
0: volgend jaar. Je hebt gewoon 4 jaar?
1: Ja, precies.
0: Wat te gek. Dus,
1: daarom kunnen we er ook nog even aan wennen. Dus dat scheelt.
0: Ja, dat scheelt zeker. Ik vind dit echt zo knap, Gerben. Echt super goed gedaan. En dan moet je gewoon de volgende keer, weet ik veel, ergens in Australië of zo, je titel verdedigen vanuit Leverkusen.
1: Lijkt me een hele mooie reis. Dus ik ben voor.
0: Lijkt mij ook.
1: Absoluut.
0: Gerben, nogmaals van harte gefeliciteerd. Doe ik het even
1: dankjewel.
0: Zo. De officiële manier, hè. Gerben Schutte had ik aan de telefoon. De officiële wereldkampioen. Lekker, Gerben!
1: Dankjewel.
0: Doei, mooie dag!
1: Doei, fijne dag!

veel te doen op Radio Oost. Het is 1:05. Zometeen spelen we weer een nieuwe Melodijs. Een plaatje wat je hoort vanuit de ijskoker. En aan jou de taak om te raden welke plaat dat dan is. Titel en artiest stuur je dan naar de studio. Maar hij is ingewikkeld en heel erg moeilijk. Ben benieuwd of je hem kan raden. Goeie muziek heb ik ook voor je klaarstaan. Zo hoor je zometeen. Voyage, voyage. Dat extreme zomergevoel komt naar je toe. Maar ook deze plaat. Bruce Springsteen en...

0: 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het is bijna 12:30. Het laatste nieuws, dat krijg je van Wieke. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding in Zwolle. En dat gebeurde na een ruzie. Volgens meerdere getuigen was er dus een probleem met de bestuurder van een witte BMW. En die zou daarna achteruit zijn gereden en de fietser hebben aangereden. Die automobilist ging er daarna met hoge snelheid vandoor. De politie doet volop onderzoek, spreekt getuigen en is dus vooral op zoek naar de bestuurder van die witte auto. Die fietser raakte dus gewond. Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies daarmee gaat, is niet helemaal duidelijk. Een flinke brand in het centrum van Meppel. En rookwolken zijn ook in de kop van de provincie te zien. Het vuur begon in de meterkast van een slagerij en sloeg over naar meerdere huizen daarboven. Inmiddels zijn allerlei panden ontruimd. En ook een kinderdagverblijf moest voor de zekerheid dicht. Dat vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe.
13: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat. Een kwartier geleden was hele lichte rook. En nu is er weer hele donkere wolk. Het gaat de hele tijd af en aan met dan weer een felle brand. Dan lijkt het weer wat rustiger, dan weer fel, dan weer rustig. Zo lijkt het.
12: Ja, inmiddels is ook de bibliotheek gesloten en dus ook dat kinderdagverblijf. De kinderen die daar wel waren, die worden opgevangen in een hotel in de buurt. Voor zover we weten is er niemand gewond geraakt. Wel een NL-alert verstuurd met het advies om ramen en deuren voorlopig even dicht te houden.
14: En zit je in een kop en ruik je wat raars? Dat is dus waarschijnlijk die brand in Meppel. Want behalve dat je die rookwolk in de kop kan zien, wordt er ook gewaarschuwd voor een stank, een lucht. Iets wat je niet echt helemaal kan herkennen. Het is niet per se rook, maar het schijnt wel heel erg te stinken. Krijg ik ook binnen via de app.
12: Kan ik me goed voorstellen. Als een slager inderdaad in brand vliegt en ook de panden daarboven, er gaat een hoop de lucht in, zullen we maar zeggen. Dus ook daar voor de zekerheid misschien even ramen en deuren dicht. In de regio IJsselvecht wordt het project Kamers met Aandacht uitgebreid. Dat project helpt jongeren van 18 tot 23 die uit de jeugdzorg komen en niet helemaal op eigen benen kunnen staan. Ze krijgen een kamer in een gewone woonwijk met begeleiding. Volgens gemeente levert dat meer rust op en ook een goede start. Er zijn wel veel meer kamers nodig. Je kunt je daarvoor aanmelden. Het project loopt al een hele tijd in Zwolle, maar wordt nu dus uitgebreid. En een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe bedragen die je moet betalen voor Funda. Dat is de site waar je even lekker huizen kunt kijken. Ze vinden de prijzen van die site veel te hoog. Zo betaal je geld voor

0: het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden. Dat vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die die brief schreven, die zeggen: ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge fundaprijzen. Dat zien ze nog niet echt zitten.
0: Ja, daar kun je een hoop grapjes bij maken. Ja. De makelaars die willen heel graag dat de grootste makelaarsvereniging van ons land gaat ingrijpen. En dat is ook de grootste eigenaar van Funda. Ze zijn dus vooral bang dat mensen een beetje los van makelaars hun eigen verkoop gaan regelen.
2: Oh ja, maar dat kan toch al?
0: Het kan. Ik denk wel dat echt weinig mensen dat uiteindelijk zullen doen. Dus ja, god, hoe groot is het probleem?
2: Ja, nou ja, weet je wat het is? Dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel. Als je een huis hebt gekocht, de idiote bedragen die je moet betalen voor, ik noem maar even, een notaris.
0: Ja.
2: Of inderdaad een makelaar. Die daar ook nog een soort percentage tussen uitpakt. En als je dan hoort dat ze ook nog vangen via Funda. Ja, ik weet niet. Ik word daar wel vrij chagrijnig van, hoor.
0: Ja, het is wel een bericht om misschien cynisch van te worden. Toch is het een grote groep die nu dus aan de bel trekt. Of je er medelijden mee moet hebben, dat laat ik even aan jezelf over.
2: Oké, heel goed. Dankjewel, Wieke. Tot zometeen. Eerst maar eventjes naar Grita. Ik ga toch even vragen, Grita, over die grote brand. Het is eigenlijk maar goed, toch, dat er niet al te veel wind staat op dit moment.
3: Klopt, ja, er staat een licht briesje uit noord tot noordoost. Die is windkracht 2, hooguit windkracht 3. Maar ja, dan als je aan de zuidkant van die brand zit, dan heb je ermee te maken.
2: Ja, het is wel zeer vervelend. Veel mensen zeggen ook inderdaad in de app nu, het stinkt. Ik zie inderdaad de rookpluimen. Ja, is wat dat betreft droog, maar nog niet zo droog dat we echt meteen ook daar echt heel veel zorgen over moeten hebben. Toch?
3: Het is in een woonwijk, toch?
2: Of het is in het centrum van van een stad. Ja,
3: ik neem aan dat alle blusdiensten aanwezig zijn. Die zullen ook wel in grote getalen steeds naar zo'n brand komen. En ja, droog is het. Droge lucht ook. Dat maakt eigenlijk ook de warmte van vandaag en de komende dagen behoorlijk draaglijk. Je ziet ook dat de temperaturen best op zich wel meevallen. Nu van de kop van Overijssel 22 graden naar 24 graden in Twente. En strakjes hebben we 6, 27 graden in de kop. En 29, misschien net dan 30 graden in Twente. Dat zijn op zich hoge temperaturen, hoogzomers. Maar omdat de relatieve luchtvochtigheid vrij laag is, voelt het, zeker in de schaduw, denk ik, best vrij aan. En je enige wolk die je ziet is waarschijnlijk dan die rookwolk in het noorden. Want verder is er geen bewolking aanwezig, of het moet een windveer zijn of een vliegtuigstreep.
2: Oh ja, precies. En morgen zag ik dat het wel weer heel flink gaat waaien.
3: Ja, morgen steekt de wind wel wat meer op. Nog steeds uit die noord-noordoosthoek. Hij is nu wat meer noord. Hij draait wat meer bij naar het noordoosten. En met een bochtje lijkt er iets warmere lucht aan te komen. Op meerdere plaatsen gewoon een graadje erbij op ten opzichte van vandaag. Veel zon. Misschien is een paar wolkjes die vanuit Duitsland onze kant op komen. Misschien een spetterbui voor Twente, dat is dan een geluksbui. Maar de meeste plekken zijn gewoon weer droog, zonnig. En ook woensdag en donderdag met wat minder wind. Veel zon en overdag 28 tot 30 graden.
2: Eigenlijk vind ik jammer dat Bert er niet is. Heb jij ook een mooi weerwoord gehoord, Wieke?
0: Ik hoorde het woord windveer weer even voorbij komen.
2: Oh, ja. Okay. En ik het woord geluksbui.
0: Ach, geluksbui.
2: Ik vind een geluksbui. Ik vind dat echt. Iedereen verdient af en toe een geluksbuitje.
3: Zeker.
2: Oh, wat heerlijk. Grita, dankjewel. Tot vanmiddag.
3: Tot later. Doei.
2: Gaan we nog eventjes naar de weg. Het is een opvallende melding op de A28. Het is Amersfoort richting Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Noord. Dat is heel onhandig, want er staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten. En de ANWB is heel specifiek. Het betreft staat hier een vrachtwagen met een lekke band. Oké, akkoord. En die staat daar nog, zeggen zij, tot 13:30. Precies, daarna is hij opgelost in de rook. Ja, ik heb geen idee. Het zorgt in elk geval voor een korte vertraging. 2 minuten. Langer sta je in de file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Eigenlijk de standaardfile. Op dit moment is die 10 minuten lang. Sterkte als je erin staat. José.

0: Springsteen op Radio Oost. Het is je maandagmiddag 12:15 met The River. Soms dan heb je een gesprek met iemand of dan hoor je een plaat en dan vind je dat zo ongelooflijk tof. Ik had dat afgelopen weekend met Hans, de liedzanger van Higo. Gaat over een nieuwe plaat, niet als vroeger. Luister even mee.
1: Het gaat over hoe afscheid nemen een soort onderdeel is van iets. Eigenlijk liedjes tot stand gekomen nu bijna 2 jaar geleden toen er een relatie overging. En dat er iemand weer terugkwam in mijn leven. En dat ik dacht, dit past eigenlijk helemaal niet meer. Wij passen niet meer bij elkaar. En dat voelt niet als vroeger.
0: En dus heet de nieuwe plaat van Higo, de band uit Zwolle, niet als vroeger. Ja, kleine waarschuwing. Deze blijft de hele dag in je hoofd zitten.
2: Ik was eigenlijk bang. Voor wat er nu nog komen ging. Voor de grootsheid.

U2 en Where the Streets Have No Name. Maak ik in elk geval Wendy Tiemens uit Staphorst heel blij mee. Stuurt ze via een appje naar de studio. Ken je dit nog? Ja, dit zijn die ijskowagens die rondrijden in de zomer. En als je tegen mij zegt zomer, nou dan zeg je wel ijs. Nou dacht ik, wat zou er gebeuren als je een grote hit... Bijvoorbeeld Smooth Criminal, hè, die hadden we een paar uurtjes geleden... door zo'n enorme ijsmachine haalt, zeg maar. En dat zo ongeveer laat klinken. Nou, deze is dus al geraden. Smooth Criminal van Michael Jackson. Maar ik heb een nieuwe opgave voor je klaarstaan. In Melodijs heb ik dit spelletje maar even genoemd. Welke plaat is dit? Ik denk dus moeilijker dan bijvoorbeeld Michael Jackson en Smooth Criminal. Dus luister goed. Van jou, titel en artiest. Heb jij enig idee wie dit is en welke plaat het is? 06-4567-1331 of download even de Oost-app. Dan duk je rechtsbovenin op het tekstballonnetje en kan je me gewoon appen. Welke titel en welke artiest ben ik naar op zoek in Melodijs? Je mag me laten weten voor een RTV Oost XXL

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Het nieuws in Overijssel. In de kop van onze provincie ruiken sommige inwoners een sterke, vieze geur. Het kan te maken hebben met een hele grote brand in het centrum van Meppel. En het project Kamers met Aandacht wordt uitgebreid. Zo kunnen meer jongeren een plek krijgen wanneer ze uit de jeugdzorg komen en nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan. Meer Overijssels nieuws, dat vind je in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dankjewel. Ik weet wel waar ik naartoe ga. Je moet Mart zijn tekst even aanpassen. En is de benzine heel goedkoop, blijkbaar? Ik heb dat helemaal nooit doorgehad. Ik ging altijd gewoon naar Luxemburg. Hey, het is best wel druk onderweg. En er zijn echt een paar opvallende dingen aan de hand in onze provincie. Eerst maar even naar een kapotte vrachtwagen. Die staat op de A28 Amersfoort richting Groningen, tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Noord. Het zorgt ervoor dat daar een vertraging staat van bijna 10 minuten. 4 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dus dicht. En die vrachtwagen zou rond 2:30 daar moeten zijn weggesleept. Dus nog een klein half uurtje volhouden. Dan is ook aansluiten op de A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede-West en Enschede-Oost. En er is echt, ik weet niet wat hier gebeurd is, maar er ligt zand op de weg. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Ja, waarschijnlijk komt diegene dan van de N35, want die melding zag ik eerst daar verschijnen. De Duitse grens richting Almelo, tussen de Duitse grens en Enschede. 5 minuten vertraging, want daar ligt ook zand op de weg. Ja, of iemand neemt het strand gewoon mee, dat kan natuurlijk ook. Maar als je daar nou een fotootje van hebt of je ziet dat daar aan de hand is, stuur hem even door via 06-4567-1331.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Ja, een

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. José de Bruin.

0: Beach. Het is Radio Oost op je maandagmiddag. Het is 1:08 en volop zomer.
1: José de Bruin.
0: Nog een klein uurtje ben ik bij je en ik ben niet alleen, want Oene, jij bent er ook.
2: Zeker, en ik zit hier heerlijk op het terras van Beeldentuin Eikelhof in Mariënheem. Ik kijk uit over een groot, prachtige tuin met allerlei beelden, groot en klein. En meer daarover zometeen.
0: Heel goed. Ja, sommige mensen die hebben het zwaar, hè. Die zitten op een terras. Dan moeten we ook even echt heftig, hoor, Oene, dat je op het terras zit. En dat,
2: Zwaarste beroep ter wereld.
0: Gelukkig mag ik woensdag weer een dagje op pad. Kan ik ook op het terras gaan zitten.
2: Ja, je moet naar Steenwijk, geloof ik. Hè?
0: Ik ga naar Steenwijk. Ja, hartstikke leuk. Ja. Oene, heb jij al een ijskoopwagen voorbij zien komen eigenlijk?
2: Nee, ik heb nog geen ijskoolwagen voorbij zien komen. Dat is niet helemaal waar. Ik was vanmorgen bij die waterbuffelboerderij. Ja, ja. We hebben daar een boerderijwinkel. En dan kon je wel ijs proeven die afkomstig is van de waterbuffel. Mm. Althans, van de melk. Mm-hmm. En ook dat heb ik niet geproefd.
0: Mm. Nou, oké. Okay. Ik heb dit wel voorbij horen komen. Tot zo, Oene, trouwens. Dit ging weer door mijn straat. En vroeg ik me af, wat gebeurt er nou als je daar echt een hele grote hit doorheen pompt? Door dit kleine, rare speakertje. Kan je dan nog steeds raden van welke artiest en welke plaat ik naar op zoek ben? Nou, luister goed.

Het komt de kwaliteit niet echt ten goede. Kijk, eerlijk is eerlijk. Maar welke plaat en welke artiest ben ik naar op zoek? Je mag me laten weten via de Oost-app voor het XXL Zomerpakket. Ook Bente. En 3, 2, 1 staat voor je klaar. Nou, Walk the Dinosaur, 'tis Wes.

0: Bente en 3, 2, 1.
1: Zomer in Overijssel.
0: En zomer betekent dat wij weer op pad mogen. Je ons in de hele provincie kan tegenkomen. En het is een grote eer hoor, als je hem ziet met zijn blauwe plopkap. Hey Oene.
2: Hey, goeiedag José. Ja, het is een hele grote plopkap inderdaad. En met die plopkap zit ik hier op het terras van Beeldentuin Eikelhof in Mariënheem. Eigenaar Peter Groen zit hier naast me. Ja, ik kijk hier uit over jullie. Ja, terrein is het eigenlijk. Het is een hele grote tuin, zo moet ik zien. Hoeveel beelden staan hier?
3: Nou, in de tuin staan zo ongeveer 450, 500 stuks.
2: Niet alleen hier, want als ik bijvoorbeeld hier naar uitkijk, dan zie ik enkele tientallen. Waar is de rest van? Die kan ik vanaf hier niet zien.
3: We hebben hier ook nog twee galerieruimtes en een orangerie, wat ook onze dinerruimte is, of voor de lunch. Daar staan ook nog ongeveer 150, 200 stuks.
2: Ja. Allemaal gemaakt door diverse kunstenaars, waarvan twee uit Spanje.
3: Twee uit Spanje, ja. Twee hele grote jongens uit Spanje, die ook grote dingen maken en ook hele mooie dingen.
2: Ja, want ik zie hier namelijk een soort van bronzen boom met bladeren, afkomstig van een Spaanse kunstenaar. Welke, ja, wat is het, zei je?
3: Het is een Spaanse kunstenaar, die heeft deze baobabboom gemaakt van metaal. En hij is wel een van de bekendste kunstenaars van Spanje. Staat op heel veel rotondes in de grote plaatsen. Calpe, Benissa, Moreira, daar staat hij.
2: Ja, hoe kom je daaraan?
3: Ooit op vakantie en ik kwam hem tegen. En toen zei hij van, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ik zei, ja, ga eens wat maken voor mij. Ga kijken of we het verkocht krijgen. Ja. En dat is gelukt. En hij staat hier al 4, 5 jaar nu.
2: Duidelijk. Nou, de kunstenaar die rechts voor mij, zeg maar de rechthoekige vijver. Die heeft een oog voor mooie en vooral naakte vrouwen.
3: Ja, die houdt wel.
2: Wie is dat?
3: Die houdt wel van naakte vrouwen. Dat is Irinée Duriez. Dat is weer een Belg. Ook een hele goede kunstenaar, een van mijn betere kunstenaars. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen van hem alleen, maar dat is dus hij. En ik heb van Hieke Meppeling, wat daar staat in de vijver, ook een naakte vrouw. Minder echt provocerend, maar ook wel naakt, ja.
2: En dan zie ik daar in de verte ook een vrouw zittend op een soort van sokkel. En dat doet mij een beetje denken aan dat beeld in Kopenhagen. Is het een replica of totaal wat anders?
3: Het is totaal wat anders, want replica's hebben we hier natuurlijk niet. Maar het is wel een heel bekende Nederlandse kunstenaar, Peter Adams. En het is natuurlijk wel geïnspireerd op anderen die wat vaker aan het water zitten. Dus elke kunstenaar heeft wel eens een voorbeeld van iets of iemand.
2: Levensgrote tijger zie ik daar verderop. Waar is die van gemaakt?
3: Metaalonderdelen, gereedschappen, schijven van remschijven. Allerlei soorten metaal door Patrick Visser gemaakt. Schitterende kunstenaar, maakt hele mooie dingen.
2: En andere beelden, waar zijn die van gemaakt?
3: Hoofdzakelijk brons, steensoort. We hebben natuurlijk kortenstaal, staal en RVS, en glaswerk en keramiek.
2: Ja, mensen kunnen de beelden ook kopen. Nou, als we het toch even hebben over die vrouw die daar zit op die sokkel. Die lijkt op dat beeld in Kopenhagen. Is vrij groot. Als mensen zeggen, want er staat een kaartje bij waarop staat wat die moet kosten. Stel dat iemand hem koopt en dan wordt die opgehaald. Dan is daar een lege plek. Hoe ga je daarmee om?
3: Die gaan we opvullen.
2: Maar heb je die zomaar opgevuld? Want ik kan me voorstellen dat dan wel even weer doet. Dat je wanneer je weer zo'n soort beeld krijgt.
3: Nou, we hebben heel veel beelden die dus wel ergens anders weggehaald kunnen worden. Wat midden in het veld staat, dan zetten we dan weer aan het water. Maar de gaten die we op kunnen vullen, vullen we op. Ja. En dan komt er wel weer wat nieuws.
2: Heb je dan een magazijn waar nieuwe beelden staan?
3: Nee, ik heb niet zoveel voorraad van. Hele grote dingen, maar kleine dingen. Als die verkocht worden, gaan we gewoon schuiven. Wat er nog een beetje ordentelijk lijkt als je het mee gaat schuiven.
2: Ja, we zijn hier nu op maandag. Zie geen mensen hier. Dat komt omdat hij dicht zit. Wat gaat die fout?
3: Je gaat niks fout. We hebben een vrije dag.
2: Moet ook gebeuren.
3: Zoals elke maandag zijn we dicht. En dat is de enige dag dat we dicht zijn. En de rest zijn we open van dinsdag tot en met maandag tot en, zondag tot en met dinsdag, zeg maar.
2: Dan zijn jullie open. In hoeverre speelt het weer parten?
3: Het heeft wel invloed natuurlijk. Maar mensen die echt iets plannen, komen wel. Maar als het heel warm is, boven de 38, 39 graden, dan is het weer te warm. En bij regen ook minder.
2: Nu gaan jullie in oktober zeg maar, de boer op in Spanje, kijken naar nieuwe beelden. Wat is de verwachting?
3: Nou, dat er wel weer wat uitkomt. Het is natuurlijk altijd een beetje een handelsvakantie. En dat is altijd wel leuk, want je blijft er dan 4, 5 dagen. Maar dan kun je ook een beetje zien wat de kunstenaar voor je gaat maken. En dat je ook een beetje weet wat hij allemaal doet. En wat je uit mag zoeken bij hem.
2: Nou heb jij voorafgaand de tuinman die hier nu bezig is, heb je een beetje zitten plagen. Wat heb je tegen hem gezegd?
3: Nou, dat jij hier kwam en dat jij...
2: Dat is toch al confronterend inderdaad.
3: En dat hij zich een beetje netjes aan moest kleden voor de radio.
2: Ja, want je zei van... ja, tegen hem gezegd van... Ja, ook de tv komt erbij, maar je komt er niet op, want je bent zo lelijk. Ja. Dat heb je gezegd, hè?
3: Ja, dat heb ik inderdaad gezegd, ja.
2: Nou, nu krijg... Dat heb je voor de radio niet te zeggen,
3: hè? Ik denk dat hij nu wel boos wordt op mij. Maar ik ken hem al 25 jaar, dus wat dat betreft...
2: Moet je zien hem daar toch ploeteren, joh. Ik heb toch wel medelijden mee in die warmte.
3: Hij werkt wel, jij niet.
2: Oh, dat doe je geen werk.
0: Zo is het. Pak hem aan.
3: Hij doet zijn best al. Jij ook, hoor.
2: Oké, dankjewel. En jij nou niet, want jij bent vrij dan.
3: Ja, ik ben vrij, ja.
2: Laat geen morgen open.
3: 9 uur sta ik hier alles open te maken. 10 uur gaat officieel open.
2: Mensen die van plan zijn morgen Peter Groen te gaan bezoeken, plaag hem even. Ga hem gewoon eventjes een beetje plagen als je hem ziet. Dat heeft hij verdiend. Dankjewel, Peter.
3: Dankjewel, hoor. Jij ook.
0: Heerlijk, Oene.
2: José.
0: Ja, blijf jij maar lekker zitten op het terras, hè? Ik hoor het alweer.
2: Zeker. Ik ga ze ook even terug weer naar Haarlem.
0: Oh, leuk. Nou,

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
11: Wat moet korter?
10: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
11: Nee, korter.
10: Wie RTT heeft ze volle holt.
11: Korter.
10: Een bult holt, wie RTT.
11: Korter.
10: RTT holt.
11: Korter.
10: Holt.
12: Het is precies 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een stevige file op deze zomerse dag op de N35 en A35. Het is allemaal dus tussen de Duitse grens en Enschede. Stilstaand verkeer door zand op het wegdek. Wat daar precies is gebeurd en wie de lading kwijt is geraakt, dat is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat er 1 rijstrook per richting beschikbaar is. En dat zorgt dus voor gedonder op beide wegen N35, A35. In totaal heb je daar inmiddels 1/2 uur vertraging. Dus hou dat een klein beetje in de gaten.
12: Nou, het loopt alleen maar op, Wieke. Ik zal je zo meteen vertellen wat de actuele vertraging is. Maar je wordt er bang van. Ondertussen staat er bijna 3 kwartier. Ik krijg een fotootje binnen. Die zie jij ook op TV Oost, als je aan het kijken bent. Die foto die is van Jeroen Brouwer. Ik deed namelijk, nou wat zal het zijn, 1/2 uur geleden een oproepje van hey, daar ligt zand op de weg. Wat is er aan de hand? Nou, Jeroen die ziet in elk geval een auto met een aanhanger in de berm staan. En inderdaad, zand op de weg. Nou, Jeroen staat vooraan in de file. Maar ja, het lijkt me gewoon wel lastig en gewoon op je beurt wachten. Politie is daarbij, zie ik. En ook, wat is dat, Rijkswaterstaat, hè Wieke?
13: Ja, zeker.
12: Ja. Nou goed, zometeen dus actueel vertel ik je hoe lang je daar moet wachten op je beurt.
13: Heel fijn ook, Jeroen. Dankjewel voor het doorsturen. Dit zijn berichten die we heel graag van jou horen en van iedereen in onze mooie provincie natuurlijk. Bijvoorbeeld ook berichten over de kop van onze provincie. Stank en rookwolken daar. Het heeft te maken met een grote brand in het centrum van Meppel. Deze collega-verslaggever van RTV Drenthe is even gaan kijken.
14: Waarschijnlijk is de brand ontstaan bij de slagerij. En daarachter heb je de Voorstraat. Dat is een straatje met allemaal oude panden. En daar sta ik nu, want daar slaan de vlammen nu uit een woning. In ieder geval 1 woning, wat ik kan zien. Dat zijn dikke...

0: Zwarte rookwolken die de lucht in gaan hier in de straat.
1: Ja, in het centrum van Meppel dus, maar ook te zien in de kop van onze provincie en vooral te ruiken. Mocht je een gekke geur daar signaleren, doe dan ramen en deuren even dicht. Dat is ook het advies van de brandweer. Ga je deze zomer met de auto op vakantie, dan kun je volgens de ANWB het goedkoopst tanken en laden in Spanje. In ons land kun je dat niet zo goed doen. We zijn een van de duurste landen van Europa. Vooral langs de snelweg betaal je hier flink meer voor benzine en diesel. En daarom is het advies om altijd buiten de snelweg te tanken. Mm-hmm. Sowieso een goede tip. Kan vooral in Duitsland tientallen centjes per liter schelen.
2: Vind je het niet ook iets voor heel veel rijk? Ik vind altijd als je kan tanken langs de snelweg,
1: ja,
2: dan heb je het gemaakt in het leven.
1: Ja, dat je daar niet over na hoeft
2: dat
1: te denken.
2: Dat je niet na hoeft te denken van, nou, ik neem een afritje, want dat scheelt me 20 cent. Maar dat je gewoon voor €2,50 je tankje staat vol te tanken.
1: Ja,
2: ja, dat vind ik echt het voorbeeld. Ik kijk altijd een beetje met jaloezie naar die mensen. Dat ik denk, oh ja, ja, of ze rijden gewoon met een pasje, met een tankpas. Mm. Maar ik vind het altijd weer opmerkelijk. En dus opmerkelijk Luxemburg van de troon gestoten.
1: Zeker, zeker. Gewoon Spanje. Moet je wel even doorrijden? Het is nog wel een eindje om daar even te kunnen komen.
2: Ja, snijtje om.
1: Maar als je er dan eenmaal bent, dan kun je goedkoop tanken. Je kunt ook hier blijven, want er is genoeg te doen in ons land natuurlijk ook de komende zomerweken. Want ga je bijvoorbeeld volgende week naar de Nijmeegse Vierdaagse, dan heb je geluk. Er gaan heel veel extra en heel veel langere treinen rijden, onder andere ook tussen Zutphen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen. Er rijden ook extra vroege treinen voor die diehard wandelaars en ook nachttreinen voor die diehard feestgangers die naar de Vierdaagse feesten gaan. Zo willen de vervoerders die grote drukte een beetje opvangen. Op station Nijmegen word je wel extra gecheckt of je een geldig kaartje hebt en of je niet te veel drank bij je hebt. Veel plezier en veel succes als je mee gaat doen. Ieder jaar natuurlijk ook heel veel Overijsselaars die meedoen aan die bloedhete Vierdaagse. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Wieke, dankjewel. We gaan naar het weer. Het is nog steeds code geel. Die is er verlengd tot en met woensdagochtend 6 uur. Voor de hitte dus. Pas goed op, doe het rustig aan, drink voldoende. Neem een paraplu mee in je auto. Ja, neem een paraplu mee.
1: Ja, dat helpt echt.
2: Heb je de ervaring?
1: Ik heb dit wel eens moeten meemaken, nee, helaas. Ja, met pech langs de weg.
2: Nee.
1: En zo'n klein beetje gefabriceerde schaduw kan toch wat gaatjes schelen.
2: Oh, wat heftig. En je had een paraplu.
1: Ja.
2: Had je ook een flesje water?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Ja, toevallig moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh, ik dacht, nou, ik dacht, jij gaat altijd gewoon goed op weg.
1: Maar was het maar zo.
2: Vandaag wel echt volop zon. En als je dus met pech langs de weg komt te staan, doe als Wieke. Neem een fles water mee. En een paraplu. Want het waait ook maar heel zwak tot matig. Het wordt tussen de 27 graden in de kop tot 30 graden in Twente. Morgen is het ook zonnig, dan wel meer wind en een tikkie warmer. Ja, je zag het net al op de foto van Jeroen Brouwer. Dankjewel Jeroen voor het doorsturen. Er ligt zand op de weg op de N35. Een auto met een aanhanger staat er in de berm. Nou, het zou zomaar eens kunnen zijn dat vanaf die aanhanger al dat zand is gekukeld. Weten we nog niet. Gaan we nog even checken. Maar het zorgt wel echt voor een joekel van een vertraging. Op dit moment op de A35 Almelo richting de Duitse grens tussen Enschede West en Enschede Oost is er afwisselend maar één rijstrook per richting beschikbaar. Nou, daar is het nog maar 4 minuten. En dat wisselt gewoon de hele tijd heel erg, hoe lang je daar moet wachten. Want op de N35, Duitse grens richting Almelo, tussen de Duitse grens en Enschede, staat daar nu bijna, ja, je schrikt ervan, 3 kwartier vertraging.

Mud en Dynamite op Radio Oost. We waren nog druk bezig met ons spelletje. De Melodijs, waarbij je een melodietje hoort uit de speaker van een ijskouwagen. En aan jou de taak om te raden welk deuntje dat dan is. Welke artiest is het en welke plaat is het? Dat is de opdracht. Nou, luister goed, want er komen veel foute antwoorden binnen.

Weet jij welke plaat ik naar op zoek ben? Laat het dan nu achter via 06-4567-1331. Wie weet ben ik je dan zometeen. Nou, zullen we over 5 minuten ongeveer afspreken? Ben ik je over 5 minuten ongeveer terug? En ga jij er vandoor met een XXL Radio Oost zomerprijzenpakket? Moet ik nog even samenstellen, maar komt goed. Welke plaat ben ik daar op zoek? Je mag het me nu laten weten. Bel ik je misschien na Sam Fender. Ring me in.

0: Ik vind het zo te gek. Vorig jaar uitgebracht Sam Fender en Rain Me In. En platen tegenwoordig mogen nou nog zo'n 2 minuten duren of zo. Want dat is een beetje het concentratiespannen die we hebben. Maar deze plaat, gewoon een nieuwe plaat, duurt 5 minuten en 39 seconden. En hij is zo ongelooflijk goed. Ik word er helemaal blij van. Net als ik blij word van jou. Je berichtje op 0645671331. Hey, hallo. José hier. Nog een klein kwartiertje ben ik bij je. Eerst maar eventjes naar ons spelletje. Melodijs spelen we, waarin ik jou een melodietje laat horen. Wat je ook zomaar voorbij kan horen komen uit zo'n ijskoolwagen. Je weet wel, zo'n deuntje waardoor alle kinderen helemaal hysterisch worden. Ik krijg veel antwoorden binnen, dank je wel. Maar ook heel veel foute antwoorden. Jenny, ik vind wel dat jij echt het meest creatieve antwoord geeft. Dit stuur jij in.
1: Kom uit de beste, mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag.
0: Jenny zegt, je bent op zoek naar kom uit de bedstee, mijn liefste. Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, zo klinkt de plaat waar ik naar op zoek ben als je die door een ijskookcar zou laten afspelen.

0: Ik hoop dat de telefoon...
1: Sabine.
0: Ja, Sabine neemt gewoon de telefoon op. Hey Sabine, ja. Met José. Hallo. Van hi. Radio Oost. Hi. Sabine, heb je al vakantie?
1: Ja, heb ik.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Oh, wat heerlijk. En hoe lang duurt deze vakantie?
1: Vorige week begonnen en nu nog deze week en volgende week.
0: Oh, tegelijkertijd met de kinderen misschien?
1: Ja, klopt.
0: Oh ja, word je al gek?
1: Nee, valt mee.
0: Wat is jouw tip dan? Want ik moet zometeen ook 3 weken met 4.
1: Ja, nou ja, een beetje een zwembad. Een beetje mijn ding laten doen, met vriendjes afspreken.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, dat is misschien wel verstandig. Gewoon zoveel mogelijk loslaten.
1: Ja.
0: Ja, de goede tip, Sabine, dan ga ik meenemen. Ja. Het is wel echt, worden ze ook hysterisch trouwens, die van mij wel, als ze dat geluidje horen van de ijsko-truc.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Hè?
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is echt niet normaal. Dat zijn een soort puppies en die gaan gewoon rennen en dat is geen ontkomen aan.
1: Nee.
0: Voor jou makkie dus. Jij wist volgens mij wel wat je hoorde, nog één keertje luisteren. Ik denk ook dat we een beetje van dezelfde leeftijd zijn, dus dan is dit ook een klein beetje jeugdsentiment, hè?
1: Dat klopt.
0: Wat is het?
1: 2009, Vanessa Carlton.
0: Met?
1: 1000 miles.
0: Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed, Sabine.
1: Kijk,
0: je krijgt van mij een XXL zomerpakket van Radio Oost. Ik doe geen ijsjes in en zo, want dat smelt allemaal. Maar wel wat leuks waar ook de kinderen mee kunnen spelen.
1: Oh, kijk, geweldig.
0: Leuk, Sabine. Dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijne vakantie.
1: Dank je.

Ja, Sabine en ik zijn van dezelfde leeftijd en weten dus nog echt als de dag van gisteren dat zij daar zat op haar pianokruk en dat ze de hele wereld afspeelde. Vanessa Carlton en A Thousand Miles verdiende Sabine een XXL Radio Oost zomerprijzenpakket mee. Vast ook mooie dingen bij Benjamin en Wieke zometeen. En ik spreek jou woensdag weer.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. In de kop van onze provincie ruiken sommige mensen een vieze geur. Het kan te maken hebben met een hele grote brand in het centrum van Meppel. Op sommige plekken is ook in onze provincie een NL-alert binnengekomen. En nog steeds lange files op de N35 en A35 vanwege zand op het wegdek. Mogelijk is een aanhanger die lading verloren. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dank je wel. Kijken wij even naar de files op de Overijsselse wegen. Op de N35 staat een lange file. N35 Duitse grens richting Almelo. Tussen de Duitse grens en Enschede. Daar heb je 5 kilometer file en 17 minuten aan vertraging. Heeft allemaal te maken met zand op het wegdek. Afwisselend is daar slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. Nou, ook de andere kant op, daar staat een flinke file A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede West en de Duitse grens. Daar staat maar liefst 28 minuten vertraging. En andere file die springt net weg, dus dat is een goed teken. Zometeen de mooiste muziek hier op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je er weer bij bent. Het uur beginnen we zometeen met Michel Delpech en Pour un Flirt. Lekker naar Frankrijk geteleporteerd worden met heerlijke zomerse muziek.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Benjamin Borgman.
19: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
20: Ja!

0: Misschien is jouw vakantie net begonnen. Zit je nu in de auto op weg naar Frankrijk? Nou, dan ben je nu al helemaal in de stemming gekomen, toch? Michel Delpech en Pour un Flirt hier op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Ja, het nummer gaat over het verlangen naar een one-night stand of een avontuurlijk vluggetje. Jazeker wel, de zanger zingt vol overgave dat hij bereid is om alles te doen en zelfs gekke dingen of zonden te begaan voor een enkele kus en wat quality time tussen de lakens met de vrouw die hem betovert. Goed, tot zover de plaknachten van Michel Delpech. Je luistert naar Radio Oost. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Hopelijk is jouw week fijn gestart. Heb je een lekkere ochtend gehad? Een goede start van de maandagmiddag. Ik hoop voor je dat je vakantie hebt, want met het heerlijke weer kom je die vakantie prima door. En als je gewoon moet werken, dan is er ook niets aan de hand, hoor. Want met Radio Oost op de achtergrond hoor jij de allerbeste muziek. Ik kreeg al een appje via 06-4567-1331. Zeg, ik zie staan. Zeg, Benjamin, doe je ook de pop-up plaat vandaag? En zeker wel, dat doet Jan-Willem natuurlijk ook, hè. De doordeweekse dag tijdens de zomer, dan hoor je de pop-up plaat. Dan kun je daarmee meedenken met de muziek die jij graag wil horen. Daarover straks meer ga ik alles helemaal uitleggen. Maar je kunt dus alvast de WhatsApp erbij pakken. 06-4567-1331. Radio Oost. En zoals gezegd, de mooiste muziek, die hoor je natuurlijk hier. Ik heb dit uur onder andere Elton John, Blue Eyes voor je klaarstaan. ABBA en Dancing Queen ga je ook horen. De nieuwste van Teddy Swims komt er zometeen al aan. Maar eerst Hans de Boy en Thuis Ben.

0: En zo heet die plaat ook natuurlijk.
1: Ja, Mr. Know-it-all Teddy Swims, hij weet als geen ander de hit na hit te scoren. Hij is al maanden, wat zeg ik misschien al wel jaren, niet meer van de radio weg te denken. En met deze plaat weet hij het opnieuw te doen hoor. Mr. Know-it-all staat al heel lang in de top 40 en op dit moment staat hij op plekje nummer 6.
2: De pop-up plaat.
1: Tijd voor de pop-up plaat. Concept is eigenlijk heel simpel. Waar denk jij aan bij een bepaalde naam van een artiest of band of duo? Ja, Jan Willem die heeft het de afgelopen tijd ook al gespeeld. En er komen veel reacties altijd binnen via 06-4567-1331. Jij mag ook nadenken. Want waar denk jij aan als je denkt aan de Rolling Stones? Is er direct al een plaatje wat er nu in jouw hoofd oppopt? Of is er misschien een gebeurtenis die jij hebt meegemaakt die met de Rolling Stones te maken heeft? Vandaag staat in ieder geval in het teken van de Rolling Stones. Ja, misschien ben je wel ooit bij een concert van de mannen geweest. Dan kun je natuurlijk een hele mooie herinnering hebben die jij met mij en de rest van Overijssel wil delen. Je kunt even appen of bellen natuurlijk. 074-2456-665. Of heel simpel een appje sturen naar 06-4567-1331. Ik ga sowieso een paar liedjes draaien van de Rolling Stones die binnenkomen via de WhatsApp. Maar ik vind het ook wel leuk om een herinnering te horen van iemand die dus bij het concert is geweest. Of misschien het laatste album wel van de mannen hebben gehaald. Ja, laat het maar weten. 06-4567-1331. En dan hoor ik jou zo meteen misschien wel in deze zomerse uitzending. Zomer in Overijssel. Je hoort Oene later deze uitzending trouwens ook nog. Die is in het prachtige Haarlem vandaag. De Rolling Stones, waar denk je aan bij de Rolling Stones? Laat het weten. ABBA nu op Radio Oost en Dancing Queen.

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

Blue Eyes, Laughing in the Sun. Nou, dat gebeurt op dit moment zeker wel, hoor. En Dancing in the Rain, dat doen we een ander moment wel eens. Elton John en Blue Eyes hoorde je hier op Radio Oost. En de Rolling Stones fans, ach, die weten de WhatsApp wel te vinden, hoor. 0645671331. Het heeft allemaal te maken met de pop-up plaat. Want waar denk je aan als je de Rolling Stones hoort? Denk je dan aan een mooi nummer van ze? Denk je aan een mooie gebeurtenis? Ben je ooit bij een concert van ze geweest? Je mag het allemaal laten weten. Er komen dus, zoals gezegd, lekker veel appjes binnen. Henk Bronsvoort uit Badmen. Die zegt, ik ben 5 keer naar het concert geweest. Schitterend, zegt hij. Hij vindt Angie vindt hij het allermooiste nummer van de Rolling Stones. Net als Jacqueline Veldhuis uit Zwolle trouwens. Die vindt Angie ook het mooiste. Sympathy for the Devil komt nog langs van René. Wim ook van de partij. Satisfaction wil hij graag horen. En Lady Jane. Het meest bijzondere, of tenminste een bijzonder nummer van de Stones, zegt Els en Wim Kok via de WhatsApp 0645671331. Zometeen na half drie ga ik even een plaat draaien van de Rolling Stones. Mocht jij nog een mooie suggestie hebben, dan mag je het laten weten in de pop-up plaat. Denk je aan een specifiek plaatje? Nou, geef het dan door, zou ik zeggen.

Sophie Alice Baxter, of ze stond te shine op Concert at Sea. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar daar speelde ze natuurlijk ook Murder on the Dance Floor. Haar allergrootste hit. Zometeen hoor je nog veel meer hits hier op Radio Oost. Het is natuurlijk ook tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Krijg je zometeen van Wieke.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze volle holt.
7: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het is alweer 2:30. Het is 30 graden in Hengelo. Raalte, daar is het 27 graden en het is 26 graden in Enter. Hoogste tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Dat krijg je natuurlijk van Wieke Essendal.
11: Ja, goedemiddag. Inwoners langs het kanaal Almelo-de-Haandrik kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor plannen die de boel een beetje gezellig en leefbaar moeten maken. De provincie stelt dat geld beschikbaar voor bijvoorbeeld een ontmoetingsplek of wandelroute. Het is bedoeld voor de dorpen die de afgelopen jaren te maken kregen met verzakkingen en schade.

0: schade door dat kanaal. Het zorgde voor heel veel problemen. Aanvragen kunnen vanaf oktober worden ingediend bij de provincie. Een grote brand heeft gisteravond een huis in Hasselt zwaar beschadigd. Ook een schuur, caravan en camper gingen in vlammen op. De vier bewoners konden gelukkig op tijd naar buiten komen. Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer is niet duidelijk waar de brand is ontstaan en hoe het precies kwam. Dus dat onderzoek loopt nog. De woning is voorlopig onbewoonbaar. Ook een grote brand op dit moment nog in het centrum van Meppel. De komende uren is daar nog overlast van. Inmiddels zijn de rookwolken wat kleiner, maar toch kun je er in de kop van onze provincie nog het een en ander van zien en ruiken. En ook brandweercollega's uit de hele regio zijn opgeroepen, zegt de veiligheidsregio. Want de brand is behoorlijk van omvang.
1: Nou ja, zeer groot. Als je ziet wat voor korpsen er allemaal zijn gekomen. En de hoeveelheid. We hebben te maken met heel veel tankautospuiten die hier gekomen zijn. We hebben groot watertransporten liggen die water aanvoert. Hoogwerkers. Het is hier midden binnenstad, eigenlijk oude binnenstad van Meppel. En daar hebben we natuurlijk wel wat problemen met aanvoer- en toevoerroutes. Dat was nog wel een uitdaging voor ons. Maar het staat er. En ze zijn heel druk bezig om de brand te blussen.
0: Ja, er is inmiddels ook een NL-alert verstuurd. Sommige mensen in de kop van onze provincie hebben dat bericht ook gekregen. En de politie heeft op meerdere plekken in Twente gecontroleerd op de snelheid van motorrijders. Op de A1 werd een rijbewijs ingenomen van iemand die 200 km per uur reed. En ook op de Holteberg kregen mensen een boete met een hoogste snelheid van 111, waar je eigenlijk maar 60 mag. Ook in Weerselo reed iemand veel te hard, 130, waar 80 is toegestaan. En vlak voor een bocht haalde hij ook nog 3 auto's in, kwam ten val en kwam in het ziekenhuis terecht. Die man had ook geen geldig rijbewijs trouwens.
2: Zijn je nou 200 kilometer?
0: Ja.
2: Wow, ik zou niet eens durven.
0: Ik ook niet. Op een motor, ook niet in een auto trouwens. Nee. Überhaupt niet. Maar ja, dit zijn wel spannende of hele gevaarlijke capriolen.
2: Heftig.
0: Niet alleen voor jezelf, maar dus ook voor de omgeving.
2: Ja.
0: Meer nieuws uit onze mooie provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Wieke, dank je wel. Heb ik het weer nog voor je? Ik zei het al, het is heel erg warm op eigenlijk alle plekken wel. Het is volop zonnig met hooguit een paar dunne wolken. Er staat weinig wind, wordt zo'n 27 graden in de kop van onze mooie provincie, tot lokaal 30 graden in Twente. Vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar 15 tot 18 graden. De dag van morgen blijft zonnig, al neemt de noordoostenwind toe. De temperatuur loopt opnieuw op naar 28 tot 31 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers tot tropisch warm. Er stonden net een aantal files, maar die zijn nu gelukkig verdwenen. Op de A1 heb je alleen nog een korte file Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer file, 6 minuten aan vertraging.
3: Borgman.
2: De pop-up plaat, daar gaan we zo meteen weer mee bezig. Waar denk je aan als je de Rolling Stones hoort? Je mag het laten weten, 0645671331. Verschillende Stones fans in de app, die hebben al laten weten dat ze de Stones vaak live hebben gezien. Zometeen eens even eentje proberen te bellen. Ik ben benieuwd wat hun ervaringen waren natuurlijk. De Mavericks nu.

0: Zucchero hier op Radio Oost. En ik moet een beetje haast maken.
1: Zomer. De pop-up plaat.
0: En daarom gaan we direct naar Henk uit Enter. Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt een appje gestuurd voor de pop-up plaat. Het ging vandaag over de Rolling Stones. Waar denk je aan als je de Rolling Stones hoort? Nou, als ik zeg dat jij een hele grote fan bent, dan zeg ik niks verkeerd, toch?
2: Nee, dat klopt helemaal.
0: Wat, leg eens uit.
2: Ja, ik ben er een stuk of 8 keer geweest. Dus,
0: 8 keer?
2: Ja.
0: En wat was jouw mooiste herinnering?
2: Dat was in Duitsland.
0: Ja, in Duitsland. Waarom?
2: Ja, dat was gewoon een openluchtconcert. Dus dat was gewoon mooi. Dat was geweldig.
0: En wat vind je zo gaaf aan de Rolling Stones dan? Waarom ben je zo'n grote fan?
2: Daar ben ik mee opgegroeid. Dus,
0: Met de paplepel ingegoten?
2: Van
0: jongs af aan. En ik kan me dan zo voorstellen dat je moeilijk kan kiezen uit jouw favoriete plaat.
2: Ja, dat is wel een beetje moeilijk, ja.
0: Maar er is wel eentje uitgekomen.
2: Ja, die ging aangevuld. Ja, dat is wel een van de... Ja.
0: Om welke ging het?
2: Almost Seems Out.
0: Ik ga hem voor je draaien, Henk.
2: Helemaal goed.
0: En dank voor jouw appje.
2: Yo.
0: En succes met werk.
2: Ja, helemaal goed. Yo.
0: Ja, ik moest een beetje haast maken, want eigenlijk is Henk gewoon aan het werk. Maar heel fijn dat hij even de telefoon opnam en zijn appje doorstuurde. Want deze draai voor Henk en alle Rolling Stones fans.

0: Mooi om te zien wat er allemaal binnenkomt. Waar denk je aan bij de Rolling Stones? Nou, als het uit Henk uit Enter ligt, dan denkt hij aan Almost Hear You Sigh en zijn mooie herinneringen en al die concerten van de Rolling Stones en de mooiste in Duitsland, zei hij. Volgende uur nog een plaatje van de Rolling Stones. Maar eerst even heel iets anders. Want ik zei eerder dit uur al dat als je vakantie hebt, nou, dan kom je je tijd ongetwijfeld heerlijk door met dat fijne zonnetje dat vandaag aanwezig is. En de komende dagen natuurlijk ook aanwezig is. Maar ook tijdens je werk kun je zeker genieten van het zonnetje, hoor.
1: Zomer in Overijssel.
0: En dan denk ik toch al snel aan Oene. Vandaag zou je hem wel eens in de Halen kunnen treffen. Want daar is hij overal en nergens te vinden voor Zomer in Overijssel. Ja, Oene, goedemiddag. Waar ben jij nu ergens te spotten?
2: Ik sta bij Herberg De Pas. En ja, die is op maandag gesloten. Je zou verwachten met al die fietsers. Ja, dat die ook met name in de zomer wel open zou zijn. Ja. Dan komt hier een mevrouw aan fietsen. En met een hondje achter op de fiets en een mandje. Hoe heet het hondje?
3: Mila.
2: Mila, wat is het voor hond?
3: Paarsenrussel.
2: U woont zelf in Halen?
3: Ja. Ja.
2: Ja, heel veel fietsers in Halen. Wat maakt Halen in uw beleving nou zo aantrekkelijk? Waarom komen mensen hier altijd fietsen?
3: Omdat het hier natuurlijk mooi is. De natuur, Paltentoren, ja. Salonsheuvelrug.
2: Maar ja, de Paltentoren, hè, mag je niet in. Hoe komt dat toch?
3: Sorry?
2: De Paltentoren, daar kom je niet in. Waarom? Hoe komt dat toch?
3: Omdat het van familie is.
2: Familie van Heek?
3: Ja. Precies, dus dat is allemaal opvolgers van de familie.
2: Maar stel, ik wil een mooie radio- of misschien wel tv-reportage van de Paltentoren maken. Hoe moet je dat dan aanpakken?
3: Ja, wie weet. Ja, het zou wel heel mooi zijn, maar dan moet je bij de organisatie zijn.
2: Ja, dat valt ergens wel op. Bent u zelf al eens in geweest in de Paltentoren?
3: Ja.
2: Maar goed, hoe is dat u gelukt dan?
3: Ja, daar kan ik eigenlijk weinig over vertellen.
2: Dan toch even, hè. Hier is deze herberg dicht op maandag. Is dat gedurende de zomer? Wat vindt u ervan dat u dan gewoon dicht is?
3: Ja, nou, ik snap het wel, hoor. Die mensen willen ook een keertje een dagje vrij. Want ze zijn van dinsdag tot en met zondag open. En dan is het eigenlijk best wel druk. Ja. Heel druk.
2: Ja. In ieder geval kunnen ze genoeg de kosten verdienen, natuurlijk. Ja. En dan toch even, gaat u zelf nog op vakantie?
3: Ja, we hebben gewoon een seizoensplek in Drenthe.
2: En waar in Drenthe?
3: In de Hondsrug bij Eekst. En daar gaan we gewoon elke keer naartoe. Als het weer toelaat, dan gaan we daar fietsen.
2: Ja, en dat op een camping, hoe moet ik het zien?
3: Ja, camping de Hondsrug.
2: Oh, dat heet ook zo, de Hondsrug. En hoe lang blijft u daar dan?
3: Nou, dat is vaak verschillend. Van een weekend tot een week, tot 14 dagen. Dus, omdat het seizoensplek is.
2: En wat maakt die camping nou zo aantrekkelijk, omdat u daar elk jaar heen gaat?
3: Omdat we het samen doen met onze dochter. En de man en de zoontje. Dus dan hebben die daar ook vakantie met schoolvakantie.
2: Oké, okay, en binnenkort gaat u dan naartoe?
3: Ja, eerst mijn dochter natuurlijk met de rest. En dan zijn we een keertje in de beurt in augustus als alles weer naar school moet.
2: Dan mogen jullie?
3: Dan mogen wij weer.
2: En waar gaat u nu met het hondje naartoe?
3: Ik zet de fiets hier neer bij de pas en ik ga hier een stukje wandelen in de schaduw.
2: Lijkt me wel, hè?
3: Ja, anders is het veel te warm voor de hond, hè?
2: Veel plezier erbij. Wandel ze, zou ik zeggen. En alvast veel plezier op camping de Hondsrug.
3: Ja, dankjewel. Hè. U ook succes verder met het programma.
0: Nou, een stukje wandelen in de schaduw is zeker geen gek idee. Oene, dankjewel. Over een uurtje. Dan horen we jou weer in het prachtige Halen. Dankjewel.

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Let's go!
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Het nieuws in Overijssel. Scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is overleden. Werd 38 jaar en floot jarenlang wedstrijden van Go Ahead Eagles, PEC en Heracles. Hij zou ook meegaan naar het WK voetbal, maar werd opgepakt op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. En in Twente zijn gisteren heel veel boetes uitgedeeld aan motorrijders die te hard reden. Daar lees je meer over in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank je wel. Over de files kunnen we kort zijn. Oh, er springt er nou nog eentje bij. Nou, ik neem ze allebei even mee. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Je hebt daar 3 kilometer file, 6 minuten aan vertraging. En de enige andere file in Overijssel is de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampernoord en knooppunt Hattemerbroek. Je hebt daar 5 minuten vertraging en 7 kilometer file. Zometeen de Jackson 5. Ja, zeker. Shake your body. En de Jets heb ik ook voor je. Why not me?
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Yeah!
0: Ja, het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs en enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: voor een pop-up plaat, hè? Ja. Shake Your Body, The Jacksons op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent.
1: Benjamin Borgman.
0: Of dan misschien Michael Jackson als pop-up plaat, waarom ook niet? Nou ja, dus vorige uur heb ik een pop-up plaat gedraaid van de Rolling Stones. Ik vroeg aan jou, waar denk je aan als je de Rolling Stones hoort? Is dat misschien een specifiek nummer? Is dat een specifieke herinnering die je nog hebt aan een mooi concert bijvoorbeeld? Er kwamen veel appjes binnen via 06-4567-1331. Ja, ik heb dan toch de neiging om gewoon nog een plaatje te gaan draaien van de Rolling Stones. Dus laten we dat ook gewoon lekker doen. Je mag jouw suggesties doorgeven. Waar denk je aan? Aan welk liedje denk je van de Rolling Stones? Als je de Rolling Stones hoort. 06-4567-1331. Misschien heb je het wel meegekregen. Ze hebben hun 25ste album vorige week uitgebracht. Het is natuurlijk alleen nog maar een album. Niet eens een live album of een compilatiealbum. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, weet ik veel hoeveel albums je dan komt. Maar de leden van de Rolling Stones hebben ook een mooie interview gegeven een paar dagen geleden. En er werd gevraagd aan de leadzanger van de Rolling Stones, Mick Jagger natuurlijk. Zijn er momenten dat je het beu bent om een van de bekendste mensen op de planeet te zijn? Nou, wat zegt hij? Wel nee, ik kom nog altijd meer dan genoeg mensen tegen die geen idee hebben wie ik ben. Zeker in een stad als New York, waar heel de wereld en culturen samenkomen. Het is heus niet alsof ik overal een rode loper verwacht als ik ergens buiten kom. Nee, dat zou ook geen leven zijn, zegt hij. Nou, mooie nuchtere gedachte, want ik denk toch wel dat bijna iedereen Mick Jagger wel kent. Maar ja, hij vaart het gelukkig dus toch anders. Heb je een leuke suggestie voor een plaat van de Rolling Stones? Laat het weten via de app in de pop-up plaat. En zometeen ook even bellen met Hendrik Havenkort. Hij maakt altijd de allermooiste columns en heeft er ook echt al duizenden op zijn naam staan. Dus zometeen Hendrik Havenkort met een nieuwe, prachtige, mooie column.

0: Shanna Spyro en haar nieuwste Material Lover over het houden van echte dingen in een wereld vol social media, AI en alles wat digitaal is, zegt ze. De titel is een woordspeling op de term Material Girl, een bekende culturele benaming voor iemand die geobsedeerd is door rijkdom en bezittingen. Maar Spyro geeft een net iets andere betekenis aan. Iemand die houdt van echte, tastbare, door mensen gemaakte dingen. Zometeen een nieuwe limerick van Hendrik Havekort. Ik ben heel benieuwd wat hij nu weer heeft bedacht. Hij heeft al zoveel limericks op zijn naam staan. Zometeen een nieuwe naar Marco Borsato.
1: Het leven niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou hier op Radio Oost. Nou, waar ik wel voor leef, dat is Hendrik Havenkort. Ja, ja. Want we hebben lang genoeg gewacht. Hendrik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, met mij gaat het goed, ondanks al die hitte die we al achter de rug hebben. Maar we houden het hier koel. Ik heb je dat ook al gezegd. Met parasol, zonwering en zorgen dat de deuren dicht zijn, dan redden we het wel.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Even voor, de luisteraar die je nog niet eerder heeft gehoord. Elke keer als ik een uitzending mag doen, dan probeer ik altijd even met jou contact te leggen. Hendrik Havenkort uit het schitterende Agelo, toch? Zeg ik goed, toch?
1: Ja, dat moet je schitterende worden voorbij.
0: Is dat zo? Is dat niet schitterend?
1: Ja, is goed. Ik zeg, daar moet erbij.
0: Oh, daar moet erbij. Dat heb ik dan verkeerd verstaan. Zeker het schitterende Agelo. Jij maakt heel veel columns, je maakt heel veel limericks. Dat doe je eigenlijk elke dag. Ben je een beetje up-to-date?
1: Ik ben up-to-date. Ik heb de krant daar altijd bij nodig. En heel veel mensen om me heen die dan ideetjes aanreiken. Want ik vraag meestal elke dag, hebben jullie nog wat vrolijks voor dit?
0: Oh, mooi.
1: Een vrolijk nieuwtje, heb je nog iets positiefs? Want ook dat is belangrijk.
0: Ja, want er is soms moet je een beetje zoeken naar dat positieve, hè?
1: Ja, ik heb twee dingen gevonden die ik hartstikke leuk vind. Eén van knoflook, daar ben ik net hek op. En ik heb gelezen dat dit na de 4000ste keer de soldaat van Oranje nu gaat stoppen.
0: Ja, nu toch echt?
1: Ja, en daar heb ik toch iets van gemaakt, want dat vind ik een mijlpaal in alle limericks.
0: Nou, helemaal goed. Met welke wil jij beginnen?
1: Ja. Ik begin met de knoflook en dan de soldaat erachteraan.
0: Knoflook als eerst, kom maar op.
1: Ja, eerste knoflook. Knoflook uit Zenderen. 6 voetbalvelden zijn geoogst. De productie was dit jaar het hoogst. Op Arjan Bonthuis Akker, dat is een slimme rakker. Dit zomer was de oogst het droogst.
0: En nu Hendrik, ik wil eerst nog even een applausje. Mooi gedaan hoor.
1: Ja. Ja, wat is knoflook? Knoflook, wij gebruiken het heel veel. Het schoont de aders, vooral de slagaders, die worden allemaal schoongemaakt van binnen.
0: Oh.
1: Zonder dat je er verder werk mee hebt en je leeft veel, veel positiever. Geen hoge bloeddruk en weet ik veel wat. En je leeft ook veel langer.
0: Oh, ja, wie hoor ik daar op de achtergrond?
1: Ja, dat is Hans.
0: Hans?
1: Dat is mijn fietsmaatje.
0: Fietsmaatje,
1: Ik kwam toevallig binnen. En geniet even mee van de thee.
0: Nou, wat mooi. Hendrik, nu weet ik ook waarom jij zo positief bent. Dat heeft dus met die knoflook te maken.
1: Dat heeft daarmee te maken, jongen.
0: Wauw, dat is een goede tip voor degene die misschien wel minder positief is deze dagen.
1: Ik had er net nog eentje aan tafel. Die zegt een jonge dame van 15 van school, die stageert hier. En die zegt van, ik eet haast nooit soep. En ik zeg, jong kind, je moet stukje knoflook soep leren eten. Je weet niet wat je mist. Dat is ook heerlijk. Romige knoflook soep. Dat gaat erin als koek.
0: Ja. Nou, wanneer komt zij weer over de vloer? Dan misschien merk je direct daarna dat ze wat positiever is over een tijdje. Als jij wat knoflook aan haar geeft.
1: Je hebt nu wel een blos op je wangen.
0: Oh ja, jij zit mee te kijken, hè?
1: Nee, nu zie ik je wel, want ze had even dat ding verschoven.
0: Ja.
1: Kun je mee horen dan onder het luisteren naar die muziek?
0: Ja, zeker. Even voor de luisteraar. We hebben natuurlijk ook weer TV Oost. En jij hebt TV Oost aanstaan op dit moment, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nee, jij hoort het luid en duidelijk op de radio en tv te horen nu.
1: Oké, nou. We gaan naar de 4000ste keer van Soldaat van Oranje.
0: Ja.
1: Arjan bezocht het 104 keer. En 4 miljoen bezoekers meer. Het was het echte verhaal. Realistische taal. Dat Poetin dat zich wel realiseert.
0: Hendrik, dank je wel.
1: Een boodschap in, hè? Er zit een boodschapje in dat hij op moet passen, want wij zijn nou helemaal voorbereid.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Op welke ben je het meest trots? Welke nieuwe limerick?
1: Ik heb er nu 11 klaar.
0: Ja.
1: Ik zal je vertellen, ik zal ze noemen. Van tafelkleed naar servet. We kregen een nieuw stembiljet, oceanen worden warmer, Albanië, flamingo protest, dat vind ik ook een hele mooie. Tegen enorm mega-resort is er protest. Trump bracht daar een bezoekje, heel kort. Klimaat in topformaat, die Gaza-rode draad, die had hij in de kop, hè. Weer een mijlpaal op zijn scorebord. Die Trump, die doet me wat.
0: Ja, die doet me wat.
1: Een keer vanuit de boot ziet hij een mooi resort en zegt hij, hey,
0: Hendrik, je bent weer lekker bezig. Mag ik jou ontzettend bedanken?
1: Ja, dat mag.
0: En maak er nog een hele mooie week van, hè?
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot succes. Dank je, jij ook.
1: Doei.
0: Groetjes aan Hans.
1: Jo,
0: veel plezier met fietsen.
1: Jawel.
0: Jo, hè.

0: Een van de mooiste van Simply Red, Sunrise. Ach, dat is vandaag wel aanwezig hoor. Zometeen het weerbericht natuurlijk en het laatste nieuws in Overijssel.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neps alle soorten hold.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze volle hold.
8: Korter.
7: Een bult hold bij RTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 28 graden in Lichtenberg, in Boetel is het 29 graden en ook in Hellendoorn is het 29 graden. Maakt het 3:55, tijd voor het laatste nieuws in Overijssel, krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Een grote brand in Meppel heeft ook gevolgen voor een klein deel van onze provincie. Een aantal dorpen in de kop van Overijssel zijn meegenomen in een NL-alert over de rookoverlast van die brand. In het centrum van de stad ontstond vanochtend een grote brand bij een slagerij en sloeg over naar panden daarboven. Meerdere plekken zijn inmiddels ontruimd. Bij die brand kwam dus veel rook vrij, al lijkt het nu iets beter te worden. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Komt uit Borculo, maar floot geregeld wedstrijden in onze provincie. Zijn eerste professionele wedstrijd ooit was tussen Telstar en Go Ahead Eagles. En zijn laatste officiële was PEC tegen Heracles. En afgelopen weekend floot hij zelfs nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. Dieperink zou deze zomer als VAR meegaan naar het WK voetbal, maar dat ging niet door. Afgelopen voorjaar werd hij opgepakt na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een minderjarige. De politie heeft dat onderzoek uiteindelijk afgesloten vanwege een gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA Dieperink van de WK-lijst te halen. Rob Dieperink is 38 jaar geworden. De doodsoorzaak is onbekend. Belangenorganisaties in Overijssel roepen de provincie op om meer tegen dakloosheid te doen. Want ook de provincie kan dingen doen, via bijvoorbeeld het eigen woonbeleid.

0: Vooral in de grote steden, zoals Zwolle, Enschede en Almelo, zijn nog altijd relatief veel mensen dakloos. De oproep van de organisaties om het tegen te gaan komt in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. De organisaties hopen dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma aandacht gaan besteden aan daklozen. En een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Ze vinden de prijzen van die huizenwebsite veel te hoog. Zo betaal je veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden. Dat zegt deze verslaggever.
1: En daarnaast komt er dan ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die brief schreven, die zeggen, ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge fundaprijzen. Dat zien ze nog niet echt zitten.
0: De makelaars willen dat de makelaarsvereniging, NVM, gaat ingrijpen. En dat is ook direct de grootste eigenaar van Funda. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Wieke, dank je wel maar weer. Je hoorde het net al, het is warm vandaag. Het is ook warm de komende dagen vanmiddag. Deze middag is het zonnig en vrijwel onbewolkt. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het wordt zo'n 27 graden in de Kop van Overijssel tot lokaal 30 graden in Twente. Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen blijft het zonnig met een wat stevige noordoostenwind. En opnieuw 28 tot 31 graden. Ook van woensdag tot en met vrijdag houdt het zomerse tot tropische weer aan.
3: Benjamin Borgman.
4: Met Benjamin achter de knopjes voel ik me in mijn nopjes.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijspakket hebt gewonnen. Applaus! Hey! Ik heb meteen helemaal zin in eigenlijk als ik dit zo hoor.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: Nou, de titel mag duidelijk zijn, hè? Taka, taka, taka, taka, taka van Paco Paco.
1: De pop-up plaat.
0: Maakt het zo'n bijna 4:15. Een paar minuutjes nog, dan is het exact 4:15. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Hopelijk hou je je hoofd een beetje koel. Ik hoop dat je een beetje mee wilt denken met de pop-up plaat, ondanks de hitte. 0645671331. In het vorige uur ook al even gedaan, de pop-up plaat. Waar denk je aan als je de Rolling Stones hoort? Denk je dan aan een mooi plaatje van de Rolling Stones? Of denk je misschien aan een mooie herinnering? Ben je ooit bij een concert geweest en denk je van, och, hier wil ik nog even aan terugdenken. Hier wil ik meer mensen over vertellen. Nou, dat mag. Bellen en whatsappen mag natuurlijk allemaal naar de studio van Radio Oost. Ik ga zo meteen sowieso even een plaat draaien van de Rolling Stones. Maar aan jou de vraag, welke moet het zijn? Aan welke denk je als eerste? Moet het een hitje zijn of moet het juist een albumtrack zijn? Een plaat die je niet zo vaak hoort op de radio. Jij mag het laten weten. Ik draai eerst nog even een plaat van Ruben Hillen. 20 Seconds heet die. Kunnen we natuurlijk kennen als winnaar van The Voice uit het prachtige Hengelo. En die plaat duurt 2 minuten 38. Dus je hebt nog 2 minuten 38 de tijd om even na te denken over waar jij als eerste aan denkt als jij de Rolling Stones hoort. En misschien hoor je die plaat zometeen dan ook wel terug hier op de radio. I've got 20

0: be with you. Oh, wat komen er toch mooie suggesties binnen. Ik zou ze het liefste allemaal gewoon willen draaien. Maar dat kan helaas niet.
1: De pop-up plaat.
0: De poppenplaat, daar zijn we mee bezig. Er komen veel mooie liedjes binnen van de Rolling Stones. Gerta Dalfsen die zegt de Rolling Stones... Here comes your 19th nervous breakdown, onder andere. En die Tabak stuurt ook een appje naar 0645671331. Hij zegt, als ik de Stones hoor, denk ik altijd aan mijn vader. Helaas 4 jaar geleden overleden. Oeh, dat is altijd wel pittig dan, hè? Als je dan een herinnering hebt aan zo'n belangrijk persoon... om dan de muziek daar ook weer van te horen. Dat doet natuurlijk altijd heel veel dank, Andy... dat je even wilde appen naar de WhatsApp van Radio Oost. Martin Nijholt, die is helemaal gek van heel veel nummers. Jigsaw Puzzle, Rocks Off, Stop Breaking Down... Monkey Man en Stray Cat Blues... Zie ik nog een appje van Herman Beltman. Die zegt, come on, van de Stones. Is van Chuck Berry en van New Adventures. Mooie drieluik, zegt hij. Ja, je moet er toch echt eentje gaan kiezen, hoor. Dat een beetje met pijn in mijn hart dat ik ze inderdaad niet allemaal kan draaien. Maar ik heb er eentje gevonden. En die komt van Bert Knapen. Hij zegt, Ruby Tuesday, liedje van de Stones uit de jaren 70. Gaat over een losbandig meisje zoals Janis Joplin. Schitterend nummer, zegt hij. Ja, ik heb het even opgezocht. Het is geschreven door Mick Jagger en Brian Jones. Te vinden op Between the Buttons uit 1967 alweer. Het gerucht gaat dat het nummer over een ex-vriendinnetje van Keith Richards gaat. Linda Keith, Amerikaanse zangeres Melanie, Rod Stewart... en Manfred Mann's Earth Band zijn voorbeelden van artiesten... die Ruby Tuesday hebben gecoverd. Maar ja, er kan er natuurlijk maar één de echte zijn. En dat is de Rolling Stones. Bert en heel veel anderen, dank voor het appen naar 0645671331... voor de poppenplaat van de Rolling Stones. Het is geworden Ruby Tuesday.

Toch eentje die je iets minder vaak hoort van de Rolling Stones. Ruby Tuesday in de pop-up plaat. Morgen natuurlijk weer een nieuwe pop-up plaat. En een nieuwe artiest, een band of duo. Je gaat het morgen allemaal horen bij Jan Willem. Zometeen schuift Wieke hier ook aan. En we nemen het nieuws van de dag even met je door. Doen we allemaal naar Pink en What About Us.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Een automobilist die waarschijnlijk na een ruzie een fietser aanreed in Zwolle en doorreed, is opgepakt. Dat meldt de politie zojuist. Het gaat om een man uit Zwolle en het slachtoffer komt uit dezelfde stad. En belangenorganisaties in Overijssel roepen de provincie op om meer tegen dakloosheid te doen. Met name in grote steden als Zwolle, Enschede en Almelo zijn er nog altijd relatief veel mensen dakloos.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Radio Oost.
15: Benjamin Borgman en Wieke Essendal.
16: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
17: Zomer in Overijssel.

0: Helemaal nergens voor nodig. Don't be afraid of the dark. Robert Cray op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Ja, don't be afraid of the dark. Soms kijk ik wel weer een beetje uit naar die donkerte. Dat je ook iets beter in slaap kan vallen.
2: Ja, die herfstige dagen. Ja. Omdat het dan zo een beetje regent tegen je zolderraampje. Het is ook alweer gezellig, hè?
0: Het is ook alweer gezellig. Maar we moeten eigenlijk niet gaan zeuren. Want het is allemaal heel mooi weer. Maar we moeten ook wel een beetje rekening houden met die hitte natuurlijk.
2: Zeker. Wij bijvoorbeeld al. Maar zeker wanneer je heel jong bent of wat ouder bent. Ja. Extra drinken, extra in de schaduw blijven, extra smeren. Het hitteplan geldt de komende dagen nog voor onze provincie. En dat hitteplan dat geldt ook voor mensen die vanavond bijvoorbeeld naar de Ommerbissing gaan.
0: Zo is het, de Ommerbissing. De hele zomer lang is er van alles te doen. Maar let dan wel een beetje goed op die hitte. Deze uitzending gaan we even bellen over de Ommerbissing. Want hoe pakken zij dat eigenlijk aan in deze hitte?
2: Belangrijk om aandacht voor te hebben. Net als aandacht voor alles dat er verder vanavond en morgen nog in onze provincie gebeurt. En wie precies weet wat er in onze provincie gebeurt, is onze eigen Oene. Die is vandaag de hele dag op pad.
0: En aandacht voor de stronkmier.
2: Ja, dat hele kleine rode beestje. De stronkmier, nog nooit van gehoord. Het is ook niet zo gek, want het is alleen nog maar op één plekje in onze provincie te vinden.
0: Eén plekje in heel Nederland?
2: Ja.
0: En dan in Overijssel?
2: Ja.
0: Ga je zo meteen veel meer over horen. Daar gaat die 6 voor 7 trouwens ook over. Iets met klein, iets met natuur, iets met dieren. Je mag het allemaal achterlaten. 06 4567 1331.

0: Het lijkt alweer lang geleden, maar een aantal weken geleden was er nog de nieuwe oogst natuurlijk. Ilse de Lange en Something Good. Later dit uur hoor je nog Midnight Motel. Zij hebben de nieuwe oogst en die heet Broken Dreams. We moeten het hebben over een heel klein diertje. Je hoorde het weekend net al zeggen, een heel bijzonder diertje. Want in onze provincie woont een klein insect dat je nergens anders in Nederland kunt vinden. We hebben het over de stronkmier. Sterker nog, je vindt hem alleen nog maar in het Vechtdal rondom Ommen.
1: Een wonderlijk verhaal is dat. Een reden voor onze provincie om dat kleine miertje wat extra aandacht te geven. En eens te onderzoeken hoe het er eigenlijk mee gaat.
2: Tegen die boom aan, dat daar een nest zat. Een mooie stobbe. Het was een klein nestje. Oh ja. Yes.
3: Ja, hè?
2: Ja, helemaal rood lichaam, rode kop en die haartjes op de achterkant.
3: Het achterlijf wordt langzaam een beetje zwart, hè? Donkerder van kleur.
2: Ja.
4: Ik ben Rinse Kroeskop. Ik werk nu bijna 4 jaar bij de provincie Overijssel. En ik werk als adviseur natuurbeheer. Nou, bij Overijssel hebben wij een regeling, een subsidieregeling voor 114 anensoorten in Overijssel. Daar staat onder andere staat deze stronkmier staat erop. En het idee achter de regeling is dat wij ook soorten willen bedienen, zeg maar. Die nou ja, net buiten de boot vallen binnen de bescherming, zeg maar. Hè. De stronkmier is weliswaar een rode lijstsoort. Maar het is geen soort die vanuit Natura 2000 echt goed beschermd wordt. En daarvan hebben wij gezegd, van, nou, dit is wel zo'n unieke soort in Overijssel. Ja, die moeten toch op die Overijssel aandachtsoortenlijst zetten.
2: En dit is ook het nest eigenlijk al, hè. Hier gaan ze ook de grond in, ja. Een groot volk, joh.
4: Ja.
5: Ik ben Mark Sekkaas, ik ben ecoloog. In het verleden, toen ik bij Landschap Overijssel werkte, toen had ik ook te doen met de stronkmier. En nu mag ik dan in de hele Vechtdal die soort onderzoeken. En kijken waar die zit, wat die nodig heeft. Leuk.
4: Als het onderzoek is afgerond, nou, dan hopen we daarmee dat we kunnen kijken van, hey, hoe kunnen we nou straks die stronkmier, nou ja, beter beschermen, zeg maar.
6: Wat voor maatregelen moeten we dan aan denken?
4: Nou ja, voor zoals de stronkmier, ja, zou je ten eerste met werkzaamheden kun je rekening mee houden met die soort. Maar je kunt ook kijken van, hey, hoe kunnen we nou die soort versterken? Hè? Kunnen we met bosranden wat meer openmaken? Hè? Kunnen we zorgen voor boomstronken en wat bomen in de buurt waar die stronkmier dan ook nodig heeft om verder op te fourageren, zeg maar. Dus dat zijn allemaal, ja, dingetjes die we daar mee kunnen realiseren.
5: Afgelopen jaren hebben we veel gedaan aan natuurherstel in het Vechtdal, Natura 2000. We hebben een project dat heet Vipera Verbind, wat heidegebieden aan elkaar koppelt. En we zien dat die mier daar ook van profiteert. Nou ja, dat is goed nieuws en dat lijkt effect te hebben. Oude gegevens hadden het over 120 nesten en daar zijn wij al overheen. En wij zitten ook in de periferie, zien wij ook wel, vinden we ook nesten. Dus dat is op zich goed nieuws. Wat ik zo leuk vind aan die mieren is dat het eigenlijk, elke mier is een soort genetische identiteit, een gen. En samen zijn ze een heel organisme. Samen, dat samenwerken, dat is prachtig hoe dat gaat. Hoe ze communiceren met geurstoffen en dergelijke. Hoe ze voedsel vinden. Wat die mieren doen en eten, en dat is heel belangrijk, is dat zij dus leven van insecten. Ze gaan op de bomen in, hierachter. En dan vangen zij allerlei insecten. En het blijkt dus dat daar waar mierennesten zijn, dat het de plaaginsecten, bijvoorbeeld de letterzetten, waardoor heel veel bossen zijn aangetast, dat ze dat lokaal kunnen af laten nemen. Dus die plaaginsecten kunnen minderen. Dus dat het heel goed is voor de houtteelt eigenlijk.
6: Waarom is het nou belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt? Kunnen we deze mier niet gewoon zijn gang laten gaan?
5: Ja, dat kunnen we, maar dan kan het zijn dat hij in één keer verdwijnt. En dat we zeggen, oh, hadden we dat geweten, dan hadden we hem wel kunnen houden. Want kwijt is definitief kwijt. Hij komt niet zomaar terug. De natuur die is behoorlijk versnipperd. En als een soort uitsterft, dan zien we dat hij eigenlijk voorgoed weg is. Dus vandaar dat we willen weten, hoe is het met deze soort in Overijssel?
0: Hoe is het met de stronkmier? Dat vragen wij ons ook af. Nou, onze verslaggever ging dus op pad, want je vindt hem alleen nog maar in het Vechtdal rondom Ommer. Mocht je daar nou meer over willen weten en wil je hem zien,
1: ja,
0: kun je naar oost.nl.
1: Doe dat zeker. Of ga even naar onze Facebookpagina. En als je daar dan toch bent, vraag dan even een liedje aan.
0: Er zijn al veel mooie suggesties binnengekomen. Welke onder andere, dat hoor je zo meteen.

0: Klassieker van Blondie op Radio Oost, Heart of Glass.
1: De 6 voor 7.
0: Wat zeg je dan, Heart of Glass?
2: Vind ik wel mooi.
0: Ja?
2: Ja, klinkt wel chic.
0: Ben je meer van het Britse dan
2: absoluut,
0: het Amerikaanse?
2: Okay, absoluut.
0: Zeggen we Heart of Glass, zeggen we dan.
2: Ja.
0: We gaan het hebben over, ik zei net de 6 voor 7, maar daar ga ik natuurlijk alweer in de fout. Want de zomerprogrammering, dus tot de klok van 6 zijn we aanwezig. En het gaat over die stronkmier. Hè?
2: De stronkmier. We hadden er nog nooit van gehoord. En sinds vandaag maken ook wij ons druk over de stronkmier. Het is het kleine beestje dat je nog maar op één plek in ons land kunt vinden. En dat is in Overijssel.
0: Ja, in het vecht al rondom Ommen. Je kon het zojuist horen. En misschien tijdens de reportage dacht je wel van, oeh, daar past wel een leuk plaatje bij. Nou, laat dat plaatje dan zeker even aan ons weten via 06-4567-1331. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Of het kan natuurlijk ook allemaal via onze Facebookpagina Radio Oost. Nou, dat is volop gedaan. Deze kwam binnen. Waarom deze hoor ik je misschien wel vragen. De Spider-Murphy Gang.
2: Ah ja.
0: Skandaal in Sperbezirk. Want de 5 voor 6 gaat over klein dieren en natuur. Want die stronkmier die is natuurlijk hartstikke klein. En spinnetjes zijn ook klein. En over dieren gesproken. Welk jaar was het ook alweer?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Even opzoeken.
0: Eurovisie Songfestival. Anouk met Birds. Dat zou zomaar een van de platen kunnen zijn die je in de 5 voor 6 voorbij gaat overkomen.
2: 2013.
0: Oh. We gaan snel door. Doet wel een beetje pijn als je dat dan hoort. Hè? Klein orkest, laat mij maar alleen. 06-4567-1331. Als jij een leuke 5 voor 6 hebt. Gaat dus over klein dieren en natuur. Over de stronkmier. De stronkmier, ja.

0: stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
6: Wat moet korter?
5: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
6: Nee, korter.
5: Bij RTT heb ze volle holt.
6: Korter.
5: Een bult holt bij RTT.
6: Korter.
5: RTT holt.
6: Korter.
5: Holt.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Het is zo'n 26 tot 27 graden verdeeld over de provincie. In Vilsteren is het 26 graden. In Schalkhaar is het 28 graden. En in Lemelen daar is het maar liefst 29 graden. Twee over 4:30. Je luistert naar Radio Oost, het laatste nieuws in Overijssel. Zo krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. Een automobilist die vanochtend een fietser aanreed in Zwolle en daarna verdween, is opgepakt. Dat meldt de politie zojuist. Het gaat om een man uit Zwolle. Het slachtoffer, een fietser uit Zwolle van 67, werd vanochtend aangereden na een ruzie over rijgedrag. De bestuurder van de auto ging er daarna vandoor en die fietser werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij de aanrijding raakte een spoiler van de auto los en die bleef achter op de plek van het ongeluk. Of die spoiler de politie op het spoor zette van de man die nu is opgepakt, is niet bekend. Veel waterschappen in ons land nemen extra maatregelen door het warme en droge weer. Dat doen ze natuurlijk om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Ook worden sloten en dijken vaker gecontroleerd en gemaaid, zodat het water goed kan doorstromen en scheuren snel worden ontdekt. In Noordoost-Twente is de situatie al langer problematisch. Daar heeft Vitens een aantal weken geleden al duizenden huishoudens gewaarschuwd dat de waterdruk deze zomer lager kan zijn. Op andere plekken in ons land zijn zulke problemen nog niet aan de orde. Een grote brand heeft gisteren een huis in Hasselt zwaar beschadigd. Ook een schuur, caravan en camper gingen in vlammen op. 4 bewoners konden gelukkig op tijd naar buiten komen. Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer is nog steeds niet duidelijk waar de brand is ontstaan en wat er nou is gebeurd. Die woning is voorlopig onbewoonbaar. En Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij komt uit Borculo, maar floot geregeld wedstrijden in onze provincie. Zijn eerste professionele wedstrijd was ooit tussen Telstar en Go Ahead Eagles. Zijn laatste officiële was PEC tegen Heracles. En afgelopen weekend floot hij zelfs nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. Hij zou deze zomer ook als VAR meegaan naar het WK voetbal, maar dat ging niet door. Afgelopen voorjaar werd hij opgepakt na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een minderjarige. De politie heeft het onderzoek inmiddels al afgesloten vanwege een gebrek aan bewijs. Toch besloot de

0: FIFA om Dieperink van de WK-lijst te halen. Rob Dieperink is 38 jaar geworden. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Wieke, dank je wel. Het weer van vandaag, ik zei het al, heel warm op heel veel plekken. Op een paar sluierbewolken na is het onbewolkt. Het wordt 27 graden in de Kop van Overijssel, lokaal 30 graden in Twente. Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en loopt de temperatuur op naar 28 tot 31 graden. En ook de dagen daarna blijft het hoogzomers tot tropisch warm. Pas op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe.
2: Benjamin Borgman en Wieke Essendal.
1: Met zometeen natuurlijk zomer in Overijssel. Oene gaat voor ons op pad. Die is te vinden in Haarlem. Eens even vragen zometeen waar die precies is.

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

0: Simple Minds op Radio Oost en Alive and Kicking. Als het goed is, dan word je ook altijd een beetje alive and kicking als je een vakantie hebt gehad.
1: Ja.
0: Als je een beetje tussenuit bent geweest, is de zomermaand, de zomermaanden, zijn dat maanden dat jij op vakantie gaat, dat je er even tussenuit piept?
1: Vind ik wel lekker, al vind ik het nog lekkerder om dat dan in het voor- en najaar te doen. Mm. Want de zomer thuis is prima te doen.
0: Ja, en ik vind eigenlijk tijdens de zomer is ook wel lekker om te werken.
1: Ja, toch? Ja. We zitten hier in de airco, we horen vrolijke onderwerpen voorbij komen. Iedereen heeft goede zin. En dat merkten we ook vandaag weer bij onze eigen verslaggever.
0: Klopt, je zegt het al, goede zin en leuke plekjes bezoeken. Dat heeft Oene vandaag zeker gedaan. In Haarlem is hij eigenlijk ook kriskras door het hele dorp gegaan op zoek naar de leukste plekken. Toch, Oene?
2: Ja, lekker rondgereden in en rond Haarlem. En kom nu bij een van de vele campings, zoals Camping Besten. Emiel Besten, jij bent de eigenaar van deze camping. Als ik hier zo dit veld rondkijk, ja, het gras wordt besproeid natuurlijk. Het is vrij droog. Maar toch, ik zou niet zeggen leeg, maar vol is een ander woord. Hoe komt dat?
3: Ja, ik denk dat het te maken heeft omdat het te warm is, denk ik. De doelgroep wat ik heb, wat oudere mensen, zeg maar, die houden tot 25 graden. Dat vindt ze het goed. Alles wat boven de 25 graden is, ja, dat is vaak te warm.
2: Ja, je zegt dat is de doelgroep. Hoe zit het dan mensen met kinderen?
3: Kinderen is alleen welkom voor als dagbezoek hier. Die kunnen hier niet overnachten.
2: Hoe komt dat?
3: We willen echt de rust hier op de camping houden. Ook zoals 's avonds en 's morgens dat. Ja, de mensen die willen lang uitslapen hier.
2: Nou is er een soort van verbouwing gaande. Want wat gebeurt er allemaal hier bij deze camping?
3: Ja, we zijn bezig met een nieuw sanitair gebouw. Nieuwe douches, nieuwe wc's. Hopen dat het volgend jaar klaar is. We doen het allemaal in eigen beheer. En we gaan zien of het volgend jaar klaar is.
2: Is dat het gebouw waar ik nou tegenaan kijk, dat nieuwe gebouw?
3: Ja, ja, ja.
2: Het ziet al heel nieuw uit.
3: Ja, het is ook nieuw, maar we zijn daar nog wel al een tijdje mee bezig. Dus we doen alles in eigen beheer. Dus dat duurt even wat langer.
2: Ja, de sanitaire gebeurtenissen, waar zijn die dan nu?
3: Het is nog achterop het veld, zeg maar. Het oude gedeelte, zeg maar. Ja, maar ja, dat is wat ouderwets. Dus het moet allemaal wat moderner tegenwoordig.
2: Een beetje met de tijd mee.
3: Een beetje met de tijd mee, ja, inderdaad.
2: Nou, een van de echtparen die hier logeren, overnachten, is deze mevrouw. Goeiedag, u bent?
4: Mevrouw Roelofsma.
2: Mevrouw Roelofsma, en waar komen jullie vandaan?
4: Ik kom uit Stiens.
2: Friesland.
4: Ja.
2: Boete brede grine Sies.
4: Waar dat net zeer ken is geen oprechte Fries.
2: Ja. Nou ja, dan, ik ben ook van Fries afkomst, maar we gaan gewoon verder naar Nederland. Ja, waarom dan toch van Stiens hier naar Haarlem? Wat maakt deze camping zo mooi?
4: Nou, wij zijn hier toevallig gekomen. Gewoon via de SVR-lidmaatschap hebben we dat gezocht op internet. En omdat de camping dus tegen de bosrand aan ligt en we houden van fietsen en wandelen, zijn we hier terecht gekomen. En we zijn hier gebleven. Ja.
2: Hoe lang al?
4: De derde jaar. En het eerste jaar, ik weet niet, geloof ik 3 weken. Het tweede jaar 5 weken en nu 8 weken.
2: Lekker, ik zou niet zeggen overwinteren, maar dat hoeft dan natuurlijk overzomeren.
4: Overzomeren, ja. Ja.
2: Stiens is helemaal in het noorden van Friesland. Zijn er in Friesland ook mooie campings te vinden?
4: Ik zou het niet weten.
2: Jullie zijn meteen hier naartoe gekomen?
4: Wij fietsen heel veel in Friesland, dus de vakantie die doen we dan ergens anders.
2: Ja. Dan kom je gewoon mooi naar Overijs.
4: Wij komen mooi naar Haarlem.
2: En ik zie dat er een tablet bij u heeft. Kijk naar een soort van spel. Wat voor spel is het?
4: Ja, nou, dat vertel ik niet.
2: Nou ja, waarom niet?
4: Nou, dat is gewoon een spel wat heel leuk is en waar je mee kunt spelen. Maar we lezen ook heel veel, heel veel. Mijn man leest heel veel thrillerboeken. En ik lees ook streekromans. Nou, niet te veel, maar historische romans. Dus we gaan hier in Nijverdal naar de Kringloop. En daar halen we zo in die 8 weken zo'n 30, 35 boeken. Ja. Voor een paar centen.
2: Nou, heel goed. Geniet ze.
4: Dank u wel.
2: Ancien. Ja, even gauw terug naar Emiel. Tot wanneer is de camping geopend?
3: De camping is geopend vanaf 1 april en tot en met 31 oktober. En dan sluit hij weer.
2: Dan gaat hij op vakantie?
3: Dan ga ik op vakantie.
2: Naar?
3: Spanje.
2: Ja, Want we zijn bezig met een zomers programma, dus dan moeten we alle ingrediënten even meenemen natuurlijk.
3: Ja, ja, nee, dan gaan we zo over, op vakantie en dan gaan we zo over een weekje naar Spanje.
2: Veel plezier en hopelijk komen er toch nog iets meer toeristen. Maar aan het einde van de week gaan de temperaturen omlaag, dus wie weet.
3: Nou ja, dat hoop ik dan maar. Hè. Dat, nee, maar het komt wel goed. En straks in augustus komt de heide hier weer in bloei, dus dat gaat goed komen.
2: Dankjewel.
3: Oké, ook bedankt.
0: Oene dus bij de prachtige camping in Halen. Toch altijd gezellig hè, hoe dat daar beleefd wordt. Morgen is er natuurlijk weer een nieuwe zomer in Overijssel. Dat gaat Oene weer op pad. Ja. Waar staat hij dan, Wieke?
1: Morgen te vinden onder andere bij de fietsvierdaagse in Hardenberg. Oene moet zich in het zweet werken morgen op de fiets. We gaan horen hoe dat uitpakt.
0: Heel leuk.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. Dit is

Het is de nieuwe oogst op Radio Oost. Midnight Motel Broken Dreams ga je de komende dagen nog lekker vaak horen. De 5 voor 6. We zijn op zoek naar liedjes over kleindieren en natuur. Of alles wat je met de stronkmier kan bedenken. Een heel klein mierensoort dat alleen hier in Overijssel te vinden is. Deze kwam voorbij.

You know I laugh. Alles van The Animals zouden we eigenlijk wel kunnen draaien. Bring It On Home To Me. Heb jij nog een leuke suggestie? Laat hem dan even achter. 06-4567-1331.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het nieuws in Overijssel. Er is een man uit Hengelo opgepakt voor een explosie in Enschede. Vannacht ontplofte er iets aan de Lekstraat. De politie doet nog volop onderzoek en zijn ook hard op zoek naar getuigen. Er raakte bij de klap niemand gewond. Er is wel heel veel schade aan een woning. En automobilisten kunnen na maanden van omrijden weer de Spolderbergbrug bij Zwolle gebruiken. Die ging 2 weken eerder open dan gedacht.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Gaan we even snel naar de Overijsselse wegen. Nou, er staan haast geen files, dat is natuurlijk fijn. N35, dat is de enige file. Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal Oost en Wierde West. Je hebt daar 7 minuten aan vertraging en 4 kilometer aan file. Zometeen beginnen we met Brian Ferry en Let's Stick Together. Ik heb ook nog Shaboozy en Miles Smith voor je. Blink Twice ga je zometeen ook horen.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Ja.

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Benjamin Borgman en Wieke Essendal.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet.

0: Van Roxy Music is hij natuurlijk Bryan Ferry en Let's Stick Together.
1: Benjamin Borgman en Wieke Essendal.
2: Ja, Let's Stick Together. Dat doen ze misschien wel letterlijk vanavond in Ommen. Och, het is zo warm. Op heel veel plekken nog 28, 27 graden. Onder andere in Ommen vanavond. De aftrap van de Ommer Bissing. En hoe doe je dat met een hitteplan?
0: Ja, goed om bij stil te staan. Gaan we het zo meteen over hebben. Over die Ommer Bissing en de hitte. En wat gebeurt er vanavond allemaal en morgen? Dat zetten we ook voor je op een rijtje.
2: Zeker doen we dat. En we zijn opnieuw op zoek naar liedjes over ons nieuwe favoriete dier, de stronkmier.
0: Ik ga het aan iedereen vertellen.
2: Ach, wat een pareltje.
0: Wat een stronkmier is. Die is alleen nog maar te vinden in onze mooie provincie. Nergens anders in Nederland vind je die prachtige mierensoort in het Vechtdal. Rondom Ommer, daar vind je de stronkmier. Daarom hebben wij daar de 5 voor 6 over gemaakt. Klein, dieren en natuur, daar kun je aan denken bij die 5 voor 6. Laat het even weten via onze Facebookpagina bijvoorbeeld. Kun je een liedje achterlaten. En dan na 5:30 gaan we beginnen met die 5 voor 6. Eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. De gemeente Ommen is het meest groen in onze provincie. Meer dan 70% bestaat uit bomen, planten of gras, blijkt uit onderzoek van het ANP. Het laagste percentage groen is te vinden in Haaksbergen. Daar gaat het om 35%. In Nederland zijn er steeds vaker extreem hete dagen. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en maakt de omgeving dan ook koeler.
2: Inwoners langs kanaal Almelo de Haandriek kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor plannen die de buurt of dorp wat gezelliger en leefbaarder maken. Het is bedoeld voor de dorpen die de afgelopen jaren te maken kregen met ellende rond verzakkingen en schade door dat kanaal. Onze provincie stelt nu geld beschikbaar voor bijvoorbeeld een ontmoetingsplek, een wandelroute of een kunstwerk.
0: Er is iemand opgepakt voor het doorrijden na een ongeluk in Zwolle. Vanochtend reed een automobilist een fietser aan. Volgens getuigen was er eerst een ruzie met de bestuurder van een witte BMW. Die zou daarna achteruit zijn gereden en de fietser hebben aangereden. De automobilist ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Inmiddels is er een man uit Zwolle aangehouden. De fietser ligt nog in het ziekenhuis.
2: Stank en ook een NL-alert op sommige plekken in de kop van onze provincie. Dat allemaal te maken met een hele grote brand in het centrum van Meppel. Die lijkt aardig op controle, maar vanochtend begon die in een slagerij en sloeg over. En ook brandweercollega's uit de regio werden opgeroepen, zegt de veiligheidsregio. Want die brand die was behoorlijk van omvang.
3: Nou ja, zeer groot. Als je ziet wat voor korpsen er allemaal zijn gekomen. En de hoeveelheid. We hebben te maken met heel veel tankautospuiten die gekomen zijn. We hebben groot watertransporten liggen met die wateraanvoer. Hoogwerk. Het is hier in de binnenstad, eigenlijk de oude binnenstad van Meppel. En daar hebben we natuurlijk wel wat problemen met aanvoer- en toevoerroutes. Dat was nog wel een uitdaging voor ons. Maar het staat er en ze zijn heel druk bezig om de brand te blussen.
2: Ja, en dat zijn ze nog steeds. Al is de boel inmiddels aardig onder controle.
0: En we nemen vanaf vandaag een kijkje bij de ouders van wielrenner Rick Pluijmers uit Enter. Hij maakte onlangs zijn debuut bij de Tour de France. En zijn ouders die reizen natuurlijk mee. Elke dag spreken we even met zijn moeder en die vertelt vandaag over de pittige start van hun tourvakantie. De Tour.
4: Ik heb een keer de datum geboekt bij de eerste camping. Gelukkig kon ik op een noordplek staan. En gisteren kwamen we aan de camping die toen had gereserveerd, was die gesloten om 12 uur. Omdat de feest van 14 juli werd gevierd, was die camping dichtgegaan. Dat is mij niet gemeld. Er was een camping een kilometer verderop, konden we daar gelukkig terecht. En vandaag zijn we naar Fiji gereden. Nou zijn we in de startplaats van woensdag. Hij gaat echt goed. Hij heeft een hele goede eerste week gehad. En dan zaterdag nog een mooie 6e plek. Dus dat was echt heel knap. We kregen wel heel veel berichtjes, dus we waren zeker trots.
0: Ik zou ook ontzettend trots zijn hoor, als je zo dan meedoet aan zo'n grote wedstrijd.
2: Ja, dit is toch bijzonder. En later deze week ga je ze vaker horen hoor. De ouders van Rick Pluijmers uit Enschede. Het is een prachtig verhaal dat we graag een beetje volgen.

0: Tijdje niet meer gehoord deze. Blink Twice van Shaboozy. Natuurlijk ook met Miles Smith.
1: Ja, het is zomer in Overijssel en het is vaste prik, de Ommerbissing. Vanaf vanavond is er de zomer lang van alles te doen in het prachtige plaatsje. Van de jaarlijkse landbouwdag bijvoorbeeld tot de bekende palingrokerij.
0: Wat er ook bij hoort is dat ouderen uit verzorgingstehuizen straks bij de aftrap mogen zijn. Op die manier zijn zij ook onderdeel van het feestje in Ommer. Dan wordt het wel een hele warme editie. Code geel geldt nog de komende dagen voor onze provincie. We gaan erover praten met Debbie Kuipers, coördinator van de wijksteunpunten in Ommen. Debbie, goedemiddag.
2: Middag.
0: Ja, 28 graden in Ommen vandaag. Zijn jullie een beetje klaar voor?
2: Wij zijn er helemaal klaar voor. We hebben er vooral heel erg veel zin in. Dus absoluut. Goed voorbereid. En we gaan er open straks met ongeveer 20 bewoners en 15 begeleiders richting het centrum van Ommen te lopen.
0: Gezellig. Nou, heel veel mensen bij elkaar. Je zegt al goed voorbereid. Dat is natuurlijk al het halve werk. Goed voorbereid op welke manieren dan?
2: Nou ja, goed, wat je net al zegt inderdaad, het wordt warm. Gelukkig is het wel in de avond. We hebben extra water klaarstaan. Bewoners zijn geïnformeerd dat ze een hoedje of een petje meenemen. Heeft ook paraplu's liggen klaar, wat nog een beetje extra schaduw kan verzorgen. En we nemen sowieso geen onnodige risico's. En we hopen er vooral een hele leuke avond van te maken.
1: Ja, dat is belangrijk inderdaad, om de focus op te houden. Toch kan ik me ook voorstellen dat jullie los van dit evenement überhaupt goed opletten op de bewoners deze dagen. Want er moet genoeg water in natuurlijk.
2: Ja, nee, dat sowieso inderdaad. Er wordt regelmatig net even wat vaker wat water of wat drinken rondgedeeld. Extra bouillonnetje, een keer een extra waterijsje. En zo hopen we met elkaar het hoofd koel te houden in Oldenhagen.
1: Ja, toch is het lastig, kan ik me voorstellen, dat juist in de zomer, wanneer veel collega's ook op vakantie gaan, dat het dan best wel druk geeft op de roosters, maar dat je juist de boel goed in de gaten moet houden.
2: Dat klopt inderdaad. Maar goed, ik denk dat we daar met z'n allen echt wel goed mee bezig zijn. We hebben heel veel vrijwilligers die ons daar ook in ondersteunen, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Nou ja, goed, ik ben niet echt zorggerelateerd. Ik ga echt voor het stukje welzijn. En als ik dan kijk naar vanavond en naar alle andere activiteiten, dan mogen we ontzettend dankbaar zijn met een hele grote groep vrijwilligers die net dat kleine stukje extra kunnen leveren. En ook met dagen zoals dit, dat het heel erg, erg warm is inderdaad.
0: Ja, wat hoor je van de ouderen zelf? Vinden zij deze tijd misschien ook wel spannend?
2: Nou, spannend weet ik eigenlijk niet zo goed, maar je merkt natuurlijk wel, familie en alles is vaak toch wel meer op vakantie dan gebruikelijk. Wat meer mensen die afwezig zijn. Maar echt klagen hoor ik ze sowieso niet. Ook niet over de warmte of wat dan ook. We zoeken elkaar toch echt wel op met gezellige middagen en koffiemomenten. Of het echt spannend is. Nou, zo durf ik het niet te benoemen. Bewoners hoor ik daar niet echt over op die manier.
1: Ja, vanavond met z'n allen dus richting de aftrap van de Ommerbissing. Wat betekent zo'n uitje voor bewoners?
2: Ja, wat je zegt, dit is echt een uitje inderdaad. We organiseren best veel, ook wel binnen de huizen, zelf binnen de verzorging, et cetera, wijksteunpunten. Maar nu mogen we er echt uit. En dat is extra feest natuurlijk. Vanavond gaan we genieten van Imca Marina en Duo Tisnix. En dat is erg leuk om eens een keertje echt met elkaar eruit te gaan.
1: Ja, het is ook sympathiek vind ik heel erg van de organisatie dat ze denken, ja, zo'n Ommerbissing is een feestje van ons allemaal, van alle generaties. Dus de senioren mogen we niet vergeten.
2: Nee, dat is super inderdaad. Dit is ook al jarenlang dat we een tijdje van tevoren een uitnodiging ontvangen. Zo van, weet dat jullie weer van harte welkom zijn. Ja, en dat is ook waar de Ommerbissing voor staat natuurlijk. Ontmoeting, verbinden en vooral samen genieten, jong, oud, beperkt of wat dan ook. Iedereen hoort daarbij inderdaad.
0: Nou, hoe laat gaat het zometeen aan het feestje van start?
2: Wij verzamelen in ieder geval om 6:30 in Oldenhagen. En volgens mij zijn we vanaf 7:15 welkom. En om 7:30 dan gaat het feest losbarsten.
0: Nou, moet helemaal goed komen, zo te horen. Debbie Kuipers, coördinator van de wijksteunpunten in Ommen. Hartstikke bedankt voor uw tijd en ook heel veel plezier gewenst, hè.
2: Nou, dankjewel.
0: Jojo.
2: Oké, doei.

0: Een grote hit van Harry Styles, Late Night Talking. Zometeen gaan we het hebben over de stronkmier. Of eigenlijk, we hebben het al over de stronkmier gehad. Maar we gaan natuurlijk liedjes draaien over die stronkmier. Er zijn ontzettend veel leuke suggesties over binnengekomen. Want ja, de mierensoort, het stronkmier,
1: ja?
0: Is dus eigenlijk bijna nergens meer te vinden. Alleen nog in Overijssel.
1: Ja, wat wonen we toch in een mooie provincie.
0: Zo is het. Heb jij een leuke suggestie? Het kan te maken hebben met iets kleins, met dieren, met de natuur. Laat het zeker even weten via onze Facebookpagina. facebook.com/radiooost. Deze ga je misschien zo meteen wel horen.
2: Er wonen twee motten.
1: Ah ja.
0: Leuk, hè?
2: In mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet.
0: Els Kok heeft deze onder andere aangevraagd. En deze kwam ook nog langs.

Ook super, ja, eigenlijk passend bij dit onderwerp. Joel Akins en Birds and Bees voor de 5 voor 6. Heb jij nog een leuke suggestie? Nou, dan moet je wel snel zijn, want zometeen gaan we dus met die 5 voor 6 beginnen over de Stronkmeer. En ook het laatste nieuws in Overijssel krijg je zometeen van Wieke Estel. Het uitgebreide weerbericht krijg je zometeen ook nog. Maar eerst muziek van Yazoo op Radio Oost en Don't Go!

0: Zometeen die 5 voor 6. En dat betekent natuurlijk ook dat je niet alle suggesties kan draaien. Wat heel jammer is. Gelukkig hebben we wel kleine stukjes wat we kunnen laten horen. Onder andere van deze.
1: Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes.
0: Hans Hoppen, Joop van de Does. En volgens mij had nog iemand deze aangevraagd. Erik Nijenhuis, dankjewel. Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Helaas kunnen we die niet helemaal draaien. Maar dit kleine stukje, hè, was toch ook al wel fijn.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heerden, heb ze alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Wie RTT, heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Wie RTT, heb ze van holt.
4: Korter.
3: Een bult holt, wie RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Het is 27 graden in Hoornhorst, ook 27 graden in Nieuw-Leuzen en in Magelen, Rita. Hoe warm is het daar al niet?
9: Tropisch, 30 graden.
8: Zo! Zometeen het uitgebreide weerbericht met Grita. Eerst het laatste nieuws in Overijssel. Dat krijg je van Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Hengelo opgepakt voor een explosie bij een huis in Enschede. Vannacht ging het mis rond 4:00 aan de Lekstraat in de wijk Deppenbroek. Door de knal sprong een ruit kapot en ontstond ook veel brandschade. Gelukkig raakte daar niemand gewond. De politie in Enschede doet nog volop onderzoek naar wat daar nou precies is gebeurd en roept getuigen op om zich te komen melden. Goed nieuws voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De Spolderbergbrug in Zwolle is weer open. Die brug was sinds eind april dicht voor een grote opknapbeurt. Maar de werkzaamheden zijn 2 weken eerder klaar dan gepland. Door die afsluiting liep ook een restaurant in de buurt veel bezoekers mis. De eigenaar hoopt dat gasten nu weer makkelijker de weg weten te vinden. Dit jaar hebben artsen meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Van die elektronische sigaretten zijn dat. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. Die meldingen die artsen doen bij een meldpunt over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
11: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
10: Ja, de toename in meldingen van artsen kan komen doordat dat meldpunt beter wordt gevonden. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter een link leggen tussen bepaalde klachten en dus dat vapen. En ga je volgende week naar de Nijmeegse Vierdaagse, dan heb je geluk. De NS zet daar extra en ook langere treinen voor in. Er rijden ook extra vroege treinen voor de diehard wandelaars. En op verschillende trajecten ook nachttreinen voor de diehard feestgangers van de Nijmeegse feesten. Zo willen de vervoerders grote drukte opvangen op het station. Ook vanuit onze regio gaan vaker treinen rijden. Op station Nijmegen wordt wel extra gecontroleerd of je een geldig kaartje hebt. En ook geldt een tijdelijk verbod op de verkoop van alcohol. En ook op de stations zullen ze dat goed in de gaten gaan houden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: Ik zie jou dat ook nog wel een keer doen, de Nijmeegse Vierdaagse lopen. En sterker nog, ik verwacht nu dat jij gaat zeggen, dat heb ik al eens gedaan.
10: Dat heb ik nog nooit gedaan en ik weet ook niet of ik dit kan.
8: Nee?
10: Nee.
8: Ik denk wel dat jij dat kan.
10: Het is wel gezellig, denk ik hoor. Er gaan heel veel Overijsselaars die kant op. Mijn buurman is al maanden aan het trainen.
8: Zo.
10: Die zie ik dan in korte broek met zo'n zware rugzak door de straten stappen. Ik ben er niet per se jaloers op, maar ik ben stiekem wel benieuwd.
8: Ja, nou, ja. Wie weet eens even een keer als verslaggever dan voor RTV Oost ga je
10: vooruit.
8: Op pad. Helemaal goed, Wieke, dank je wel. De files nog even in onze provincie. Het zijn er niet heel veel gelukkig. De A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo West en Wierden West. 2 kilometer file, 6 minuten aan vertraging. En dan nog...

0: de enige andere file N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal Oost. En die springt net weg. Dus die file moet dan ook wel opgelost zijn, lijkt me zo. Dan naar Gita voor het weer. Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Jij hebt meegedaan aan de wandelvierdaagse?
1: Nee, ik heb wel een paar keer in de blarenpost gestaan. S'avonds op de camping, op een vierdaagse camping.
0: Ook ja. Heel belangrijk natuurlijk.
1: Jazeker, ja, dat was een aardig werkje. Ja.
0: Ja, ik denk dat mensen jou nog eeuwig dankbaar zijn nog steeds.
1: Oh, met sommige mensen was je wel een uur bezig met afplakken.
0: Ja, doet dat zo lang?
1: Nou ja, even die voeten moeten soms, die zien er soms echt wel uit als een slagveld.
0: Oba.
1: Hè? Na 3-4 dagen.
0: Goed.
1: Dus, dat.
0: Dank in ieder geval voor jouw inzet. En voor jouw inzet ook voor het weerbericht, het nieuws over het weer. Want wat gaan we krijgen vanavond en de komende dagen?
1: Ja, meer van hetzelfde. Zonnig zomerweer is het. Het is hoogzomers geworden. 28 tot 30 graden de hoogste temperatuur in Oostelijk Overijssel. En dat betekent natuurlijk een lange zomeravond. Temperaturen zullen rond zonsondergang zo tussen de 22 en 25 graden liggen. En uiteindelijk vannacht dalen naar 15 tot 18 graden. Daarmee is het morgenochtend ietsjes warmer dan de afgelopen ochtenden. Dus
0: nou ja.
1: Dat merk je wel. Maar ook morgen zon. Een opstekend noordoostelijk windje. Vandaag stond er heel weinig wind, morgen ietsjes meer wind. Een enkele stapelwolk, dat hebben we vanmiddag ook gezien in Twente. Een paar stapelwolkjes, kan morgenmiddag ook. En van west naar oost 28 tot 30 graden. Woensdag, donderdag weinig verandering, volop zon. Het noordelijk briesje blijft waaien, 28 tot 30 graden. En gelukkig een lage relatieve luchtvochtigheid. Ik zie op veel plekken op dit moment ook relatieve luchtvochtigheden die tussen de 30 en de 45% zitten. Nou, dat is heel, een stuk aangenamer dan een paar weken geleden. Dat houden we ook vast. Het wachten is natuurlijk op de eerste bui. Nou ja, misschien morgenmiddag een hele mini-kans op een buitje in Twente. Dan woensdag ook nog kans op een buitje. En een echte stevigere bui zou op vrijdag kunnen gaan vallen. Maar het is alleszins nog niet zeker of die er ook echt komen.
0: Nee, gaan we in de gaten houden. En dus de code geel bij de komende dagen. Dat blijft dus nog wat langer aanhouden.
1: Het hitteplan. Ja,
0: ja.
1: Dat houdt nog wel even stand. En dan zie je dat we vanaf zaterdag meer van noordoostenwinden naar noordwestenwinden gaan. En dat drukt op de temperaturen.
0: Ja, dankjewel Gita. We houden het in de gaten.
1: Super.
0: En een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Joep.
2: Benjamin Borgman en Wieke Essendal.
0: Het is zover, die 5 voor 6 over de stronkmier.
3: Ja, liedjes over hele kleine beestjes. Die heb je doorgegeven als het goed is.
0: Adam & Jens, Stand and Deliver.

0: Rowan Herzen en Vlinder in deze 5 voor 6 die over... Ik wilde zeggen de strontmier.
1: De stronkmier.
0: Niet meer te vinden in Nederland, maar wel nog in Overijssel. In onze mooie provincie in het Vechten, al rondom Dalfs is dat dus. Daar kun je hem nog vinden. Zometeen door met die 5 voor 6. Eerst maar eens even kijken wat er allemaal te doen is in onze mooie provincie. Nou, vanavond is dit geluid weer te horen in het mooie Ommen. Het heeft allemaal te maken met de Ommer Bissing. Het is de Ommer Bissing Bel. Daarmee is het zomerfeestje dan ook echt afgetrapt. Iedere week is er van alles te doen. Van de jaarlijkse landbouwdag tot de palingrokerij. En vanavond dus de aftrap. Zoals inmiddels gebruikelijk is, worden ook dit jaar alle ouderen uit de verzorgingshuizen uit Ommer uitgenodigd om om de opening bij te wonen. En ze worden door hun begeleiders extra geholpen in deze hitte.
2: Het wordt warm. Gelukkig is het wel in de avond. We hebben extra water klaarstaan. Bewoners zijn geïnformeerd dat ze een hoedje of een petje meenemen. Eventueel paraplu's liggen klaar, wat nog een beetje extra schaduw kan verzorgen. En we nemen sowieso geen onnodige risico's. En we hopen er vooral een hele leuke avond van te maken.
0: Ja, vanavond om 19:30 dan begint de aftrap van de Ommer Bissing. Dus dat is allemaal op de markt in het centrum.
1: Ook de komende uren wordt er nog nageblust bij een grote brand in Meppel, een provincie verderop. Die brak vanochtend uit, sloeg daarna over op andere panden. Maar die rookwolken en stank werden ook waargenomen in de kop van onze provincie. Ook ging mede in die regio een NL-alert af op heel veel telefoons. Ook meerdere korpsen uit de regio hebben geholpen met blussen. Inmiddels is de boel aardig onder controle. Er is wel heel veel schade.
0: En goed nieuws vanaf morgen voor een restaurant in Zwolle wel te verstaan. De Spolderbergbrug is weer open voor het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland, omdat de werkzaamheden voorspoedig zijn verlopen. Dan zullen ze bij het restaurant Het Engelse Werk erg blij mee zijn. Zij misten de afgelopen weken door de afsluiting een hoop gasten. En dus ook een hoop werk.
3: Ja, de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
0: Er worden nog een aantal werkzaamheden afgerond, maar daar heeft het verkeer geen last van.
1: Ook morgen nog code geel en een hitteplan voor onze provincie. Vanavond koelt het ietsjes af, maar ook de komende dagen ga je daar het een en ander van merken. Vooral ouderen en kwetsbaren moeten goed drinken, goed smeren en vooral in de schaduw of bij een ventilator blijven is een goed idee.
0: Zeker, en morgen zijn we weer lekker op pad met zomer in Overijssel. Onze verslaggever Oene gaat weer van hot naar her. En morgen stapt hij op de fiets, je zei het al, ja. En gaat zich in het zweet werken. Dat doet hij bij de fietsvierdaagse in Hardenberg. Ja, zie hem even voorbij zoeven. Maak dan vooral even een praatje met hem. En mocht je zelf ook op de fiets zitten, doe dan even zo die trinkbel. Zo tring, tring, tring.
1: Heel goed.
0: Zou natuurlijk ook heel leuk zijn. Vandaag was die in Haarlem.
1: Ja.
0: Kun je natuurlijk vandaag ook nog allemaal terugvinden en terugluisteren op onze site en op oost.nl.

0: Maar eerst Anouk met Birds, nu Joël Akins met Birds and Bees. En deze 5 voor 6, want die ging dus over de stronkmier. In het Vechtdal woont een mierensoort die alleen te vinden is in Overijssel. De mier is een bedreigde diersoort, daarom wil de provincie Overijssel hem graag beschermen.
1: Snap ik wel. Het is ook een schattig beestje om te zien. Ja. Je kan nog heel snel je allerlaatste liedje instarten, volgens mij.
0: We komen volgens mij al bij tijd tekort, maar dat geeft helemaal niks. We gaan nog even genieten van Doris en 2 motten. Dank voor alle mooie suggesties en een fijne avond.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas.

eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt.

0: refotte als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft een man uit Hengelo opgepakt na een explosie bij een woning in Enschede. Vannacht ging het mis bij een woning in de wijk Deppenbroek. En goed nieuws voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Spolderbergbrug bij Zwolle is weer open. Die is al maanden dicht voor een opknapbeurt, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan gedacht. Meer nieuws, dat vind je natuurlijk in onze eigen app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
6: Wat moet korter?
5: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
6: Nee, korter.
5: Bij RTT heb ze volle holt.
6: Korter.
5: Een bult holt bij RTT.
6: Korter.
5: RTT holt.
6: Korter.
5: Holt.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
2: Dat moet korter.
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze van holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van 2 Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De 2 sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streepschorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, daarbij de matige noordoostenwind. En het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Chris Keijne.
2: Je hoort wel eens dat ze in Frankrijk niet zo blij zijn met de zomerse invasiemacht van peentjeszwetende Hollanders. Omdat hun slecht opgevoede kinderen het hele restaurant bij elkaar schreeuwen, terwijl de ouders voor het eten al het gratis brood al op hebben en na afloop zonder probleem het hele kaasplateau naar binnen schuiven. Maar om nou de hele route Soleil in de hens te zetten om ons tegen te houden? Goedenavond en welkom bij dit maandagse oog, waar de tranen inderdaad weer uitdruppen van de rook die ons vanuit Frankrijk tegemoet waait. Dus is het een belangrijke vraag wat de Europese Commissie precies beoogt met een versoepeling van de regels die juist de CO2-uitstoot door grote bedrijven moet temperen. We vragen het zometeen aan de verantwoordelijke eurocommissaris Bobke Hoekstra. En de dino's worden te duur. Nee, niet die in de speelgoedwinkel, maar de echte. Bij ons legt iemand uit waarom dat een probleem is. Iran en de Verenigde Staten beschieten elkaar niet alleen met raketten, maar doen ook aan wederzijdse intimidatie. Zometeen de jongste ontwikkelingen op dat front. En detective des vaderlands, de kok met COCK is bijna 100. Morgen verschijnt het 99ste boek in de Baantje-reeks. We spreken de schrijver straks een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 13 juli.
2: Diverse Europese landen zuchten dus onder grote bosbranden. Nog geen 60 kilometer van Parijs kregen mensen te horen dat ze huis en haard moesten verlaten.
3: Monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer.
2: Door de brand zijn ook de snelwegen A6 en A7 gesloten, beter bekend als de Route du Soleil. En ook de hoge snelheidstreinen rijden niet, zo merkte deze toerist.
4: En na een uurtje hoorden we al dat er 4 tot 5 uur vertraging was met de trein.
2: Automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje kunnen maar beter goed voorbereid op pad gaan.
5: Iedereen moet zich gaan voorbereiden. En dat betekent niet alleen op de route zelf, maar ook op de plaats van bestemming.
2: Spanje, Frankrijk en nu wordt ook Wales geteisterd door vuur. Deze mensen moesten hals over kop vertrekken.
6: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
2: Met als grote vraag, wanneer mogen we terug naar huis?
7: But the whole area now up there is an evacuation zone. And we don't know when we're going home.
2: Ook in de Thaise hoofdstad Bangkok woedde een felle korte brand in een café. Deze Nederlandse toerist was getuige en wat hij zag was heftig.
8: Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en aan andere verwondingen uit het café werden gehaald.
2: Veel gewonden zijn er slecht aan toe. 28 mensen overleefden de brand niet.
8: En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd.
2: Het terrein rond aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En de mensen die buiten sliepen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw, zodat
9: het Rode Kruis weer aan de slag kan op een veilige plek, afgeschermd en gecontroleerd.
2: Aldus minister Van der Brink van Asiel en Migratie, die denkt dat zo de rust weer terug zal keren.
9: Er is cameratoezicht, er is preventief fouilleren mogelijk met het veiligheidsrisicogebied wat daar is.
2: En het Rode Kruis gaat ook weer aan de slag in Ter Apel, maar vindt dat er een flink grotere noodopvang noodzakelijk is.
10: Zodat Ter Apel adempauze krijgt, dat mensen niet iedere avond weer naar een andere plek moeten komen en gewoon tot rust kunnen komen in een humane omgeving.
2: Tot nu toe zijn er 100 wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Veel, zegt u? FIFA-baas Gianni Infantino wil in de toekomst een WK met 64 landen. Leuk, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Als jouw land meedoet aan een WK, dan voel je je toch meer betrokken bij een WK.
2: Maar de echte drijfveer is volgens hem toch geld.
11: Dus als jij meer wedstrijden hebt en meer landen, dus meer mensen die zich betrokken voelen en willen kijken op tv, ja, dan komt er veel meer geld binnen bij de FIFA.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: De afspraken over de verdeling van schaars rivierwater in Europa zijn niet stevig genoeg. Dat vindt de Unie van Waterschappen, meldt Trouw. In Nederland maken Rijkswaterstaat en de waterschappen afspraken met elkaar, maar zo'n systeem bestaat niet op Europees niveau. Het zou goed zijn als dat er wel kwam, vindt de Unie. Die wil dat de Europese Commissie het voortouw neemt, zodat er voldoende water naar Nederland blijft stromen.
2: Het gaat om kwaliteit en kwantiteit, zegt de Unie. Weinig water hindert de scheepvaart, het nat houden van de natuur en de landbouw. En als er bovenstrooms in die kleine hoeveelheid water evenveel vervuilende stoffen worden geluist als anders, is dat water dus meer verontreinigd. Dat schaadt de natuur en landbouw in ons land. De Unie vindt dat de bovenstroomse landen hun problemen niet moeten afwentelen op de benedenstroomse landen.
12: Anderhalf jaar na de val van dictator Bashar al-Assad is er nog maar nauwelijks gezocht naar de vele tienduizenden vermisten in Syrië, dat schrijft de Volkskrant. Nabestaanden zijn boos en ongeduldig en beginnen soms zelf met graven. De traagheid is bewuste tactiek, zegt iemand. Kinderen spelen al jarenlang tussen de botten van de doden, soms een kuitbeen, soms een schedel. Voor het huis van een meisje van 9 ligt een massagraf.
2: Militairen houden haar op afstand. De Syrische autoriteiten hebben voor het eerst opdracht gegeven om stoffelijke overschotten op te graven. Syrië staat voor een haast onmogelijke opgave. Sinds 2011 zijn er tussen de 160 en 200.000 mensen vermist geraakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in geen land, voor zover bekend, zoveel mensen vermist geraakt.
12: De hittegolf van eind vorige maand eiste meer dan 10.000 levens in Europa. In de meeste gevallen waren het mensen van 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een Europees netwerk dat sterftecijfers analyseert. In Nederland stierven in juni 480 mensen meer dan anders. De onderzoekers bekeken de cijfers van 27 landen. Ze zien geen andere oorzaak dan de hitte als gevolg van klimaatverandering, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
2: Het is ongebruikelijk om dit soort oversterfte te zien in deze tijd van het jaar, zegt een arts. Het is heel hoog. De krant vraagt zich af of de overleden mensen ook zonder een hittegolf deze zomer zouden zijn gestorven. Dat is niet waarschijnlijk, zegt een hoogleraar thermofysiologie. Uit onderzoek blijkt dat 95% zonder de hitte niet was gestorven. Naast leeftijd speelt mee of mensen kampen met hartfalen of ademhalingsproblemen.
12: Het aantal AI-bedrijven groeit hard. Nederland heeft er inmiddels bijna 2000, maar blijft daarmee achter bij omliggende landen zoals Duitsland. Dat blijkt uit een analyse van Rank My AI. En dat is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, meldt het FD.
2: Bovendien zijn Nederlandse AI-bedrijven relatief jong en klein, zo blijkt verder. De kracht van Nederland is vooral de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen voor andere organisaties, zoals de bouw van dataplatforms. Ze zijn sterk gericht op advies en de ontwikkeling van AI-tools.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dirty Work van Steely Dan. In Brussel zijn deze week alle ogen gericht op onze klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want later deze week komt hij met een plan om de Europese klimaatregels aan te passen. In dit geval zijn het de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het ETS geldt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid en moet bedrijven stimuleren om te vergroenen. Ik ga erover spreken met de eurocommissaris Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vandaag staat Frankrijk zodanig in de fik dat zelfs de belangrijkste snelweg naar een zonnige vakantie is afgesloten. Volop hittegolven, temperatuurrecords, bosbranden. Klimaatverandering laat zich meer dan ooit echt voelen. Ziet u dat ook zo?
1: Absoluut. En helaas gaat het nog veel erger worden. Want we zien dat nu op een aantal plekken letterlijk brandhaarden in Europa. Maar ga er maar vanuit dat dat helaas het nieuwe normaal is.
0: Ja. Toch is dan, om meteen te gaan naar het plan waar we het over moeten hebben, de verwachting dat u deze week met een plan komt waarbij bedrijven langer de tijd krijgen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het lijkt er dan toch een beetje op dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, die tijd hebben we niet en we gaan ook wat anders doen. Dus wat eigenlijk de essentie van het plan is, is om aan de ene kant inderdaad bedrijven toe te staan om gebruik te maken van een zekere flexibiliteit in het systeem. En die is er in het verleden ook geweest. En daar willen we in ieder geval in zekere zin mee door. Maar dat is een belangrijke maar. In het verleden was het zo dat er helemaal niets in Europa geïnvesteerd hoefde te worden om dan ook te zorgen dat die bedrijven decarboniseren. En wat essentieel is wat mij betreft is dat we die zwakte ondervangen en ervoor zorgen dat die zogenaamde vrije rechten, free allowances hier in jargon die bedrijven nu krijgen, dat ze die alleen krijgen als ze in Europa in decarbonisering, dus in vergroening, investeren. Want dan ga je ook daadwerkelijk werk maken van industriële vergroening in Europa.
0: Oké, dus er zitten, als ik het goed begrijp, twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, bedrijven moeten rechten hebben om CO2 uit te stoten. Die konden ze voor een deel gratis krijgen. En daar was niet de voorwaarde aan verbonden dat ze dan vervolgens ook in Europa moesten vergroenen?
1: Nee, eigenlijk zijn er twee zwakheden als je het nou hebt over conditionaliteit in het systeem op dit moment. Het ene is precies wat u net beschrijft. Hè. Dus er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van een industrie. En ik begrijp dus ook de bedrijven wel die zeggen, ja, we hebben altijd afgesproken dat dit niet een belasting was. Dit was iets wat we zouden doen om te helpen met duurzame energie. Met goedkopere duurzame energie. Met vergroenen van de chemische industrie of de staal of wat dan ook. Dus ja, mogen we ook even wat verwachten van de nationale regeringen. En ik denk dat dat echt een reële vraag is vanuit het bedrijfsleven.
0: Ja, want het beeld is een beetje, er zijn landen die nog heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie. Italië, Polen. Dat de druk om deze regels aan te passen van dit ETS-systeem, dat die vooral van die landen komt. Klopt dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende landen die hele verschillende posities hebben. Overigens ook bedrijven hebben hele verschillende posities. Soms zelfs binnen een industrie. Tata Steel uit Nederland heeft expliciet gemaakt, ga nou door met het systeem, ga door met de ambitie. Maar er zijn ook spelers in exact diezelfde industrie die niet zo'n soort afspraak hebben met hun nationale overheid als waar Tata Steel aan gewerkt heeft, die precies aan de andere kant van de medaille zitten. Dus je hebt een zeer divers landschap. En de crux wat mij betreft is dus om te zorgen voor veel klimaatambitie, ook flexibiliteit, maar dan wel met conditionaliteit daaraan gekoppeld.
0: Ja. En hoe complex is het nu al voor u? Ik bedoel, door wie wordt u op dit moment, door welke lobbyisten wordt u vooral suf gebeld?
1: Nou, heel eerlijk, dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten. de meeste meerdere keren. Mm-hmm. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum. En vaak wordt dat verklaard precies door wat u net beschreef. Als je kijkt naar Europa, dan zie je dat met name Zweden, Finland en Denemarken, die hebben heel sterk gedecarboniseerd. Ja. En die hebben lage energiekosten, omdat ze heel sterk hebben geïnvesteerd in renewables, maar overigens ook in nucleair. Als gevolg hebben ze veel lagere energieprijzen en zeggen ze, jongens, vooruit met de geit.
0: Ja.
1: U noemde zelf al Italië. Dat is het land wat het meest afhankelijk is van fossiel wat van buiten komt. En wat dus op een heel ander punt zit in die transitie. En dan heb je overigens nog grote verschillen ook tussen alle andere landen. Want Europa is weliswaar een unie, maar ook zeer, zeer divers. Ja. Zeker op het gebied van industrie en economie.
0: Ja, maar als u dus nu toch bedrijven dan ook meer tijd geeft om te vergroenen. Zwicht u dan niet toch een beetje voor die landen die daar tot nu toe te weinig aan gedaan hebben? En straft u niet die landen die juist, u noemde Zweden, Finland, enorm op duurzaamheid hebben ingezet?
1: Nee, dat zullen we dus ook echt niet doen. Dus u zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn. Dus daarmee ligt er ook, zeg maar, een vloer in de minimale ambitie die dit voorstel zal hebben. Dus wat je ongetwijfeld gaat krijgen na vrijdag is dat de ene kant van de familie buiten boord gaat hangen en gaat zeggen, ja, maar dit is bij lange na niet ambitieus genoeg. En andere mensen gaan roepen dat dit ten koste gaat van de industrie enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat we een voorstel kunnen maken wat echt recht doet aan het enorme klimaatprobleem wat we hebben. Wat daarnaast een belangrijke impuls kan geven voor industriële investeringen in Europa die goed zijn, ook voor het bedrijfsleven.
0: Maar goed, dat is misschien precies het punt waar mensen een beetje over struikelen. Nu zijn het de energieprijzen, waardoor u zegt, ja, we moeten dat toch met elkaar in balans zien te brengen. We moeten toch dat midden zien te vinden. Volgende keer is het misschien de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika, waar het klimaatbeleid eigenlijk helemaal op de schop gaat. Zo is er altijd wel wat. En we begonnen met te constateren dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, maar ik zeg ook echt wat anders. Dus ik ga ook niet proberen om een soort gulden midden te vinden tussen die twee polen. He, wat ik probeerde uit te leggen of probeerde te benadrukken is dat je hier correlatie en causaliteit voor het bedrijfsleven niet met elkaar moet verwarren. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven die zeggen, ja, maar dit komt allemaal, alle ellende die komt door dat ETS-systeem. Daartegen zeg ik, nee, het klopt dat we een economisch probleem hebben. Dat gaat over te veel regels. Dat gaat over te hoge energieprijzen. Dat gaat over te weinig innovatie, te weinig Europese markt. Allemaal waar. Maar als je vervolgens probeert ETS een schop te geven, ja, dan schop je toch echt het verkeerde beest. Want die energieprijzen die worden maar voor een heel klein stukje gedreven door die ETS-prijs. Het heeft er gewoon mee te maken dat wij in Europa een dramatische afhankelijkheid hebben op het gebied van fossiele energie. Wij importeren ongeveer 80% van al ons gas. Ik geloof meer dan 95% van onze olie. Dus wij zijn aan de genade van de wereldmarkt overgeleverd. En je ziet dus ook precies dat die landen die wel in nucleair hebben geïnvesteerd, die wel in elektrificatie hebben geïnvesteerd, die wel in zon en wind hebben geïnvesteerd, zoals Zweden, Denemarken en Finland, overigens ook Spanje en Portugal, die hebben veel lagere prijzen. Dus dat is uiteindelijk voor dat hele continent de weg uit dit moeras.
0: En u belooft die landen dat wat u vrijdag gaat voorstellen niet iets is wat het juist de landen die dat niet gedaan hebben iets makkelijker maakt.
1: Integendeel, nogmaals, de ambitie die zal het komende decennium groter zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar decarbonisering, dat moeten bedrijven zelf doen. Maar dat moeten ook lidstaten doen.
0: Goed. Dan gaan we zien wat er, wat er de komende maanden met uw plannen gaat gebeuren in die ingewikkelde molen van Europa. Dank u wel, meneer Hoekstra.

0: Nona heette die mevrouw. What a way to die. Morgen gaat Gus onder de hamer. En Gus is een 11 meter hoge dinosaurus, een T-Rex, maar wel heel erg dood en als skelet. Op die veiling in New York moet Gus zo'n 30 miljoen opbrengen, want de allerrijkste staan tegenwoordig in de rij voor een eigen dinosaurus-skelet. Wetenschappers maken zich daar zorgen over, want blijft er dan wel iets over voor musea en universiteiten? Ik ga erover spreken met paleontoloog en promovendus Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, het veilinghuis dat Gus op de markt gooit roept van één van de compleetste T-Rex-skeletten ooit gevonden. Dat klinkt heel bijzonder. Is het dat ook?
1: Als het echt zo compleet is als dat te zeggen, zou het heel bijzonder zijn.
0: Ja.
1: Een van de problemen met dit soort veilingen is natuurlijk dat het in je eigen best wil is om altijd te claimen dat het de meest complete, de meest grote, de meest gevaarlijke T-Rex ooit gevonden is.
0: Ja.
1: Dus een wetenschapper zou meestal niet in dat soort subjectieve termen gaan strooien. Alhoewel, compleet is natuurlijk niet subjectief. Maar Er is geen wetenschapper die dit allemaal heeft gecontroleerd.
0: Oh nee, want dus zijn er überhaupt wetenschappers aan dit skelet te pas gekomen?
1: Nou, ze hebben waarschijnlijk hun eigen experts. En dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, in zekere zin. Hmm. Maar het idee van dit soort wetenschappelijke vondsten zou moeten zijn dat het open is voor andere wetenschappers om te controleren wat je uit je onderzoek krijgt.
0: Ja.
1: En dat is ook het grote probleem. Als je zoiets dus veilt, kan het niet meer.
0: Als je zoiets veilt, kan het niet meer. Nee, want...
1: Nee. Want, ja.
0: Nee, want wat gebeurt er dan meestal? Een rijke sheik uit de olielanden, Ali bin Flintstone, die koopt deze dinosaurus. Wat gebeurt er dan mee?
1: Dan... in het beste geval komt hij in een museum terecht. En dat is een paar jaar geleden gebeurd met een bekende T-Rex. Die heette Stan. Die is toen in het Natuurhistorisch Museum van Abu Dhabi terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dat is het beste geval. Maar in het ergste geval komt hij in iemands villa te staan. Ik weet niet waar hij hem dan plaatst. Want ik heb zelf niet de ruimte voor een T-Rex in mijn woonkamer.
0: Nee, zijn er wat
1: maar dan zet ze hem gewoon ergens neer. En dan is hij gewoon verloren voor de wetenschap.
0: Ja. En dan kan dus ook niemand meer controleren of het inderdaad waar is dat het meest complete is. Morgen moet hij 30 miljoen euro opbrengen. Wie gaat daaraan verdienen eigenlijk? Wie strijkt dat op?
1: Ja, dus dit is een beetje... dit soort veilingen zie je meestal alleen met Amerikaanse dino's. En dat is voor een belangrijke reden. Namelijk... in Amerika is het zo dat als jij landeigenaar bent, je hebt daar landrechten en mineraalrechten. Ik weet niet meer precies waar dino's onder vallen, maar onder een van de twee. Mm-hmm. Dus als jij die rechten in hand hebt van dat stuk land, dan mogen alle dino's die jij vindt, mag je in principe verkopen.
0: Mm.
1: Dus hoe dit vaak gaat, is dat dan geïnteresseerde partijen gewoon een grote ranch-eigenaar benaderen. Dat is iemand die bezit per se land zo groot als de provincie Utrecht, waar dan zijn koeien op rondlopen.
0: Ja.
1: En die vragen hem gewoon van mogen wij op zoek gaan naar dino's? En in dit geval mogen we het daarna gaan veilen. En dan krijgt zo'n landeigenaar een deel van de opbrengst.
0: Oké. Okay. En wie zijn Wie zijn die geïnteresseerde partijen dan? Want zijn dat geen wetenschappers? Zijn dat geen archeologen dan?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.